0: met het nieuws. Het is 3:00.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. 11 organisaties hebben samen een brandbrief gestuurd naar het kabinet en de Tweede Kamer om meer geld uit te trekken voor infrastructuur, meldt de Telegraaf. Onder hen MKB Nederland, Bouwend Nederland, Schiphol en de ANWB. Ze zouden het liefst zien dat er standaard 2% van het BBP naar wegen, bruggen en het spoor gaat. De zetel van forumleider Lideweide Vos, die zwanger is, wordt tijdelijk opgevuld door Im Albiati. Zij was een tijd lang de voorzitter van de jongerentak van Forum voor Democratie. Voormalig Kamerleden als Thierry Baudet en Freek Jansen kwamen als eerste in aanmerking om de plek op te vullen, maar zij bedankte daarvoor. President Trump belooft met strenge sancties te komen tegen landen die Iran ook nog maar enige vorm van hulp geven. Banken, bedrijven, overheden en vliegvelden geeft hij als voorbeeld. Een economische oorlog noemt hij het. Wat de sancties precies inhouden of welke landen hij bedoelt, zegt hij niet. En prins Harry en Meghan Markle verhuizen terug naar Engeland. De royals gaan wonen op een landgoed net buiten Londen. De afgelopen jaren wonen ze in Amerika voor hun privacy. Hun kinderen, prins Archie van 7 en prinses Lilibet van 5, zijn ook al aangemeld op een Britse school. Het Veronica-weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land, met vooral in het noorden kans op onweer. Het koelt af tot een graad of 15. Overdag ook felle buien, maar ook kans op zon. Het wordt dan 21 graden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Steeds meer kinderen gaan op atletiek, schrijft de Telegraaf. Atletiekverenigingen hebben inmiddels zo'n 125.000 leden. Bij sommige clubs is het zo druk dat er wachtlijsten zijn. De Atletiek Unie ziet een verband met het succes van Nederlandse topatleten als Femke Broeders-Bol en Lieke Klaver. Rusland heeft vannacht nieuwe rakettenaanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Onder andere woongebouwen, een kinderziekenhuis en een school zijn geraakt. Er zijn zeker 5 doden en tientallen gewonden. Net buiten de stad vielen ook nog een dode en een gewonde. In Kosovo zijn 3 massagraven ontdekt met erin de resten van meer dan 20 mensen. De autoriteiten vermoeden dat het gaat om Albanese slachtoffers van de Kosovo-oorlog eind jaren 90. Bij die oorlog vielen 13.000 doden en raakten duizenden mensen vermist. Bijna de helft van hen is nog steeds niet teruggevonden. En de hoop dat NEC voor het eerst naar de Champions League gaat is een stuk kleiner geworden. Ze verloren gisteravond met 3-1 in de play-offs tegen Bodø Glimt uit Noorwegen. Volgende week dinsdag is de return. Om de Champions League te halen moeten ze met 3 punten verschil winnen. Het Veronica-weer van Weer Online. Er trekken vanochtend stevige buien met soms ook onweer over het land, vooral in het noorden. In de loop van de middag minder buien en meer ruimte voor de zon. Het wordt 21 graden.

0: met het nieuws. Het is 5:00.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In het Duitsstalige deel van België is een huis verwoest door een mini-tornado. Er zijn geen gewonden, de bewoner was niet thuis. De tornado trok over hetzelfde gebied waar al bijna een week een enorme bosbrand woedt. Door het noodweer heeft de brandweer nu ook druk met omgewaaide bomen en ondergelopen kelders. Een groep mensen is niet te spreken over een zogenaamde flypast van Defensie bij de Formule 1 in Zandvoort dit weekend. Straaljagers en andere legertoestellen vliegen dan als saluut over het circuit. De herrie zou volgens hen storend zijn voor omwonenden en de natuur bovenop het geluid van de races. President Trump waarschuwt elk land dat zaken wil doen met Iran. Elke vorm van steun of handel met Teheran zal leiden tot forse sancties, schrijft hij op social media. Een economische oorlog noemt hij het. Wat de sancties precies inhouden, zegt Trump niet. En oude tv-taallessen die tientallen jaren geleden door Teliac werden uitgezonden, zijn opeens weer populair, meldt het AD. Ze worden massaal teruggekeken in de schatkamer van beeld en geluid. Por favor, een cursus Spaans uit 1983 is het populairst, maar ook Ni Hao, een 40 jaar oude cursus Mandarijn met Astrid Joosten. Het Veronica-weer van Weer Online. Er trekken vanochtend stevige buien met soms ook onweer over het land, vooral in het noorden. In de loop van de middag minder buien en meer ruimte voor de zon. Het wordt 21 graden.

0: met het nieuws. Het is 6 uur.
1: Marijke Ketel.
2: Goedemorgen. Afgelopen nacht en dus vandaag is het precies een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Abcoude is vermoord. Hart van Nederland zag gisteravond dat er meerdere mensen op de plek van de moord in Duivendrecht samenkwamen. Waar bleek dat het gevoel van veiligheid er nog altijd niet is?
3: Nadat Lisa was vermoord, ik denk 2 weken daarna, fietste ik hier en toen riep er een man naar mij: ik wil je aanraken.
2: En juist die timing maakt het extra pijnlijk.
3: Vooral nadat er zoiets is gebeurd, is dat echt heel naar om mee te maken.
2: Er zijn inmiddels wel maatregelen genomen, zoals meer verlichting, meer bebossingssnoeien, maar dit kan nog beter. 11 organisaties hebben een brandbrief gestuurd naar het kabinet en de Tweede Kamer om meer geld uit te trekken voor onze infrastructuur. Onder hen MKB Nederland, Bouwend Nederland, Schiphol en de ANWB. Ze zouden het liefst zien dat er standaard 2% van het BBP naar wegen, bruggen en het spoor gaat. Steeds meer kinderen gaan op atletiek, schrijft de Telegraaf. Atletiekverenigingen hebben inmiddels zo'n 125.000 leden. Bij sommige clubs is het zo druk dat er wachtlijsten zijn. De Atletiek Unie ziet een verband met het succes van Nederlandse topatleten als Femke Broeders-Bol en Lieke Klaver. En de Champions League is een stukje verder weg voor NEC. Ze verloren in de play-offs met 3-1 van het Noorse Bodø/Glimt. Volgende week dinsdag spelen de Nijmegenaren de return in Noorwegen. Nou, als ze daar de achterstand van gisteren ongedaan kunnen maken, dan zouden ze voor het eerst in de clubgeschiedenis de Champions League halen. Het weer, er trekken vanochtend stevige buien met soms ook onweer over het land. Vooral in het noorden van het land. Nou, in de loop van de middag minder buien, meer ruimte voor de zon. En het wordt 21 graden.
4: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
8: Hij is de zeilen. Een stem op de beste muziek aller tijden. Het kan allemaal. Stem op jouw favorieten voor de Radio Veronica Top 3000. En maak kans op een droomcruise van Corendon. Wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus ga naar radioveronica.nl, breng je stem uit voor de top 3000 en los de ankers.
7: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
9: Zon, zee en elke dag een nieuw avontuur. Stap aan boord van jouw droomcruise en vaar naar de mooiste plekken. Met Corendon krijg je altijd meer cruise voor je geld. Want cruises boek je bij Corendon.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Youfone.

0: Nederlands, zo klinkt het wel. Dat is een feestje waar je bij mag zijn. Dat je gewoon feestende mensen hoort. De B-50 dus Love Shack. Het is donderdagochtend. Even kijken naar de datum. Is het alweer 20 augustus.
1: Gerard Ekdom.
0: Goedemorgen.
1: Mijn god, wat is het vroeg.
0: Het is hartstikke vroeg, maar ach joh, je kan er niet vroeg genoeg bij zijn. Dan heb je wat aan je dag, zei mijn moeder vroeger altijd. Nou, hing je de ballen zo tegen 12 uur alweer op 6:30, maar dat maakt niet uit. Het is Radio Veronica en het gouden randje op de radio verschijnt vanzelf. Want stap maar langzaam in bed. Kopje koffie erbij en go!

0: helaas nooit kunnen draaien. Want de DJ voor me pakte hem elke keer.
1: Kut.
0: Ja, dat is heel vervelend. Bedankt nog, Ferry. Ik dacht toen, die wilde ik ook draaien. Nee, zegt hij dan. Nee. Ja, die wilde ik ook draaien.
1: Maak je daar afspraken over? Ja,
0: soms wel.
1: Is dat, hoe werkt dat? Het
0: is een hele duidelijke regel. Ik pak de knallers. Jij de rest.
1: Eerlijk, ja.
0: Het is een knaller, dus ik dacht, nou, die is voor mij. Nee. Jonas Blue en The Edge of Desire. En ik weet nog dat we ooit, toen die plaat net uit was, dat we het Nederlands elftal, toen we nog een keer wonnen, dat we daar een samenvatting onder dit nummer van hadden gezet. Dat is alweer lang geleden.
1: Dat
0: voelt alweer als jaren terug, ja. En daarvoor, het was die waanzinnige van Prince en Gold. En ik breng mij ineens bij Prince bij de Muppets Tonight. Heb je wel eens gezien? Prince was ooit bij de Muppets Tonight. Dat is bijna iedereen vergeten. Het was in 1997. En op de een of andere manier, ik zat van de week op de app formerly known as Twitter.
1: Wie zit daar dan
0: op? Om even in termen te blijven van Prince. En daar zag ik een soort samenvatting van Prince die daar was. En het was super lollig, want Prince was gewoon echt een grappige man. En hij komt dus aan bij de portier, dat is de beer. En dan moet hij dus uitleggen dat hij op de lijst staat als de gast van vanavond.
2: Now, what can I do for you?
3: I'm guest starring on the show tonight.
2: Your name, sir?
3: This is gonna be fun. I'm the artist formerly known as Prince.
2: Ooh, and I'm the bear currently known as Not Amused.
0: Ja, dat gaat zo ongeveer door. I'm the bear currently known as Not Amused. En vervolgens zit hij in de kroeg en what's on the menu today? En dan krijgt hij te horen, nou, we hebben koffie, starfish. Starfish en koffie. Daar zou ik een plaat over kunnen maken. Nou, dat is al jaren geleden gebeurd natuurlijk. Dus die zingt hij daar. Superleuk om te zien. Check maar even Prince bij The Muppets Tonight. Het is even kijken, donderdag alweer. Het is 20 augustus. Het is een nieuwe ochtendshow. Hartelijk goedemorgen. En we zijn een beetje, ik heb het gevoel dat we een beetje,

0: stil in de studio.
1: Ja, hè? Ja.
0: Ja, ik het wel. En normaal zijn we helemaal wat degene met de meeste geluidsoverlast. Maar het is op dit moment even een beetje... Ja, we zijn een beetje met z'n drietjes.
1: En normaal gesproken zijn we met vijf. En Max missen we ook nog steeds.
0: Ja, Max heeft voor de mensen die zich afvragen nog steeds die net inkomen. Wat is er eigenlijk met Max aan de hand? Max is ongelooflijk vader geworden.
1: Ja.
0: En heeft zijn handen vol aan nou, toch wel de kraamperiode. Want je weet wat er gebeurt. En dan komen er allemaal mensen langs. En die willen allemaal beschuit met muisjes.
1: Ja. Ja.
0: En ik weet dat de man toch vooral in charge is of de beschuit met muisjes.
1: Oh, is dat zo? Was dat bij jou zo verdeeld?
0: Ik deed altijd beschuit met muisjes.
1: Kan je even lekker terugtrekken?
0: En dan kon ik ook even lekker even. Ik smeerde hem, letterlijk. Even in de keuken, even een beschuitje smeren. En dan, ja, dan krijg je allemaal gezellige spullen. Maar we hebben wel een mooi cadeau voor hem. Dat als hij terugkomt, en het gaat waarschijnlijk volgende week ergens gebeuren, als Max terugkomt, hebben we wel een mooi cadeau.
1: Ja?
0: Ja, we hebben iets heel bijzonders.
1: We hebben iets heel leuks.
0: Ja, iets dat is heel grappig.
1: Ik heb het gisteren opgehaald. Het is heel spannend.
0: Ik ben benieuwd of hij... we moeten goed even ruiken aan hem. Als Max binnenkomt en hij ruikt een beetje zuur.
1: Ja.
0: Dat is heel normaal.
1: Is dat melk?
0: Dat is melk.
1: Zo'n opgeriste babyboertje.
0: Ja, maar daar komt altijd wat mee. Ja.
1: Ja, het hoort zo, maar het is ook een beetje viezig, toch?
0: De reflux. Flux. Dat is gewoon het nummer van Duran Duran wat voorbij komt. Dus ik ben benieuwd. Dat is ook voor hem een beetje een goede afleiding. Weer even rock'n'roll met de guys van de radio. Dat is mooi, hoor. Maar fijn dat je er ook bent. Het is Radio Veronica. En laten we even in samenzang het volgende proberen mee te zingen.

0: zeker niet. Black Horse, achter Zwim hebben we het leuk, zeg. En de Cherry, ja, en de Cherry Tree natuurlijk. De tuinstoel kan voorlopig nog even in de schuur blijven staan. Maar misschien volgende week hebben we de Katie tuinstoel weer tevoorschijn kunnen toveren.
1: Is dat zo?
0: 26, 27.
1: Dan wordt het weer warm.
0: Heb ik begrepen.
1: Oh, wat lekker zeg.
0: Even kijken wat waar is. Ik wil niet iedereen blij maken met een extreem dode mus. Even kijken hoor. Ja, het klaart op na het weekend. Ja, nou.
1: Wat zijn de temperaturen?
0: 24 op woensdag.
1: Oh, maar dat is toch. En een zonnetje?
0: En donderdag.
1: Ah,
0: en
1: een zonnetje. Die tuinstoel kan wel weer van stof hoor.
0: Zo is het ook. Black Horse en de Cherry Tree, daarvoor Queen. En de Breakthrough. En die doorbraak horen we zo meteen in absolute nieuwsvorm. Want het nieuws van 6:30 komt eraan. En wat voor Breakthrough zit daarin?
1: Nou, er zijn grote zorgen om onze wegen. En wat was jouw laatste leugen tegen je huisarts?
2: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
4: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Nieuw bij National Geographic.
7: It's been 25 years.
6: Overlevenden van de aanslag op 11 september. En de mensen die hen redden.
7: Without both of them, I would have never made it out.
6: Herenigd om eindelijk dankjewel te zeggen.
7: I've always wanted to say thank you.
8: Thank you for saving my life.
6: 9/11 Reunited. Zondag, 8 uur, National Geographic. Of stream op Disney+.
9: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
10: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
9: Oh, Otrium?
10: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
11: De kippiepan, woordenvol kiphapjes. Klaar binnen 30 minuten.
12: Kippie.
11: Nu bij Otrium. 10% extra korting op sportmerken zoals Adidas en Fila.
13: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Tegendeel. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Kijk, dat is exact 6:30, dat is geen zeg. Nieuws met Marijke Ketel.
3: Goedemorgen. Een grote groep organisaties wil dat het kabinet de knip trekt om de infrastructuur weer op orde te brengen, schrijft de Telegraaf. Het gaat om tientallen miljarden voor bijvoorbeeld onderhoud aan bruggen en het spoor. In Roemenië is tijdens een aanval van Rusland op Oekraïne een drone neergestort. 2 Spaanse F-16's gingen voor de zekerheid de lucht in, maar verder gebeurde er niks. Er zijn geen slachtoffers. NEC heeft niet echt gestund in de play-offs van de Champions League. De eerste van 2 wedstrijden tegen het Noorse Bodø/Glimt werd met 3-1 verloren. De Nooren waren gewoonweg beter dan verwacht, dat zei NEC-trainer Schreuder. En de huisarts heeft blijkbaar zo weinig tijd voor ons dat we met enige regelmaat liegen over onze klachten. In het AD van morgen dat we onze klachten dus erger maken, of dat we dus aangeven bij de huisarts dat we bepaalde dingen al geprobeerd hebben, om zomaar ertussen te komen.
2: Ongelooflijk, hè?
3: Herken jij dit?
2: Ja, vannacht nog meegemaakt.
3: Vannacht nog?
2: Ja, mijn oudste zoon stond om 1:30. Heeft hij ons wakker geschud.
3: Nee.
2: Met de tekst. Ik denk dat ik ga sterven.
3: Oh.
2: Ik zeg, hoezo? Nou, hij heeft gisteravond in de sportschool heeft hij een benchpress gedaan.
3: Oh, nee.
2: En dat is een beetje in zijn rug geschoten. En hij dacht, nou, dat ga je dan googlen. En dat is helemaal misgegaan. Dus uiteindelijk heeft Nicole vannacht een nooddokterlijn moeten bellen. Na 20 minuten nam daar iemand op. En die heeft uiteindelijk, want die moet iemand kalmeren. Hè, want het valt wel mee. Maar probeer dat maar eens uit te leggen op dat moment.
3: Ja.
2: Maar ik ben benieuwd wat er gebeurt als je zegt, ja dokter, ik sta te pissen en ik kan mijn sigaret eraan aansteken. Of je dan, krijg je dan voorrang bij de dokter?
3: Ik denk het wel. Ik denk niet dat je dan 20 minuten hoeft te wachten. Maar hebben jullie het een beetje, wat is nu de status?
2: Want, ja, goede vraag.
3: Is het in verrekking? Of wat?
2: Ja, hij heeft gewoon een spiertje niet helemaal goed. Maar dat voelt dan op een gegeven moment alsof, oh, mijn ruggenwerf, dat gaat niet goed. Dus ik heb nogal, ik heb de laatste tijd ook te maken gehad met pijn in de rug.
3: Ja.
2: Wegens hernia en zo. Dus ik weet, ik heb wel wat ervaring met rugpijn de laatste 2-3 jaar.
3: Zeker.
2: Maar het is, dat is allemaal goed gekomen. Maar ik bedoel, ik ben nooit iemand die in paniek naar een dokter gaat. Tenzij er echt iets niet goed is. Maar de vraag is bij jezelf, wat is een noodgeval en wat niet?
3: Ja.
2: Dus
3: dan
2: hoor je dat bandje. En dan bij noodgevallen, dan denk je altijd meteen, er moet een ambulance. Dat hoeft ook weer niet.
3: Nee.
2: Dus je verlegt die grens elke keer.
3: Ik snap ook wel, je wordt tegenwoordig ook wel een beetje weggezet in het ziekenhuis. Dat heb je met je rug geloof ik ook wel een beetje.
2: Ja, dat was echt niet, dat was niet goed. Ik moet zeggen, het zorgstelsel in Nederland is mij bitter tegen.
3: Daarom. Nee, maar daarom. Dus ik begrijp het ergens wel. Dat je denkt, je wordt weer bepiepeld. Maar gaan we met een paracetamolletje naar huis. Dat is bij jou ook gebeurd.
2: Dat gebeurt ook vaak, hè?
3: En daarom dat je denkt, nee, dat heb ik al gehad. Ik heb al 300 gehad. Wat zeg ik? Ik ben aan de, weet ik veel,
2: ik ben aan een pijnstillerverslaving terechtgekomen.
3: Precies.
2: Ja.
3: Dus ergens, misschien moet er gewoon wat meer huisarts erbij komen. Zodat het een oplossing zijn.
2: Maar stel je voor, je pijn, je keel, je zegt, ik heb klieren zo groot als tennisballen. Dan mag je komen.
3: Nou, nog steeds niet, denk ik. Nee, maar een paracetamolletje. Nee. Het weer nog stevige buien met soms onweer. Vooral in het noorden van het land. Vanmiddag verdwijnen die buien en is er ruimte voor de zon. En het wordt zo'n 21 graden.
2: Dan gaan we de zon weer eens zien.
4: Dit is Radio Veronica. Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien. Maandag tot en met donderdag vanaf 2:00. En nu.

0: Whitney Houston. And Love Will Save the Day. En daarvoor, het was Simply Red en Fairground. We duiken even lekker in
1: Ekdom's platenkast.
0: Even een plaat uit de kast gerukt, gisteravond. Ik las namelijk onlangs dat er weer iets van een mooie documentaire aan gaat komen. Dit is gewoon een documentaire over Fleetwood Mac. En het leuke is, wat gebeurt er dan? Die bandleden hadden nou meer dan eens ruzie. Hè? We weten allemaal waar het album Rumours vandaan kwam. Het is allemaal gebaseerd op inderdaad Rumours. Ze hadden allemaal ruzie, want ze hadden allemaal relaties met elkaar. En ze lagen allemaal overhoop. Nou, dan komt er een hele hoop creativiteit komt dan ineens voorbij in muzikale vorm. Maar goed, het is later allemaal weer goed gekomen. Maar uiteindelijk is Nancy Buckingham ook gewoon uit de band gezet. Jaren geleden is dat gebeurd. Nou, inmiddels door die documentaire schijnen ze weer met elkaar te praten. Stevie Nicks en Lindsey Buckingham, ooit een setje, zijn weer met elkaar aan het praten vanwege die docu. Ik ben wel nieuwsgierig wat er in die documentaire te zien is. Dat brengt mij wel even bij Lindsey Buckingham. Want na het grote succes van Rumours ging die solo heel even. Begin jaren 80. En dan kwam er een soloplaat en die heette Law and Order. In Amerika werd dit een hele grote hit. En het is een fantastisch. Eigenlijk hoor je ook gewoon op drums en op bas Mick Fleetwood. Dus het is een halve Fleetwood Mac plaat.

lekker, hè? Uit de platenkast. Lindsey Buckingham. Binnenkort te zien dus in de documentaire over Fleetwood Mac. Ik als, idioot. Porno voor de muziekliefhebber vindt dat dus porno voor de muziekliefhebber. Ik wil dat gewoon zien binnenkort. Dit was Trouble en onze vriend Patrick die zegt... dit lijkt een beetje ook op Gypsy van Fleetwood Mac. Ja, klopt. Beetje dezelfde baslijntjes. Ja, ik hoor het. Zie je, hij is ook, maar hij mag het, want ook Mick Fleetwood staat hier te bassen. Dus je hoort half Fleetwood Mac op Trouble van Lindsey Buckingham. Ik heb die cd ooit gekocht in Johannesburg... Ik weet nog, we hadden een locatieuitzending. Ja, we kwamen de hele wereld over back in the zeros. En ik was daar met Giel Beelen. En Giel en ik, wij wilden heel graag cd's kopen. Dat deden wij toen nog. En we komen die winkel in. En op een gegeven moment hadden we allebei echt een stapel. Echt een flinke stapel. En daar zat dit album bij van Lindsey Buckingham, wat ik daar vond. En we wilden afrekenen. En die mensen daar achter de balie dachten dat wij beroofd waren. En dat wij van de verzekeringsgeld opnieuw onze cd-collectie moesten kopen. Nee, wij waren discjockey. Je moest dit heel even uitleggen. Moest ik even aan denken toen ik deze plaat draaide.

0: prima. Je hebt 2 punten tegenover 1 voor mij. Dus de weekwinst ligt voor het grijpen.
1: In mijn handen.
0: In jouw handen.
1: Ja.
0: Want we hebben weer een mooi fragment in de hoop dat jij weet hoe het verder gaat. Want iedere dag, ja, een wereldwijd web. Hè, dat is best groot, kan dat worden, dat internet. We hebben er weer iets vandaan geplukt. En hopelijk weet jij hoe het eindigt. De quiz van vandaag komt van de FOMO Show.
1: Oeh, ja.
0: Oeh, dat baart mij zorgen.
1: Ik hoop de nieuwe. Want dan weet ik, denk ik. Maar goed, laat het bij jou.
0: De FOMO Show. Dit seizoen trekt het joviale drietal Tobias, Stijn en Daan door het Indiaas landschap. Jij schudt ja. Ja.
1: Ik heb het gezien, dus ik hoop dat ik hem weet.
0: Ik hoop het ook. Nou, ze verruilen Bollywood-hoofdstad Mumbai voor het prachtige Goa. En ja, de mannen komen aan in een nieuwe hostel. En daar gaat meteen de koffer van Tobias los. Die trekt er even een blacklight en een vergrootglas uit.
2: Ik ga beginnen met de inspectie.
3: Ja, dat is het.
4: Nou, Stijn, dit is voor jou nieuw. Dit is niet een fijn plaatje. Hij gaat sowieso ook dingen zien die hij niet... Ja, Toby, we slapen hier toch wel.
0: Nou, terwijl hij zijn koffer opentrekt, begint ook zijn onderzoek. Nou, loert Stijn even met een schuin oog in de koffer van Tobias, maar dan...
5: En dan doet Stijn een ontdekking. Eentje die zelfs voor Tobias Kamman op zijn zachtst gezegd zorgwekkend is.
6: Wat is dit? Wat is dit?
0: Nou, ik ben bang dat ik weet dat jij weet wat er nu gaat komen.
1: Pop de champagne maar vast open, hoor.
0: Want aan jou de vraag, wat zit er in de koffer van Tobias? Is dit A, een jerrycan met chloor? B, een matje om op zijn matras te leggen, zodat hij niet op een onbekend matras ligt te slapen.
1: Oh ja,
0: dat vindt hij namelijk vies. Of C, luiers. Preventief voor als het eten op de maag slaat.
1: Ja, nou, dit is leuk om er nog even bij te vertellen, want ik weet natuurlijk gewoon het antwoord.
0: Ja, ja.
1: Laten we even rekken.
0: Ik was er al bang voor.
1: Hij vindt 2 minuten voor dat fragment vindt hij een nagel in zijn bed. Dus dat is nog leuk om te weten. Het is echt ontzettend vies holstoor als je in slaapt. Maar nee, de beste Tobias Kamman, die heeft voor de zekerheid, en misschien is het wel ongelooflijk slim, heeft hij wat luiers ingepakt. Voor als hij aan de dunne gaat, dan kan het daar gewoon maar opgevangen worden.
0: God, dat is toch... Ik moet ineens denken, al die fans die tegenwoordig vooraan staan bij concerten, nou, met luiers om, zodat precies ze de hele tijd kunnen blijven staan op waar ze staan.
1: En
0: dat, ja, ruikt de artiest.
1: Ja,
0: die ruiken het.
1: Het is absurd.
0: Het is toch verschrikkelijk. Maar goed, luiers zetten wij neer. En dan gaan we fluisteren of dat waar is.
6: Wat is dit?
1: Wat is dit?
7: Dat zijn luiers.
0: Waarom?
7: Voor al when the shit hits the fan.
6: Maar wat, waarom?
7: Wat denk je zelf? We beginnen elke ochtend met, goh, hoe was je stoelgang?
0: For when shit hits the fan. Dat is wel mooi, hè? Dan heb je het wel vooruit weten te spuiten allemaal. Maar goed, het is toch fantastisch. Champagne kan open.
1: Heerlijk.
0: Het is gewoon gelukt, hè? Je hebt alweer gewonnen. Nou, dat doen we morgen voor de gezelligheid. En dat snap ik sowieso, doen we dit spel altijd voor de gezelligheid. Het draait namelijk alleen maar om één ding, de gezelligheid. Maar gefeliciteerd, de week is binnen. Mag daar een bel voor klikken? Ja, dan zul je hem hebben, zeg. Oh. Shut up and dance, Gerard.

0: loterij.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
7: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Volg de frisse neushaler in jou, langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker, tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 4 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
9: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
11: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.

0: Juist de potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met 225 euro voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
3: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 7 uur.
5: Marijke Ketel.
6: Goedemorgen. Het gaat zo slecht met onze bruggen en het spoor dat het kabinet er structureel meer geld voor moet uittrekken. Dat wil een grote groep organisaties. Volgens de Telegraaf vinden ze het onbegrijpelijk dat de politiek risico's neemt, zoals met de Merwedebrug. Die is er zo slecht aan toe dat vrachtwagens er niet meer overheen mogen. 1 op de 5 nieuwe scholen redt het niet. Dat heeft nu.nl uitgezocht. Binnen een paar jaar fuseert de school of stoppen ze helemaal. Slecht voor kinderen, vindt een hoogleraar. Hij zegt dat ze door het overstappen moeten wennen aan nieuwe lesmethoden en een leerachterstand kunnen oplopen. Een Russische drone is neergestort in Roemenië. Hij kwam in onbewoond gebied terecht en er zijn geen slachtoffers gevallen. Voor de zekerheid gingen straaljagers daar een kijkje nemen, maar verder gebeurde er niks in Roemenië. In Oekraïne wel, daar werd Kiev aangevallen met onder meer raketten. Er vielen zeker 8 doden. En NEC-trainer Dick Schreuder noemt de 3-1-nederlaag tegen het Noorse Bode Glimt een harde les. Ze waren op vrijwel alle manieren beter dan gedacht, dat zei Schreuder na afloop.
7: En ja, je ziet aan hun, zeker nu je ze echt live ziet, vanaf de zijkant, zie je wel een beeld van wat je wel voor ogen hebt, maar eigenlijk nog veel beter.
6: Maar hij is ook tevreden, omdat zijn ploeg nog amper ervaring heeft op dit niveau. Volgende week moet de NEC met grote cijfers winnen om de Champions League alsnog te kunnen halen. Het weer stevige buien, met soms ook onweer, vooral in het noorden van het land. Vanmiddag verdwijnen die buien en is er ruimte voor de zon. En het wordt zo'n 21 graden.
5: Wel. En de eerste twee files. Oh. Ze zijn gevonden. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven bij Batadorp. Door een auto met pech, 6 minuten. En nog een auto met pech op de A15. Ridderkerk-Gorkum bij Hardingsveld-Giessendam. 8 minuten.
8: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
9: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
10: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Utker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
15: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk. Kijk op jumbo.com.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
15: Dat zeg ik. Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
17: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
15: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
17: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Let's go! Dit is Radio Veronica.

0: up? This is Will Smith. Ja. I'm here lounging with my man Gerard Ekdom.
1: Als je goed luistert, hoor je hier al dat hij af en toe een veeg uit de pan kon geven. Getting Jiggy Within. Het is donderdag. Hartelijk goedemorgen. Radio Veronica, 20 augustus. Ekdom in de morgen. We hebben de kranten weer even helemaal doorgespit. En Marijke, wat heb jij gevonden?
2: Heb jij die zaak van die man een beetje gevolgd? Lucky.
1: De zaak van die man. Oh, de Lucky is die International Man of Mystery. Laat hem zo maar noemen.
2: Klopt. Nou, mocht je het gemist hebben, begin deze week groot in het nieuws dat er dus 3 jaar geleden een man in Amsterdam in elkaar is gezakt. En dat hij sindsdien niet meer kan praten. Hij heeft waarschijnlijk een hersenbloeding gehad. En nu wordt hij dus gezocht naar de identiteit van die man. Dus best wel een opmerkelijk eigenlijk actie van de politie door echt zijn beeld te delen. Van kent iemand deze man? Maar er is nu dus wat op binnengekomen. Sterker nog, is een mogelijke doorbraak dat ze nu denken wie het is. Denken te weten wie het is. Er is namelijk een tip uit Canada gekomen dat daar sinds 1993 een man wordt vermist die echt bijna sprekend op die Lucky lijkt.
1: Maar dan wat jonger inderdaad.
2: Maar dan inderdaad wat jonger. Ja. Hij heeft bruin haar, maar eigenlijk het gezicht lijkt er best wel op. Dus, en hij is 1,88, 77 kilo was hij destijds. En dat is nu nog steeds wel een beetje zo. Het zou dan gaan om John Russell Kenny. Had een zwervend bestaan in Canada, in Vancouver. En nu gaat de politie dus uitzoeken of het echt een en dezelfde man is. De politie is er nog een beetje terughoudend over. Dat hoorden we gisteren ook bij Hart van Nederland.
3: Wij zien die gelijkenis ook. Maar wij weten ook dat in eerdere zaken iedereen dacht, nou, dit is een en dezelfde persoon. En dat dat niet zo bleek te zijn.
2: Dus het moet eigenlijk een kwestie zijn van vingerafdrukken afnemen, denk ik.
1: Ja, als die er zijn. Tenminste, van hem destijds en ja.
2: Ja, dat ze zijn DNA ergens hebben opgeslagen. Kijk, het kan nu wel, want hij ligt nog steeds in een verzorgingshuis in Amsterdam. Dus dat kunnen ze nog steeds onderzoeken. Maar ik ben heel nieuwsgierig. Ik vind het toch wel iets ook weer waar ze straks een Netflix-serie over
1: gaan. Ik wou net zeggen, er wordt een film of een serie of zo.
2: Ja.
1: Wat ook een serie of een film zou kunnen worden, is nu volgende bericht uit Antwerpen en de omgeving. Er is namelijk een wijk in Antwerpen waar het ineens opmerkelijke boetes heeft geregend de laatste tijd. Het mysterie begon toen verschillende buurtbewoners een politiebekeuring vonden onder hun ruitenwisser. Dat heb je wel eens hier denk, oh nee, oh, het is weer zover. De daadwerkelijke lokale politie die riep inwoners op om niet langer naar het kantoor te komen en gewoon die briefjes die onder hun ruitenwisser lagen gewoon weg te gooien.
2: Ja.
1: Wat is er nou aan de hand? Ze hebben het gevonden, het mysterie. De dader is een 6-jarige kleuter, genaamd Mason. Hij ging gewapend met een bonnenboekje, een skelter met zwaailicht en politieuniform de wijk in om onder de naam agent Frikandel boetes uit te schrijven en te patrouilleren.
2: Maar waarvoor dan? Waar kregen mensen een boete voor?
1: Nou, dat kon je dus op de bon zelf kon je dus ook aangeven, nou, waar gaat het mis? Je ziet hier ook politiebekeuring, je ziet gewoon dus een netboekje. Er staat inderdaad plaats mol, datum, plaats en overtreding, mol. En hier staat dan in dit geval verkeerd parkeren.
2: Ach.
1: Maar je kon dus ook kiezen voor op de stoep rijden, geen richting aangegeven. Soort voertuig, auto, maar er stond ook step tussen of skelter. Maar goed, en er staat inderdaad naamagent Frikandel.
2: Wat heerlijk.
1: Boete €20.
2: Ik heb dit dus ook een keer gehad. Hier in Amsterdam, dat er een briefje voor mijn ding. Maar dat was echt een heel boos briefje van een man die vond dat ik verkeerd geparkeerd stond. Ik had volgens mij prima geparkeerd. Maar een heel uitgeprint briefje dat hij kei boos op me was en dat hij hoopte dat ik zonder benzine op het Surinameplein zou eindigen.
1: Nou
2: echt
1: ja,
2: zo
1: zeg.
2: Onaardig.
1: Wat onaardig.
2: Heel.
1: Nou ja, hoe dan ook. Maar Mason, de 6-jarige dader in dit geval, die neemt zijn taak als agent in ieder geval uiterst serieus. En op straat kent hij ook geen genade. Zelfs zijn eigen grootmoeder, die ging op de bon, toen ze niet volgens zijn regeltjes had geparkeerd.
2: Dan weet wel wat hij gaat doen later, denk ik.
1: Dat is, ik denk het ook. Ja, er zwaait wat, hè, bij hem in de straat, dat is duidelijk. Maar ik vond het wel heel schattig. 6-jarige kleuter Mason duldt bekeuringen uit in de omgeving Mol. Wie?

0: wakker worden, joh, met de Romantics. What I Like About You, en daarvoor Tina Turner. Een typical male. Oeh, het is zover, hè? We zitten er middenin, hè?
1: Stem nu voor de Radio Veronica Top 3000.
0: De stembussen zijn geopend afgelopen maandag voor de Top 3000. Vanaf september hoor je die lijst op Radio Veronica. En dat, ja, we kijken daar nu al naar uit. Want er gebeurt een hoop moois in. En dat houden we vol tot 18 september. Dan is de officiële finale dag van de lijst. En die hebben wij sowieso ingericht als iets heel bijzonders. Want iemand gaat dit programma dan gewoon overnemen. Iemand gaat eenmalig dit programma presenteren. En ja, je hebt dan, dat is dan de prijs, hè, die je wint.
2: Ja, dat je een beetje in jouw schoenen hier mag staan. Dat ja. Je dan gewoon zelf mag inrichten ook hoe Ekdom in de Morgen
0: erin klinkt. Ja, als je een kamerplant bij of af wil, dat kan.
2: Oké.
0: Okay. Hoe je de koffie wil, dat bepaal je ook zelf. Maar ook wat voor inhoud dit programma krijgt. Dus ik hoop niet dat het een uitzending in de politieke partijen afdeling gaat worden.
2: Nee, en stel nou dat iemand zegt, ik wil dat Gerard Ekdom het nieuws doet.
0: In plaats van, dat is voor jou dan weer een belediging.
2: Zou het kunnen?
0: Dan moet je hem even een cursus geven hoe je dat, het beste doet. Je moet door de buik ademen, hè? Maar goed, hoe dan ook, dat zou je kunnen doen. Maar we gaan af en toe ook gewoon even kijken wat mensen allemaal in een lijstje hebben gezet. Want de stemlijstjes stromen binnen via radioveronica.nl. Stem dus vooral daar. En Dione Lam, goedemorgen.
3: Een hele goede morgen.
0: Nou, wat leuk dat ik jou aan de lijn heb.
3: Zeker.
0: Want ja, jij hebt gestemd en ik zit heel even te kijken. Ik vroeg net nog twee keer, is ze echt 21? Ja, ze is 21.
3: Ja, er is niks aan gelogen.
0: Jij hebt een waanzinnige lijst ingestuurd, Dione. Ik kan niet anders zeggen, want je bent 21. En ik ga even een greep doen uit jouw lijst. Kenny Rogers en Dolly Parton.
3: Ja.
0: Frank Sinatra. Madness. Boudewijn de Groot. The Beatles. Elvis. The Foundations. Boston. Oké. Okay. Hoe ziet jouw kast eruit?
3: Nou, ja ik heb heel veel platen ook van deze artiesten. Dus het staat eigenlijk allemaal hier in de kamer. Maar ja, het zijn gewoon allemaal hele goede muziek. Dus ja, daar moet ik natuurlijk op stemmen.
0: Maar hoe komt dit allemaal in jouw leven? Want heb je dit allemaal herontdekt? Of heb je de platenkast van je ouders geplunderd? Hoe zit dat?
3: Nou, ik moet zeggen dat ik heel muzikaal ben opgegroeid. Mijn moeder die draaide dit altijd in de auto. En dan ga je er automatisch in mee. En Frank Sinatra blijft toch altijd mijn favoriete artiest. Dus ja.
0: Ja zeg, wat goed. Nou ja, mooi. Ja. Maar het leuke is wel, dus al dit soort grote klassiekers en de grote namen van vroeger, heb je ook gewoon iets van, nou ja, wat nu hip en populair is. Sterker nog, de nu volgende artiest uit jouw lijst, die heb je eindelijk live gezien dit jaar.
3: Ja, Tame Impala, heerlijk.
0: Tame Impala, ja, het was in volgens mij 4 mei, Ziggo Dome.
3: Ja, klopt. Ook nog met een minuutje stilte, dus dat was ook wel heel gaaf om mee te maken.
0: Ja, precies, dat is ook een indrukwekkend gebeurtenis altijd. Zeker als je met heel veel mensen met elkaar bent, het is doodstil. Maar daarna ging het van God los. En dit is volgens mij zijn anthem, hè? Let It Happen.
3: Ja, zeker.
0: Zal ik hem gewoon maar draaien?
3: Helemaal goed, leuk.
0: Dan heb je bij deze ook een soort van stemadvies gegeven voor andere mensen. Van oké, zet er allemaal klassiekers in, maar ga ook voor dit soort liedjes.
3: Zeker, iedereen moet
0: Tame
3: Impala ontdekken.
0: Zo is dat. Dankjewel voor het stemmen, Dione. En vanaf 1 september gaan we hem helemaal uitzenden. De top 3000.

0: live. Als je daar dan bij bent, iedereen uit zijn plaat gaat. Mijn nichtjes waren er bij het concert. Ze stuurden mij beelden. Ik had er ook bij willen zijn. Tame Impala, dat lijstje van Dionne Lam, 21 jaar. En ja, het gaat alle kanten op, joh. Stemmen kan nu via radioveronica.nl. De top 3000, hij komt eraan. En wat ook aankomt, is het nieuws van 7:30. Marijke, wat zit daar allemaal in?
1: Een dode bij ongeluk Rotterdam en een absurd record. Iets met oesters.
0: Oh jee.
2: Wat is de echte voornaam van Lady Gaga? Hoe heet de drummer van Queen? Uit welke stad komt de band Oasis? Uit hoeveel leden bestond de Jackson 5? Ja, goed te doen toch?

0: radiospelletjes? Meld je dan nu aan via radioveronica.nl.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: Luister naar Odido Shop. Mis niks en sla je slag.
1: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef.

0: op de beste muziek aller tijden. Het kan allemaal. Stem op jouw favorieten voor de Radio Veronica Top 3000... en maak kans op een droomcruise van Corendon. Wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus ga naar radioveronica.nl, breng je stem uit voor de Top 3000 en los de ankers.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Zon, zee en elke dag een nieuw avontuur. Stap aan boord van jouw droomcruise en vaar naar de mooiste plekken. Met Corendon krijg je altijd meer cruise voor je geld. Want cruises boek je bij Corendon.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
4: Voor wie zijn we alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
6: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
5: Wat dan?
6: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
5: Oh, mag ik mee?
6: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Veronica met het verkeersupdate. 9 vertragingen, dit zijn de langste. De A15 Gorkum, Ridderkerk bij Hardingsveld, Giessendam, 11 minuten. De A16 Breda, Rotterdam bij Dordrecht Centrum, een half uur. Dus 7:58 en het allerlaatste nieuws met Marijke Ketel.
8: Goedemorgen. In Rotterdam is een dode gevallen bij een ongeluk. Op beelden bij regiozender Rijnmond is te zien dat een auto in tweeën is gebroken. Een deel ligt op zijn kop tegen een boom. Er raakten 2 mensen zwaar gewond. 11 organisaties, zoals provincies, werkgevers en bouwbedrijven, willen dat het kabinet haast maakt met de investeringen in wegen, bruggen en het spoor. In de Telegraaf zeggen ze dat de economie achterop raakt als dat niet gebeurt. Er worden steeds meer nieuwe scholen opgericht, maar 1 op de 5 stopt er ook weer snel mee. Dat heeft nu.nl uitgezocht. Er zijn te weinig leerlingen of er wordt slecht onderwijs gegeven. En de Panorama heeft een lijstje gemaakt met de meest absurde eetwedstrijden ooit. En daar wil ik er toch heel graag even eentje van uitlichten. Namelijk die van de oester eetwedstrijd. Je moet er toch maar een beetje van houden.
7: Ja.
8: Volgens mij ben jij er niet heel vies van.
7: Nee, ik vind, maar je moet ook niet te veel eten. Je moet gewoon af en toe een oestertje is lekker wel.
8: En dan doe je er 1.
7: Ja, of 2 of 3.
8: En dan doe je dat lekker met een bubbeltje of op het strand.
7: Ja,
8: maar wat is een beetje. Neem maar eens mee, want ik vind het echt het vieste, glibberigste, goorste wat er is. Maar jij vindt het lekker.
7: Ja, ik heb ze ook pas leren eten toen ik ergens 34 was of zo.
8: Oh, mijn tijd komt nog, bedoel je?
7: Ja, jouw tijd kan nog komen. Okay. Ik vond het ook, ik moest er niet aan denken, maar ik vind het nu vind ik heel lekker. Je kunt ze ook stomen, je kunt ze ook je kunt er van alles mee.
8: Er is nu dus een eetwedstrijd geweest. Nou, dit is absurd. Hou je vast. Want jij zegt dus op een avondje oestertjes happen, dan doe je er 3.
7: Ja, dat vind ik wel goed. Daar heb ik er wel weer even. Ja.
8: Er is een Amerikaan geweest die heeft in 8 minuten tijd 480 oesters.
7: Ja, maar dat kan niet.
8: Dat is, ik heb dat even gerekend, uitgerekend. Dat is een oester per seconde. Ja, maar als in letterlijk.
7: Dan moet je ze ook, want ze zitten vast, hè. Je moet ze ook nog even losmaken en even misschien bereiden met een citroentje of iets. Maar zoveel.
8: Ik denk dat dat al gebeurd is. Dat we dan,
7: dan
8: dus
7: heb
8: open...
7: je één blubberbuik met van
8: zo
7: die dingen.
8: Zo besef je inderdaad even wat.
7: Als je dan een boer laat.
8: Komt hij weer terug omhoog geglipt. Maar zo glad zijn ze waarschijnlijk dat ze snel erin. Maar misschien ook inderdaad wel weer snel eruit.
7: Ja, zoals Frank van Doppel dat zegt. Ze kletteren lekker tegen het huigie.
8: Godverdamme.
7: Maar voor deze man dan 1 per seconde?
8: 1 per seconde. In 8 minuten.
7: Oh.
8: Ja, 1 per seconde. Letterlijk 480.
7: Ja, maar je hebt er ook van die eetwedstrijden mensen 6000 hotdogs moeten eten.
8: Ja.
7: En zo.
8: Dat, ja. Ik vind dus altijd, kijk, ik wil niet zeggen dat ik een veelvraat ben, maar ook weer wel. Toen ik nog frikandellen at, dacht ik altijd, nou, ik kan best wel 4 frikandellen op. Maar ik vind het altijd een beetje tegenvallen, de hoeveelheid frikandellen die mannen dan eten. Vrouwen.
7: In zo'n wedstrijd.
8: Maar het schijnt toch best wel dat je er heel snel van vol zit. Dat bijvoorbeeld 8 frikandellen in 3 minuten is dan dus heel veel.
7: Ja, maar het heeft ook even nodig, hè, voordat je maag aan je hersenpan doorgeeft, ik heb genoeg.
8: Ja. Dat is waar.
7: Daarom moet je eigenlijk. Die moeten het goed kalven, zodat het gelijkmatig in je bloed komt.
8: Kijk, dat schrijf ik.
7: En dat heeft deze oestereterde man waarschijnlijk niet gedaan.
8: Nee, maar goed, dat hoef je ook niet echt op te kouwen, toch?
7: Nee, dat hoeft niet per se.
8: Nee, dus dat glibbert zo. Dus op zich is het ook gewoon makkelijk van deze man, dat je voor oesters kiest dan.
7: Dat is het eigenlijk. Goed. Het is gewoon een luie man.
8: Inderdaad, feitelijk zijn we daar ook weer over uit. Het weer nog stevige buien vandaag, met soms ook onweer, vooral in het noorden van het land. Oh. Vanmiddag gaan die buien wel weer weg en is er ruimte voor de zon. En het wordt 21 graden.
7: Maar via de UV-lader dus, hè?
8: Ja, precies.

ik zag het weerbericht van deze ochtend. En denk ik, pak deze er maar even bij. Supertramp and it's raining again. Radio Veronica. Waarin ik jou lekker kan maken voor misschien wel een tof boekie. Want ja, er gaat iets boven lezen. De ontlezing vindt plaats en wij gaan naar voorliggen. Er is nou ook een boek uit, dat heet Het Mysterie van de Beatles. Dat is geschreven door Peter Eigenhuis en Tuin. En hij heeft het geschreven en kun jij winnen als je meespeelt zometeen met het woordenboekspel. Dat is een spel waarbij we een moeilijk woord uit vandaan hebben gehaald. En dan hoop dat jij raadt wat de juiste definitie is. En je mag meedoen. Het enige wat je hoeft te doen is ons appen. Het woord woordenboekspel. En doe dat dan nu. Niet over 5 minuten, dan ben je misschien wel te laat. Dus wil je meedoen met het woordenboekspel, app dan nu woordenboekspel naar de Radio Veronica app. En dat is helemaal gratis. Gaan we zo meteen dat spel spelen. Maar eerst ga ik je even wat nieuws voorschotelen. Misschien dat je deze man wel eens gehoord hebt. Het is Leon Bridges. Hij heeft al een paar fantastische albums gemaakt. Hij is ook verantwoordelijk voor The Texas Sun. Van Kwan Bin heeft hij ingezongen. Leon Bridges. En hij heeft een nieuwe single. En die is zo toeter. Bijna Balkan. Bijna. Heerlijk. De nieuwe Leon Bridges heet

als hij zijn biografie aan het lezen. Ja, de man heeft een biografie. Erg leuk, het was Never Gonna Give You Up. Liet je dat zijn hele leven voor altijd veranderen. En daarvoor, het was Leon Bridges met de nieuwe single. En die is erg fijn. En hij lijkt een beetje inderdaad op Mahala Raibanda. Dat was het, met Mahala Gaiska. Light the way.

0: Ja, goedemorgen. Hoi.
1: Goedemorgen. Onderweg naar werk, begreep ik.
0: Jazeker. Ja hoor.
1: Wat doe je dan voor werk?
0: Ik ben inkoper.
1: Oh, ik ook wel eens. Maar vooral in de platenwinkel is dat.
0: Ja. Nee, ik werk bij een fabriek dat pompen maakt.
1: Oeh.
0: Pompenfabriek dus eigenlijk. En ik koop pomponderdelen in.
1: Ook
0: voor de fabriek.
1: Dompelpomp? Ponk? Dompelpomp?
0: Nee, die dompelpompen doen we weer niet. Maar,
1: als we het toch hebben over woorden, dat vind ik het meest rare woord, dat het dompelpomp zegt. Nou ja, goed. Maar het is een andere pomp.
0: Ja.
1: Nou, heel goed, Frank. Ik hoop dat je een succesvolle dag hebt. Sowieso met dit spel, want we hebben er weer eentje voor je. Een woord dat je niet kent.
0: Nee.
1: En daar komt-ie. Het woord van vandaag is...
2: Bobslee.
1: Bobslee?
3: Ik verstond dat ook niet.
2: Bobslee.
1: Ja, ze spreekt het een beetje raar uit. Dit is een boeklee.
3: Boeklee.
1: Boeklee. Met een accent op de E. Boeklee. Nou, Marijke, wat is een boeklee?
3: Ja, dat kennen we natuurlijk wel. Dat is een soort stof, vaak bij meubels, gemaakt van allemaal lusjes. Dus dan, wij noemen het thuis een beetje een fluffy stofje.
1: Fluffy stofje?
3: Ja.
1: Van lusjes. Oh ja, ik weet hoe dat eruit ziet.
3: Ja, hè? Ik heb er zo voelen.
1: Je hebt er wel eens een kussentje van.
3: Ja, precies, een kussentje.
1: Annie van de redactie, wat is het volgens jou?
4: Dat is de officiële naam van een plukboeket.
1: Een plukboeket? Oh ja, met al die... Dat is een beetje een gezellig boeket, vind ik dat altijd. Een plukboeket. Nou, ik denk dat het wat anders is. Een boeklee is een siliconen neuskussentje bij de neusvleugel van je bril of zonnebril. Weet je wel, dat stukje waar je, dat je eigenlijk waar je hem op leunt op je neus.
3: Van daar bij de ogen, toch?
1: Ja, daar.
3: Een hoek, ja, leuk.
1: Dat is een boeklee. Nou, Frank.
0: Ja, lekker hoor.
1: Ja, lekker hè, dit. Ja,
0: ja niet dus. Ik had echt gehoopt op een iets wat makkelijkere opgave. Maar ik vind deze echt heavy.
1: Ja, dat snap ik.
0: Want ik wil het boek van de Beatles echt heel graag winnen. Jeetje. Wat was die eerste ook alweer, Frans?
1: Ja, een beetje een soort stof. Hè?
0: Een stof van het kussentje.
3: Ja.
0: En dan die tweede, dat was
1: dat boeket.
0: En de derde was dat gedoe zeg maar, bij die bril bij je neus.
1: Gedoe bij de bril. Is Gerard Rekdom is dit, hè?
0: Ja. Nee, ik zit echt eventjes aan boeklee. God, Mickey. Dit wordt zo'n teleurstelling. Ik ga voor B, dat boeket.
1: Ja, jij gaat
0: ik
1: voor...
0: weet dat het nu al fout is. Ja,
1: maar waarom zeg je, als je denkt dat het fout is, waarom zeg je hem dan?
0: Ja, omdat ik als ik... Dat zou ik ook zeggen bij A en bij C.
3: Dus, voelt die paniek heel erg.
1: Het is echt de keuzestress. Ik heb nog nooit iemand zo in de keuzestress doorgegaan als Frank hier.
0: Nee, dat klopt. Ik ben echt helemaal in paniek gewoon.
3: Laten we rustig blijven.
1: Laten we eerst rustig blijven.
0: Ja, dat probeer ik. Jeetje.
1: Doe het hoofd toch op.
0: Ja, nou dan weet je wat. Dan ga ik voor dat kussentje.
1: Het kussentje ga je voor?
0: Ja.
1: Is dat je definitieve antwoord, Frank?
0: Dat is mijn definitieve antwoord, ja.
1: Nou, dan gaan we eens luisteren of dat waar is. Jongens, ik ben helemaal in de stress ook nu gewoon. Is het waar? Is het waar?
2: Boeklee is een geweven stof met een kenmerkend bobbelig oppervlak dat bestaat uit kleine lusjes en knoopjes.
1: Ja, hou er maar op. Ja, prima. Ja. Yes. Net op tijd, hè. Nou, boeklee is tof. Heel erg tof.
0: Ja.
1: Stof, natuurlijk.
0: Ja.
1: En dat betekent dat jij weer wat stof om te lezen. Want het boek van de Beatles is voor jou.
0: Ja, daar ben ik echt super, super, super blij mee gewoon.
1: Ja, want
0: echt
1: jij bent super. Ook fan hè, van de Beatles. Jij gaat ook naar Abbey Road.
0: Ik ben echt een superfan. Superleuk.
1: Nou, dat schept een band, Frank. Het boek is voor jou. Ik wens je er heel veel plezier mee. En maak er een prachtige dag van.
0: Gaan we zeker doen. Jullie ook, hè. Dankjewel.
1: Hij is helemaal overspannen. Ga rustig zitten, Frank. Rustig.

0: autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zandvoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
2: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
3: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
4: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Essopro.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes.
2: Esso, omdat elke rit telt.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
7: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
8: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor. En ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
9: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
10: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
15: nu
14: Fluoriel wasmiddel voor maar €7,99.
15: Nu halen, hè? Dus niet straks.
16: Hands van voordeel.
14: Aldi.
17: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
15: Nu
14: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
15: nu
14: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
15: Nu halen, hè? Dus niet straks.
16: Hands van voordeel.
14: Aldi.
18: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
19: Radio Veronica.
20: Met het nieuws. Het is 8 uur.
21: Marijke Ketel.
22: Goedemorgen. Een zwaar ongeluk in Rotterdam. Daarbij is iemand overleden en 2 mensen raakten zwaar gewond. Een auto knalde op een boom. Op beelden bij regiozender Rijnmond is te zien dat de auto in 2 delen is gebroken. 1 stuk ligt in het gras op zijn kop tegen de boom. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Om iets te doen aan slechte wegen, bruggen of aan het spoor moet het kabinet nu echt in actie komen. Dat zeggen organisaties zoals werkgevers, provincies en logistieke clubs in de Telegraaf. De achterstanden raken de hele economie, zeggen ze. Een goed voorbeeld hiervan is de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtwagens, omdat die brug gewoonweg de zwaarte niet meer aan kan. Maarten van der Weijden is vanmorgen weer begonnen met zwemmen voor het goede doel. Gisteren heeft hij verplicht een dag rust genomen omdat hij ziek was. Hij is nog niet topfit, maar vanmorgen gaat het wel iets beter.
23: Koorts is weg, ik voel me beter. We gaan ervoor.
22: Van der Weijden wil 270 kilometer zwemmen langs 22 steden... en wil daarmee geld ophalen voor het Prinses Maxima Centrum... voor onderzoek naar kinderkanker. De route is nu dus wat ingekort. Hij pakte de draad net weer op in Vianen en gaat nog door tot Utrecht. En prins Harry en Meghan Markle verhuizen terug naar Engeland. De royals gaan wonen op een landgoed net buiten Londen. De afgelopen jaren woonden ze in Amerika voor hun privacy. Hun kinderen, prins Archie van 7 en prinses Lilibet van 5... zijn ook al aangemeld op een Britse school. Extra opmerkelijk nieuws, want prins Harry is al jaren gebrouilleerd met de rest van het Britse koningshuis. Het weer, stevige buien met soms ook onweer, vooral in het noorden van het land. Vanmiddag gaan die buien wel weg en is er wat ruimte voor de zon. En dat alles bij zo'n 21 graden.
21: Kijk eens even aan.
0: En een paar vertragingen. Het is lekker rustig. Het rijdt al best goed door. Op een paar punten na dan natuurlijk. Hè. De A16 voor Breda Rotterdam bij Schavendeel. 17 minuten. A44 Wassenaar Amsterdam bij Kaagdorp door een ongeval. 20 minuten. En de N50 Emmeloord Zwolle bij Kampen-Zuid. Daar ook Kampen zo ook vandaag met een kwartier vertraging.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Chris?
21: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
21: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
21: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
1: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
24: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
25: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
24: Sorry Bo, het is beauty.
25: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
26: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
25: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
27: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
28: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
27: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
29: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
30: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
31: Met deze week in de bonus, alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
30: Oei!
31: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
30: Lekker hoor!
31: En alle Ariel, ook tweede gratis.
30: Zoé!
31: De meeste en de beste aanbiedingen.
30: Yes! Hamster!
32: Jongens, eten!
33: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
34: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
35: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: waar hij hangt tegenwoordig. Blijkbaar in de tv. The sun always shines on TV. Aha, met Veronica op donderdag. Hartelijk goedemorgen.
1: Join the club.
0: Kijk, 20 augustus al. Veronica, Act van de Morgen tot 10 uur. Marijke is er gelukkig wel eens de kippen bij.
2: Zeker weten.
0: Jullie krijgen de hartelijke groeten van Max.
2: Ja, gaat het goed met hem?
0: Het gaat goed. Hij ruikt wat zuur. Het heeft te maken met,
2: babykotjes. Baby.
0: De reflux. Flux.
2: Gat, zit dat ook altijd op je schouder?
0: Ja, dat heb ik al eens gehad. Ja, ik heb ook wel eens ook zo mooi, iedereen kent dat soort filmpjes, hè, dat je met je kleine oma op je nek zit en op een gegeven moment iets warms voelt. En je denkt, oh wacht. Ja.
2: Zo lekker je nek in.
0: En dan lekker je nek in. Maar dat is helemaal niet erg. Want dat is dan toch ook lief. Maar het gaat goed met hem. Hij is hopelijk volgende week weer hier ten Burelen.
2: Heb je er zin in wel?
0: Ja, zeker. Ik ben helemaal niet naar alle verhalen. Hij is net vader geworden voor de mensen die dat gemist hebben. Dus hij zit heel even in de kraamperiode.
2: En zijn dochter, hoe heet ze ook alweer?
0: Ja, dat is Abby.
2: Abby.
0: En vernoemd naar een road, denk ik.
2: Dat denk ik ook wel.
0: Ja.
2: Geen Rocky Road.
0: Nee.
2: Eh?
0: Maar het is een heel beroemd zebrapad. Heel beroemd zebrapad. En het verhaal over de kwaliteit van het onderwijs staat onder druk.
2: Oh.
0: Gaat niet goed. Er zijn grote verschillen tussen verschillende sectoren en regio's. Dat laat de Nederlandse onderwijsinspectie weten. Vechten tegen ongeletterdheid. Gen Z heeft moeite met taal en maakt daarom hun eigen woorden.
2: Dat moet een beetje pijn doen voor jou, denk ik.
0: Ja, dat is wel waar. Bij ons thuis is dat absoluut niet het geval. Maar de Gen Z'ers duiken gewoon in woorden als Vissa, Doekoe, Patas, Yusu. Dat betekent echt waar. 6-7 uiteraard. En Trent, bro.
2: Bro?
0: Yo, bro. Bij ons is het ouwe.
2: Ouwe.
0: Ja, het is heel leuk. Zodra de vrienden van mijn oudste zoon in huis zijn. Ah ja, ouwe is goed. Het gaat goed, ouwe. Ouwe moet je horen, ouwe. Het is alleen maar ouwe.
2: Ze hebben geen pijn, dat heb je even gezegd.
0: Nee, het is niet ouwe. Nee, het is gewoon echt alleen maar ouwe. Als je het gewoon niet weet, dan ga je gewoon zelf woorden verzinnen.
2: Heb jij vroeger, weet je nog iets wat je vroeger heel veel zei als kind? Is dat uit de gratie inmiddels?
0: Cool. Dat was toen heel hip. Net als hip ooit hip was.
2: Hip ook zo'n woord.
0: Ja, nee. Precies. Maar dat kan allemaal niet meer.
2: Bro.
0: Maar het is wel erg dat je tegenwoordig eerst in de straattaalboek moet kijken wat je nu nog kunt zeggen en wat niet meer. Want als je nu een vrouw van 75, 6-7 hoort zeggen, dan ben je dus af.
2: Ja, dan ben je dan te spang.
0: Dan ben je gewoon af. Nee.

0: de spiegel staat, voor de spiegel staat. Scheer je weg met Justin Timberlake. En Mirrors. Ik neem je even mee terug naar de maand mei. Een Zweeds toerismebureau hield een wedstrijd om beheerders te vinden voor 5 onbewoonde eilanden. En de Brabantse Freek en Eva, die wisten het eiland Mjetbodan binnen te slepen.
1: Hoe, nog een keer?
0: Mjetbodan.
1: Mooi zeg.
0: Dat is alsof je een plaat achteruit rijdt.
1: Inderdaad, ja.
0: Dat ligt zo'n 25 kilometer van de bewoonde wereld. 1 jaar lang hebben ze het voorrecht gehad om de sparren, de dennen en de lage struiken te beheren. Daar is ook lang over gespart. In het land van Björnborg en Knekkebreut. En nu blijkt het onbewoonde Zweedse eiland toch minder romantisch dan het leek. Dus ik dacht, tijd voor een verbinding in Zweden. Want we hebben Freek aan de lijn, de beheerder van het eiland. Hallo Freek.
2: Ja, goedemorgen, zeker weten. Ja, de beheerders, ze zijn er.
0: Ze zijn er, zeker wel. Freek, neem even mee naar die eerste dag. Je stapte in een kajak op weg naar je eiland, Mjetbodan.
2: En, ja, en de toen... uitspraak is ook perfect, moet ik zeggen.
0: Ja, ik heb het de hele nacht geoefend.
2: Ja, dat dacht ik al. Nou ja, we stapten inderdaad in die kano met z'n tweetjes. Het is best wel mistig, maar de zee was rustig, dus dat ging wel aardig goed. We hadden het eiland ook vrij snel al in zicht, dus we konden er eigenlijk meteen, eyes on the prize, meteen naartoe peddelen.
0: Ja.
2: Ja, toen hebben we denk ik een kleine 30 minuutjes maar over gedaan en toen zetten we al voet aan wal, zeg maar.
0: En toen kom je op het eiland en dan denk je, nou, dit is het, dit hebben wij. Is er meteen iets waarvan je denkt, oeh, maar dit en dit...

0: gaan wij nu al missen?
1: Nou, wat het dus het grappige is dat je wil natuurlijk meteen het eiland verkennen, heel ja. Het eiland rondlopen, overal lekker rondneuzen, maar er zijn geen wandelpaden. Dus je moet overal maar door de bosjes heen crossen en je denkt echt van, oh jee, we maken hier allemaal de planten kapot, et cetera. Maar dat is natuurlijk het eerste wat je mist. We missen echt wandelpaden of dingen waar je echt fatsoenlijk kunt lopen, zeg maar.
0: Dus je moest zelf de olifantenpaadjes maken.
1: Ja, die hebben we zelf gecreëerd. Ja, zeker precies, weten. Ja, ja. Na een aantal keer wisten we ook precies van, oké, we kunnen deze route volgen. Dan komen we aan de andere kant uit.
0: En even voor mijn beeldvorming. Hoe lang ben je dan bezig geweest met een rondje rond het eiland? Wanneer hadden jullie alles gezien, zeg maar?
1: Ja, het is al echt een rondje. Het is denk ik max 20 minuten. En dan ben je zeker wel helemaal rond.
0: Oh, oké. Dus echt, je hoeft niet met een kompas, zeg maar, dat je de weg niet terug weet te vinden. Dat viel wel mee.
1: Nee, we zullen niet zo snel verdwalen op het eilandje, inderdaad.
0: Maar ja, dan kom je dus eigenlijk weer terug op je plekje. En ja, en dan ben je daar, heb je het rondgezien. En wil je nou ook meteen weer weg? Wat hebben jullie gedaan?
1: Nee, ja, goede vraag. We hebben meteen eigenlijk basecamp opgeslagen. En dat klinkt heel erg spectaculair. Maar het was gewoon een tentje met een afdakje waar we alle spullen droog konden houden. Dus we hebben meteen basecamp gemaakt. We hebben nog proberen te vissen. We hebben vuur gemaakt op de ouderwetse manier. We hebben lekker gegeten aan het kampvuurtje, aan de zee. Ja, we hebben eigenlijk alle dingen gedaan die je zou willen doen op een onbewoond eiland. En dat beviel eigenlijk supergoed.
0: Jullie hebben gewoon eigenlijk expeditie Robinsonsje gedaan.
2: Inderdaad.
1: Ja, het was een beetje inderdaad Expeditie Robinson mix met Castaway-achtige vibes kregen we er wel van, inderdaad.
0: Maar wat nu? Want dat is na een paar dagen was je er wel, dat heb je dan wel gezien, denk ik. En jullie hebben het eiland nu voor altijd verlaten of ga je nog terug? Hoe zit het verhaal nu?
1: Ja, dat is, we zijn inderdaad één nachtje hebben we overleefd op het eiland. We zijn er iets meer dan 24 uur geweest. En iedereen denkt nu, oh, ze zijn gevlucht, want het beviel niet. Of de rode mieren hebben te veel gebeten. Nee, dat was niet het verhaal. We wilden ook zeker maar één nachtje blijven. We hebben een hele mooie roadtrip nog te maken door Zweden. Dus wat we nu, hoe we nu verder gaan, is dat we maken gewoon onze roadtrip af. En het eilandje blijft daar mooi liggen voor iedereen die het wil bezoeken. Dus ook als jullie denken van, joh, we hebben nog een leuke vakantieadresje nodig. Ja, iedereen is welkom.
0: We kunnen dus naar Mjetbodan. En dan staat er wel een bordje met jullie naam erop, denk ik. Een soort van, dit is ons terrein, jullie mogen erop komen.
1: Ja. Iedereen, er staat een mooie sticker inderdaad met Road to Mjetbodan, Freek en Eva. En iedereen is inderdaad welkom. Ja. En we dagen eigenlijk iedereen ook uit om, joh, ga eens even lekker kijken. Kijk hoe jullie lang jullie het vol kunnen houden en stuur ons vooral de foto's op.
0: Ik vind het geil. Ik neem aan dat jullie ook een soort filmpje gemaakt hebben dat we dat ergens kunnen terugzien, of niet? Een soort roadtrip in beeld.
1: Ja, volg ons vooral op Instagram, ons_eilandje. En daar gaan we alle video's, alle foto's posten, dat mensen ook echt doorhebben van, oké, het was toch inderdaad wel echt back to basics.
0: Het was een eigen Expeditie Robinson. In dit geval van Freek en Eva. Jullie waren heel even Adam en Eva, zo moet je het zien, hè?
1: Ja, ze voelen ons ook een beetje.
0: Precies, ja. Ik vind het geinig. Het eiland ligt er nog steeds. Jullie zijn er in ieder geval weg. Maar ik vond het geinig om even te weten hoe het nou is om een onbewoond eiland te bezitten.
1: Ja, het is geweldig. We zouden het iedereen aanraden.
0: Lekker freaky. Freaky is het misschien. Dankjewel, Freek.
1: Freaky, ja.
0: Doe je de groeten aan Eva?
1: Ik doe de groeten.

mooiste vind ik altijd bij deze, de Supergrass en All Right bij Veronica. Zing! Met zometeen weer een nieuwe editie Zing naar de Ping. Met jouw kans op 150 euro, dat is toch mooi meegenomen op die donderdagochtend. Kun je zelf in elkaar zingen, het enige wat je hoeft te doen is jezelf kwalificeren om mee te doen. En dat mag je doen

0: Dit was hem alweer, hè? Hoe gaat dit verder? In je beste Duits. Zing het maar in en stuur het via de Radio Veronica-app. En wellicht ben jij zometeen aan de beurt in dit spel. Zal ik het nog één keer laten horen?
1: Ja, doe maar even.
0: Dat is wel handig, hè? Komt hier aan, nog een keer.
2: Verdammt, ik wil dich nicht. Ik wil dich nicht verlieren.
0: Sorry, hoe inhoud, hè? Hoe gaat het verder? Laat me weten via de Radio Veronica app. En wellicht speel je zo meteen mee met Zing naar de Pink. Het nieuws komt er ook aan van 8:30. Wat zit er allemaal in, Marijke?
3: Veel nieuwe scholen redden het niet. En hoe belangrijk vind jij het geld van je partner?
4: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
5: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme.

0: lestoestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor

0: Kippie Pops, Spare Ribs of Snack Van. Wat is jouw favoriet?
1: Kippie.
2: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
3: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
2: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
7: Nu bij Otrium, 10% extra korting op sportmerken zoals Adidas en Fila.
8: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we alweer?
8: Nu standaard bij Ziggo in

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Veronica, verkeer. 12 vertragingen. A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld, 11 minuten. A44 Wassenaar Amsterdam bij Kaagdorp, ook een ongeval daar. 22 minuten. En de A50 Apeldoorn-Arnhem bij Hoenderlo, 13 minuten. 1 over half 9. Het allerheetste nieuws. Heet van de naald. Marijke Ketel.
4: Goedemorgen. Veel nieuwe scholen stoppen alweer binnen een paar jaar. Vaak komt het doordat er te weinig leerlingen zijn of omdat het onderwijs niet goed is, heeft nu.nl uitgezocht. Oekraïense militairen kunnen sinds kort bijna live zien waar Russen zitten, meldt de Telegraaf. Een Rotterdams bedrijf levert daarvoor technologie met satellietbeelden die soms maar 15 minuten oud zijn. Maarten van der Weijden pakt zijn zwemtocht voor het goede doel weer op. Gisteren stopte hij omdat hij ziek was, maar het gaat weer. Hij wil bijna 300 kilometer zwemmen om geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. En wat is nou het allerbelangrijkste waar je naar kijkt bij een eerste date?
3: Ogen.
4: Ogen, ja?
3: Uitstraling.
4: Ja?
3: Koppie.
4: En dan, is kleur nog belangrijk? Of kleur ogen?
3: Nou, nee. Gewoon ze maar mooi zijn.
4: De vibe.
3: Ja, het totaalpakket. Het eerste wat je ziet is toch de twinkeling in iemands ogen.
4: Ja, of de chemie er is.
3: De glimlach.
4: Ja, dat vind ik een erg romantisch lief antwoord. In de Telegraaf staat echt wat anders.
3: Nou, ik las het ook en ik dacht, dit meen je niet.
4: Ja, ik schrok er ook een beetje van. Uit nieuw onderzoek blijkt namelijk dat wij Nederlanders erg gefixeerd zijn op de bankrekening van wie er tegenover ons zit.
3: Maar dan moet je dat dan, waar kan je dat dan lezen?
4: Ik denk aan de neus.
3: Maar het blijft een gok. Maar ik snap niet dat je dan eerst... Vroeger
5: in mijn tijd, hè?
4: Ja, 180 jaar geleden.
3: Je bent leuk, je bent mooi. Mm-hmm. Wat is jouw naam? Ja. Weet ik veel hoe je dat aanpakt, hè? En nu, voordat ik zeg dat je leuk vindt, wat is je bank saldo?
4: Ja.
3: Werkt dat nu zo?
4: Ja, ik denk dat het iets genuanceerder ligt. De Telegraaf schrijft er dus vanmorgen over. De helft van de Nederlanders vindt het dus prima om op de eerste date al over geld te praten. Dus het is misschien niet het allerbelangrijkste, maar wel om eventjes te voelen van spaar jij veel, verdien
3: wat
4: jij iets,
3: doe jij?
4: Heb jij een dure hobby? Hmm. Kijk, dan zou je bij jou natuurlijk al meteen gillend wegrennen, want volgens mij is die kelder van jou.
3: Die kasten met platen, dat is een
4: gigantisch dure hobby. Dat zijn op zich, als ik verder lees in het artikel, op zich zegt dat wel veel over iemand, of iemand een beetje bewust met geld omgaat.
3: Ja.
4: Toch?
3: Dat zou kunnen. Dus aan de hand daarvan kleur je de plaatjes. Zo
4: dat denk ik, ja. Dat een beetje. Tegenwoordig is dat blijkbaar heel normaal. Maar ik vind ook, andere dingen zijn ook heel belangrijk op een eerste date. Ik bedoel, wat vroeg jij aan Nicole op jullie eerste date? Weet je dat nog?
3: We lulden ons oren van de kop.
4: Gewoon over...
3: Van alles. We hadden heel veel lol vooral. Ja. We hadden het gewoon heel leuk.
4: Dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste.
3: En dat is gewoon...
4: Vind ik wel.
3: Ja.
4: Maar goed, bij jou weet je natuurlijk ook wel. Hè?
3: Ze had geen idee wie ik was. Nee, dus dat was mooi.
4: Wist ze niet wie je was?
3: Ze dacht dat ik de producer was van Rob Stenders die de arbeidsvitamine presenteerde. Dat dacht zij.
4: Eerlijk.
3: Mooi,
4: toen viel het eigenlijk tegen dat je zelf radio-dj was.
3: Ja, en ik heb meteen gelogen.
4: Oh.
3: Want zij zei, ze vroeg aan mij, hoe oud ben je? Ik zeg, ik wil eigenlijk weten hoe oud jij. 26. Ik zei, ja, ik ook. 24. En dat waren twee leugens in één zin, want ik was A, 23. En... Ik zei B, ik ook, een andere leeftijd. Dus dat klopt helemaal.
4: Helemaal zenuwachtig.
3: Lief voor. Maar, ze zijn toch nog steeds bij elkaar.
4: Inmiddels al 20 jaar getrouwd. Nee, nu al.
3: Ja, 20 jaar getrouwd.
4: Wel, ja, heerlijk.
3: Maar we zijn een kwart eeuw bij elkaar in januari, februari. Oei.
4: Heerlijk.
3: Oei.
4: Het is jullie zo gegund. Het weer nog, stevige buien met soms onweer, vooral in het noorden van het land. Die buien gaan wel weg en het wordt zo'n 21 graden.
3: Nou, dat is best wel aardig, toch? 21 graden.

0: Beard. Drummer van deze band. Overleed op 77-jarige leeftijd. Op maandag bekend. Van de week LaGrange al een keer gedraaid. Ook fantastisch. Maar ik denk, ga ook even voor deze. Sharp Dressed Man. ZZ Top. Met Veronica daarvoor. Robbie Williams. En Feel. Zing. Het is tijd voor Zing na de Ping. Met jouw kans op €150. We spelen namelijk 3 rondes. En elk goed antwoord win je €50. Je mag na elke ronde stoppen, maar ga je door en heb je dat fout of een blackout, dan ben je je geld kwijt. Maar hebben wij wel een troostprijs in de vorm van de Act met de Morgen.
1: Kurkentrekker!
0: En die ligt lekker in de hand. Juist, en vandaag spelen we dat met Maarten Verplanken uit Rotterdam. Goedemorgen, Maarten.
2: Goedemorgen, Gerard.
0: Oh, jongens, jij bent allesbehalve somber.
2: Ja, zeker.
0: Jij gaat naar Lowlands!
2: Ja, klopt. Dit weekend.
0: En je kijkt het meest uit naar Somber.
2: Ja.
0: Dat is wel een nieuw fenomeen, hè? Dat is wel een nieuwe popster die
2: je erbij hebt. Ja, maar laat mij niet meezingen, alsjeblieft.
0: Ja, maar dat ga je nu wel toch wel doen, denk ik, Maarten. Want je zit in Zing naar de Ping, hè?
2: Ja, spannend.
0: Heel goed, nou ja, ik hoop dat je die €150 wint. Dan kun je dan meteen drankjes verkopen daar bij Lowlands. Dat komt mooi uit.
2: Ja, zeker.
0: De bedoeling was dat je het nu volgende ging afzingen. En dat hebben een hele hoop mensen gedaan.

0: mooi, mooi. En Maarten, ja. Jij hebt het ook gedaan. En jij zong het als volgt. Ja.
1: Verdammt, ik liep dich. Ik liep dich nicht. Ik wil dich nicht verlieren.
0: Ja, mooi.
2: Ja, wonderbaar. Ja.
0: Wonderbaar. Wonderbaar.
1: Verdammt, ik liep dich.
0: Ja. Jawohl.
1: Ja, ja.
0: Houd in rondvonk. Heel goed.
2: Ja.
0: Shit, nou, hey. Ja, shit, nu moet je aan de bak, want we gaan beginnen.
2: Ja, leuk.
0: Voor €50 zing...

0: Kaltje bij, hè? Ja hoor, heel goed. Back in.
1: Super.
0: Mert, kom zeker. Ga je door?
1: Ja.
0: Oké. Okay. 100 euro, zing naar de ping.
2: Iemand zei dit is Annabel.
1: Ik moet naar het station. Die moet naar het station. Tolom.
0: Is dat je definitieve antwoord?
1: Nog één keer horen.
0: Oké, kom te regelen. Luister goed.
2: Iemand zei dit is Annabel.
1: Zij moet naar het station.
2: Ze moet nog naar het station.
0: Ja,
1: dat is goed.
0: Zeker
1: dat is goed.
0: Vind ik wel. Annabel, zeker wel. Nou, de zenuwen lopen de radio uit. Ga je door?
1: Ja, tuurlijk.
0: Oké, voor 150 euro.
1: Die keukentrekker,
0: ja.
1: ligt die lekker in de hand?
0: Nou, ik moet zeggen, die ligt lekker in de hand. Dus dat zit goed.
1: Ja, top. Ja. We spelen door, we nemen het risico.
0: Komt die aan voor 150 euro.
1: Ja. Yeah, boys. Ja. Mag ik nog één keer horen?
0: Ik mag nog één keer horen, hè?
1: Get it for the boys? Nee. Jeetje.
0: Dit is de blackout, hè? Dit is hem, hè? Ja.
1: Nou, ik ken hem gewoon niet, nee.
0: Oh,
1: ja.
0: Je kent hem niet, ja. Oh, dat is wel een grote jaren 80 hit.
1: Ja, 90s kid.
0: Ai.
1: Ai.
0: Wat je moest zingen was...

0: gelukkig ligt hij lekker in de hand.
1: Zeker, ja. Je krijgt, je krijgt namelijk de act van de morgen, Kurkentrekker.
0: Yes, ja.
1: Kun je meteen, meteen meenemen naar Lowlands. Leuk voor de tent.
0: Ja.
1: Ja, toch?
0: Maar doen. Ja. Ja.
1: Wens ik je daar ondanks dat heel veel plezier mee. En dan moeten we Denise Williams mee verdraaien, want dan weet je dat voor altijd.
0: Ja, bedankt Gerard. Ik zal het nooit vergeten.
1: Heel veel plezier op Lowlands en zwaai even naar Somber.
0: Doe ik. Bye bye.
1: Bye bye man.
0: Bye bye man. Hoi.
1: Let's hear it for the boy. Denise Williams. My

daar had je er Denise. Gezondheid. Denise Williams in dit geval, voor de mensen met hooikoorts. Ik kan me er iets bij voorstellen. Het was Let's Hear It For The Boy. En The Boy was in dit geval Maarten Verplanken uit Rotterdam. Hij wist het niet. Blackout, geen idee, Denise Williams. Maar hij is wel heel blij, want hij heeft een kurkentrekker en hij gaat naar Lowlands. En dan gaat hij deze man zien. Deze man. Een keer bij verdraaien dan ook. Een van de grote nieuwe helden van de laatste tijd. Somber. Dit is Home Wrecker bij Veronica. You

0: Op Lowlands deze nieuwe held dit weekend. Somber was dit een home wrecker. Zometeen is het weer zover. Want de stembussen zijn geopend en de lijstjes stromen binnen via radioveronica.nl voor de top 3000. Zometeen duiken we in het lijstje van één luisteraar die al gestemd heeft in de top 3000 uur.
1: Uit onderzoek van het ON-RIVM blijkt dat Nederlanders steeds vroeger beginnen aan de vrijdagmiddagborrel. De meest genoemde reden hiervoor is het radioprogramma van Gerard Ekdom en Rob Stenders.
2: Yeah! Ook met een vliegende start je weekend in? Luister naar Stenders en Ekdom.
3: Toptalenten.
2: Morgenmiddag vanaf 2 uur op Radio Veronica. Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 4 uur. Voor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Veronica.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Hands van voordeel.
6: Aldi.
9: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis.
6: Mediamarkt. Nu ook bij Aldi. Verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar 1,95.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
12: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
11: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
14: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
15: Start je dag zonder barst.
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio.

0: verstopt.
1: Riool verstopt, geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
2: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
3: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
2: Wat dan?
3: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
2: Oh, mag ik mee?
3: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
1: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup... en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Wie was je aan de beurt?
11: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
10: Hit it!
12: Voor die

0: in Plus.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kopstee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 9 uur.
4: Marijke Ketel.
5: Goedemorgen. Oekraïense militairen kunnen sinds kort op hun telefoon bijna live zien waar de Russen zitten. Heeft een Nederlands tintje. De Telegraaf schrijft namelijk dat een Rotterdams bedrijf de technologie levert, waardoor er niet eerst een drone of straaljager naar het slagveld hoeft te gaan om te kijken hoe het zit. Het bedrijf gebruikt satellietbeelden van soms maar een kwartiertje oud. Bijna 1 op de 5 nieuwe scholen stopt binnen een paar jaar of fuseert met een andere school, heeft nu.nl uitgezocht. Vaak zijn de scholen te klein of is het onderwijs niet goed genoeg. Volgens een hoogleraar wordt zo belastinggeld verspild en kunnen kinderen een leerachterstand krijgen. Het is een jaar na de moord op de 17-jarige Lisa uit Abcoude. Een jaar geleden werd ze in de nacht van het leven beroofd in Duivendrecht. Gisteravond kwamen er mensen op de plek van de moord af, waar bleek dat het gevoel van onveiligheid nog altijd aanwezig is.
6: Nadat Lisa was vermoord, ik denk 2 weken daarna, fietste ik hier en toen riep er een man naar mij: ik wil je aanraken.
5: Ja, juist die timing maakt het extra pijnlijk.
6: Vooral nadat er zoiets is gebeurd, is dat echt heel naar om mee te maken.
5: De kerk in Abcoude is vandaag open voor bezoekers om te herdenken en een kaarsje te branden. En nieuws waar je misschien een beetje de kriebels van krijgt: de valse wolfspin komt steeds vaker voor in Nederland.
7: Nee.
5: De NOS schrijft erover. In een jaar tijd is de spin meer dan 6000 keer gezien. En dat is zo'n 20 keer zoveel als enkele jaren geleden. Deze spin is ook echt giftig en kan je aanvallen.
7: Oh.
5: Hij is gewoon 5 centimeter groot. Dat is ook een behoorlijk dik ding ook.
7: Oh nee, maar het is zo'n harige, is dat niet?
5: Het is een harige. En 8 pootjes, wel bekend, 5 centimeter groot. En hij kan je dus aanvallen. Dus eigenlijk is het een beetje een kwestie van hem lekker te laten zitten. Je moet het maar kunnen.
7: Ik heb even spannend muziekje ondergezet.
5: Ja, ik word er zelf ook een beetje kriebelig van.
7: Maar die komt nu in Nederland voor?
5: Ja, behoorlijk veel ook. Ze zijn 6000 keer gezien in een jaar tijd. En dat was jaren geleden 20 keer zo weinig.
7: Hoe kan
5: hij is
7: nou
5: aan explosief aan het groeien, dat beest. Als je hem ziet, wordt dus geboden dat je wat voorzichtig bent. Je kunt eigenlijk het beste met een glas, hè? Een glas, een papiertje en dan naar buiten.
7: Ja.
5: Of hem laten zitten, maar dat zou ik niet durven. Maar goed, anders valt hij aan.
7: Oké, dat vinden de arachnofobia's onder ons heel leuk.
5: Het weer nog. Het is bijna overal droog met af en toe een graad of 18. Later ook kansen op buien die ook stevig kunnen zijn. En dan wordt het later een graad of 21. Het is een beetje een rommelig weerbericht.
7: Rommelig, ja. Ik vind het sowieso de hele week al heel rommelig weerbericht.
5: Hoe is dat zo?
7: Ik kan er niks aan doen. Ligt niet aan jou.
5: Potpourri is het, hè?
7: Potpourri, ja. Er zat nog een paar vertragingen. Het is niet zo rommelig op de weg. Dat scheelt dan weer. De A73 Nijmegen-Maasbracht bij Boksmeer. Daar staat de auto met pech. 13 minuten. A76 Geleen-Keulen. Tussen Koenenberg en Duitsland. Daar is die weg afgesloten. Ja. 13 minuten. En N242 Middenmeer-Alkmaar. Sta je tussen 2 bruggen. Dat kan ook. Heel vervelend. Tussen de brug over de Hoornse Vaart en de Leegwaterbrug. 13 minuten.
8: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches sound looking like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
12: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
13: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
14: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt: uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
13: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
15: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Serieus, ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
20: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
21: Scoor nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

0: kijken naar Nalen. Vorig jaar in de top 3000 genoteerd op nummer 9. Deze Toto in Africa. En daarvoor Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way? Het is weer zover. Ja.
1: Het top 3000 uur bij Radio Veronica.
2: Dit uur hoor je muziek uit de top 3000 stemlijst van
0: Ate Toornstra. Goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen Gerard Ekdom.
0: Hallo, hallo, hallo. Nou Ate, wat fijn dat je in de lijn hebt zeg.
3: Jazeker.
0: Want het is toch wel een beetje feest dit uur, want we gaan lekker loeren in jouw stemlijst.
3: Ja, dat klopt.
0: Ik krijg een hoop vragen. Hoeveel platen mag ik in mijn stemlijst zetten? Het zijn er 25. Ate, even heel eerlijk. Ben jij iemand die één keer stemt of maak je de drie en stuur ze alle drie in? Dat kan ook, hè?
3: Ik stuur ze allemaal wel.
0: Oh, je doet het elk uur?
3: Ja.
0: Oké. Okay. Nou, hoe dan ook. Ik heb een guilty pleasure voor jou gevonden. Die gaan we straks draaien.
3: Dat is hartstikke mooi.
0: Upside Down van Vanessa. Ja, ja.
3: Ja. Daar was ik vroeger fan van.
0: Ja, echt waar? Had je een poster van Vanessa in de kamer ook?
3: Ja, klopt. En ik ben ook lid van de Pet Shop Boys.
0: Je bent lid van de Pet Shop Boys zelfs?
3: Nou ja, ik was vroeger fan van de Pet Shop Boys.
0: Nou, dan kunnen wij elkaar de hand schudden, Ate. Wat fijn.
3: Ja, maar ik had nog een vraagje, hè.
0: Ja. Die plekje van jou gevonden, die gaan we straks draaien.
3: Dat is hartstikke mooi.
0: Upside Down.

0: genieten van jouw stemlijst. Ik heb er eentje klaarstaan, ook uit je lijst natuurlijk nu één. Doe maar met Sinds een dag of twee.
1: Ja, die is ook hartstikke mooi.
0: Is hartstikke goed.
1: Ik heb drie cd's van Doe maar.
0: Dat zullen ze leuk vinden.

een dag of twee. 32 jaar. Ja, je mocht zelf kiezen welke titel ongeveer. Het was Doe Maar. Het is het top 3000 uur. En je kunt stemmen via radioveronica.nl. En dan starten we in september met die lijst. We kunnen stemmen.

0: outfit. Vanessa. Echo capjes van Gert die zegt... Ja, ik was ook fan van allebei van Vanessa was ik. Upside down. Dizzy does it make me in de top 3000 uur. En daarvoor de final countdown. Want daar zijn we een beetje mee bezig. Het aftellen naar de nummer 3000 in september. En dan gaat hij van God los. Top 3000 uur. Het was Europe en stemmen kan nu via radioveronica.nl.
1: Die ene lijst met 3000 nummers. Houdt Nederland in zijn greep.
2: Ik kom van mijn therapie af. Ik kom zo weer terug.
3: Iedereen is bezig met die ene vraag. Wat staat er dit jaar in de Radio Veronica Top 3000?
1: Ah! Welk lied krijg je luidkeels mee?
3: Welke ballad ontroert je elke keer weer?
4: Hallo.
1: Bij welke plaats sta je te dansen op de bar?
3: Kortom, wat mag er niet ontbreken
1: in de Radio Veronica Top 3000?
3: Dat bepaal jij. Ga naar radioveronica.nl en stem.

0: vuurwerken.nl.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we het van weer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Nu bij Otrium. 10% extra korting op sportmerken zoals Adidas en Fila.

0: huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
1: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
0: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
1: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Hallo, Veronica, verkeer. Met nog een paar vertragingen de A73 Nijmegen-Maasbracht. Van de file bij Boxmeer. Het komt door een auto met pech. 12 minuten. A76 Geleen-Keulen bij de Duitse grens. Daar is de weg afgesloten. 12 minuten. En de N201 Hoofddorp Zandvoort. Nu al. Dat er nu al bij Zandvoort een file. Ja, 9 minuten.
6: Dit is Radio Veronica.

Met die waanzinnige videoclip. Och, vond ik die eng ook. Doodeng. Maar zo eng dat ik hem ook weer opnieuw wilde zien in die tijd. Golden Earring maakte er nummer 1 is met When the Lady Smiles. En daarvoor Robin Ash. Onsterfelijk goed. Nog steeds elk weekend wordt er opgedanst. Show Me Love. Het is het top 3000 uur. Je kunt stemmen op dit moment, as we speak. 25 platen kun je erin knallen in je stemlijst. En dat doe je via radioveronica.nl. En dit uur buigen wij ons over Aad de Toornstra zijn lijst.

stemlijstje van Ate Toornstra. Inderdaad, die met die egel. Dat is een foto van hem met een egel. Had genoeg prikkels, laat ik het zo maar zeggen, om een goed lijstje in te vullen. Misschien hebben we jou ook al geprikkeld. Want je kunt stemmen via radioveronica.nl. En lever hem in. En dan hebben we straks een prachtige top 3000 vanaf september. Hier bij Radio Veronica. Zometeen na 10 uur is hij hier. Het is Marisa. Ik draai er nog eentje uit de Atense lijst. Dat zijn Deutsche Schallplatten. Peter Schilling, Major Tom. Völlig losgelöst.

0: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Volg de frisse neushaler in jou, langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker, tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 4 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
1: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brinkidis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
3: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: De kippeling, kipballetjes of satépan. Wat is jouw favoriet?
5: Kippie.
6: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
7: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
8: Met deze week in de bonus. AH verse pasta's, noedels en sauzen, tweede gratis.
7: Boeie.
8: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels, ook tweede gratis.
7: Lekker hoor.
8: En Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
7: Zoé.
8: De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Yes. Hamster.
9: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
10: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
12: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
13: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Jojo.
17: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal €1. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
18: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
19: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
20: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
21: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
22: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
21: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: aanbiedingen die je omver blazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
5: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
16: Radio Veronica.
23: Met het nieuws.
24: Het is 10:00.
25: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. Het OM denkt bij nog eens 3 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen van de website FunCaps. En daarmee komt het totaal op 21, dat zei het OM in de rechtbank. 3 verdachten verkochten onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen zonder vergunning. De brand in de Belgische Hoge Venen blijft maar oplaaien. Storm en omgevallen bomen maakten het blussen vannacht lastig. Zo'n 200 mensen bestrijden nu het vuur, met hulp ook uit Nederland. De hulpdiensten sturen vandaag een drone de lucht in om te kijken waar het beste geblust kan worden. De werkloosheid in Nederland is vorige maand opnieuw gestegen, meldt het CBS. Ruim 400.000 mensen zaten toen zonder baan. Vooral bij mannen onder de 45 jaar nam de werkloosheid toe. De grootste stijging was in Twente, de Achterhoek en Gorkum. Vrouwen waren juist minder vaak werkloos. En op de snelweg bij Zwolle heeft de politie een motorrijder van de weg gehaald die het wel erg bont heeft gemaakt. Hij reed meer dan 100 km per uur te hard. De bestuurder bleek net zijn rijbewijs pas te hebben, kon dat ook meteen weer inleveren. Hij heeft er nog geen half jaar plezier van gehad. Het weer, het is bijna overal droog met af en toe zon. Laten we meer kans op buien die ook vanmiddag erg stevig kunnen zijn. Het wordt een graad of 21.
26: Ja, dankjewel Marijke.
25: Graag gedaan.
26: Het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 10 vertragingen op dit moment. Dit zijn de langste 3. De A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk, 21 minuten extra. En de A16 Rotterdam-Breda bij Hendrik Ido Ambacht. Dan moet je 9 minuten geduld hebben. En tenslotte de A76 Geleen-Keulen bij Simpelveld. Daar is de weg afgesloten. En je doet er daar 9 minuten extra over.
27: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
28: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
27: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
29: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
30: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
31: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Dr. Utker Bistro, €1. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
32: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker trappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
33: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
34: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92. Per maand. Via Play. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
35: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt. Met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
36: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
37: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
38: Ping, ping, ping, ping, ping.
37: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

op dit moment naar deze show aan het luisteren zijn. Top dat je weer bent ingetuned. Goedemorgen, warm welkom voor de donderdag alweer. Je bent rechtstreeks aangesloten op het Hit Infuus Veronica. Of leveren

0: Waltz en Never Trust a Stranger hier bij Radio Veronica. Ja, Marisa hier en jij natuurlijk gezellig aan de andere kant van de speaker. Ja, en waar ben jij ingecheckt deze morgen? Het is, even spieken, het is 3:58. Ik ben toch eigenlijk wel benieuwd waar je zit op dit moment. Misschien ben je wel kampioen klokkijken, omdat je de secondes nu al aftelt tot het weekend. Of werk je thuis, maar doe je net alsof je heel druk bent, terwijl je eigenlijk de kozijnen schildert, hè? Ik noem maar wat. Dat kan. Spreek maar een berichtje in of stuur een foto. En dat kan allemaal via de gratis Radio Veronica app. Dan zal ik je vast even een voorproefje geven van wat je zo meteen kan verwachten hier bij Radio Veronica. En dat is deze.
1: Hey, how you doing? Sorry I can't get through. Why don't you leave your name and your number and I'll get back to you.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we al van weer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
8: Bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe! Kom snel naar de winkel, Swiss Sense.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
10: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef vestpakketten en maaltijden.
9: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
11: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
12: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
11: Wat dan?
12: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
11: Oh, mag ik mee?
12: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
13: De kippieplank. Gevarieerde hapjes. In een handomdraai op tafel.

0: Business.
1: Ja, goedemorgen. Het is net 10:30 geweest. Radio Veronica, Flitsmeister en het verkeer. De A12 Arnhem-Oberhausen, Oud-Dijk, 13 minuten extra. En de A37 knooppunt Holsloot-Meppen bij de grens, 6 minuten. En dan nog de A76 Geleen-Keulen, Simpelveld, weg afgesloten, 6 minuten geduld.
2: Dit is Radio Veronica.
3: Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien.
2: Maandag tot en met donderdag vanaf 2:00.
3: En nu
2: Marissa.
3: Met

0: Ja, goedemorgen Marissa. Lekker hoor, de script op de radio en de Hall of Fame. Daar kan een mens ook blij van worden. Mijn donderdag kan niet meer stuk. Dankjewel.
1: Nou, dankjewel Patrick. Mijn dag kan ook niet meer stuk als ik jouw vrolijkheid hoor. Mag ik een beetje aftappen van jouw energie? Dat is, ja, ik kan dat wel gebruiken. Je bent hier bij Radio Veronica. Je hoorde de Hall of Fame van de script samen met Will I Am. En een dubbele espresso. Shaken, not stirred voor jezelf. Voor je collega, voor je vrienden. Terwijl Jim wakker wordt ergens in de bossen van Zweden. Hij stuurt er een mooie foto bij. Bomen, busje en precies de rust die je wil op vakantie. Nou, geniet er nog even van. Sandra zegt, ja, helaas niet spannend vandaag. Ik ben de oven aan het schoonmaken. En het is eigenlijk vluggedrag, want ik ben zenuwachtig voor een sollicitatiegesprek vanmiddag. Oh, dat snap ik. Dat is zo menselijk om zenuwachtig te zijn voor dat soort spannende dingen. Maar weet je wat, je bent uitgenodigd. Dus je bent al zo ver. En wees jezelf. Wees jezelf, Sandra. Je bent een topper. Je stuurt ons bij Veronica altijd de allerleukste en liefste apps. Dus heel veel succes van ons. Roland zegt, ja, nou, ik heb jou toch nog even op de radio gehoord. Het is nu bedtijd voor me na de nachtdienst. Zo, nou, lekker gaan slapen dan. Ja, en Mika die heeft ergens last van. Dat is, ja, we kennen het allemaal. Hij zegt, ik ben misselijk van de verliefdheid. Hoe los ik dat op? Ja, als ik je daar antwoord op kon geven, dan denk ik dat ik heel rijk was geweest nu. Ja, paracetamol al geprobeerd.

CCR, have you ever seen the rain? Hou op, schrei uit. Wat dacht je zelf? We wonen in Nederland. Dit is Marisa voor de donderdag bij Radio Veronica. Het is de dag waarop het weekend nog harder met je flirt dan het schaaltje bitterballen in de voetbalkantine tijdens de derde helft. Sjoerd Ebt, heb jij zo Bon Jovi voor me?

John Bon Jovi. Als je het hebt over een unieke opvoeding. Zijn moeder was een van de allereerste Playboy bunnies. Dus terwijl alle andere moeders netjes koekjes bakten voor de kinderen, zat zijn moeder op schoot bij Frank Sinatra. Dus een waar gebeurd verhaal. Sterker nog, John gaf ooit toe dat hij in de jaren 80 regelmatig outfits uit haar kledingkast had voor zijn videoclips. Ik vind het zo'n komisch verhaal. Nou goed, verklaart overigens wel die spandexbroeken natuurlijk. Zometeen dan blijven we even hangen in de 80's en het

0: je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit

0: alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat... om te helpen op zee, onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25... Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Kom naar Kippie. Met bijna 80 winkels. Altijd in de buurt.
7: Kippie.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat zie je van Jumbo.
9: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
8: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Nieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 11 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Er zijn misschien nog 3 mensen overleden door het gebruik van middelen van de website Funcaps. Het OM denkt dat te kunnen bewijzen, wat het aantal slachtoffers op 21 zou brengen. Naar 2 andere verdachte sterfgevallen wordt nog onderzoek gedaan. 3 mannen verkochten onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen zonder vergunning. Opnieuw een actie van schoonmakers. Nadat ze gisteren staakten op Schiphol, gaan ze vanmiddag naar het hoofdkantoor van NS in Utrecht. Ze zijn onder meer boos dat mensen die nog niet zo lang in de schoonmaak werken minder geld krijgen als ze ziek worden. Volgens werkgevers was dat altijd al zo en wordt het in de nieuwe cao juist beter. Het slechte weer in de Ardennen zorgt ervoor dat de brand in de Hoge Venen moeilijk is te blussen. Het zicht was slecht en er waren bomen omgevallen. Daardoor kon de brandweer er niet goed bij komen. Het vuur blijft ook oplaaien, vooral aan de oostkant van het natuurgebied. Nederland helpt ook mee met de bestrijding van de brand. En Max Verstappen blijft 2 jaar langer bij Red Bull, tot 2030. Er gingen al langere tijd geruchten over een overstap naar concurrent Mercedes, maar die komt er dus niet. Verstappen rijdt al zijn hele carrière voor Red Bull en werd meerdere keren wereldkampioen. Het voelt als een tweede familie, zegt Max. Het Veronica weer van Weer Online. Op steeds meer plaatsen regent het. Vanmiddag gaat het flink doorregenen met kans op onweer en zware windstoten. Heel af en toe kan de zon doorbreken. Het wordt 1 graad of 20.
7: Nou, dankjewel. En dan het Radio Veronica Verkeer. Uiteraard door de vrienden van Flitsmeister. 9 vertragingen, dit zijn de langste 3. De A12 Arnhem-Oberhausen bij Ouddijk, 16 minuten. En de A37 knooppunt Holsloot-Meppen bij Zwartemeer. Dat doe je er 12 minuten langer over. En dan nog de A76 Geleen-Keulen bij Kundenberg. De weg is daar afgesloten. En je staat daar zo'n 16 minuten langer.
8: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
12: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5-processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
13: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
14: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
15: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt. Met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
16: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden. Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
17: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.

One Republic en Counting Stars, Radio Veronica. Ja, de Counting Stars, dat heb ik vorige week nog gedaan tijdens de Nacht van de Vallende Sterren. Ben jij toen ook met je nek achterover in je tuin gaan liggen? Nou, ik heb dat dus wel gedaan met mijn dochtertjes gezellig. Met je dekentje erbij, glaasje priklimonade en ja, natuurlijk de gouden regel uitgelegd. Hè, dat als je een vallende ster ziet, dan fluister je zachtjes een wens. Maar niet te hard natuurlijk, want dan komt hij niet uit. Dus gewoon zachtjes wensen. En het mooie is, ja, het is toch een soort van het ultieme gratis instrument om te horen wat er allemaal omgaat in die kopjes van je kinderen. Weet je, mijn vijfjarige die wenst vooral materialistische dingen, om speelgoed en zo. Maar mijn oudste die kijkt op een gegeven moment omhoog en ze ziet een flit. En nou, zij aanvankelijk ook heel braaf. Zij wenst een nieuwe fiets. En daarna zei ze, nou, ik hoop dat het heel leuk wordt in mijn nieuwe klas. Dus een jaartje blijven zitten. Dus hè, ze moest allemaal nieuwe kindjes ontmoeten. Superspannend voor haar. Dus ik vond het mooi dat ze dat wenste. Dus ik zat helemaal te smelten. Ik denk, wat een dierbare momenten zijn die toch ook. En wat een opvoedkundig succes. Hè. Ik had mezelf al bijna een schouderklopje gegeven. Totdat de allerlaatste ster voorbij schoot. En ja, zij toen haar beroepsmatige ambities voor later deelde. En die logen er niet om. Ze zei, ik wil later in het circus. Of ik wil paaldanseres worden. Ach ja, ze wil paaldanseres worden. Dus heb ik hem meteen naar bed gestuurd. Ja, en sindsdien lig ik wakker. Dat kan je natuurlijk voorstellen. Hè? Ik heb gewoon al een week geen oog dicht gedaan. Chronische buikpijn van de stress. En alle videoclips van Miley Cyrus in de ban gedaan. En ik heb de vlaggenmast in de voortuin maar gedemonteerd, weet je. Zodat ik niet alvast kan gaan oefenen.

de man met het buitenaardse talent van Mars, zo te zien. Bruno Mars met I Just Might bij Radio Veronica. Ja, en soms voelt het alsof de hele wereld tegen je is. Maar laat je dan vooral inspireren door de volgende track die ik ga draaien. Meerdere keren werd dit liedje getroond tot het slechtste liedje aller tijden. Sterker nog, zelfs de zangeres is het daar volledig mee eens. En toch staat deze nog steeds als een huis. We build this city, dit is start.

ik ben er toch ineens wel heel erg benieuwd wie dit heeft uitgeroepen tot het allerslechtste liedje ooit gemaakt. Want dit is toch gewoon heerlijk catchy. Ik weet niet hoor, ik word er vrolijk van. Starship, We Built This City hier bij Radio Veronica. En oh, zo meteen heb ik er eentje voor je uit de categorie.

0: Levering vuurwerken. .nl.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, er komen altijd kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en

0: lestoestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
9: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
11: Ja, goedemorgen. Het is 3:03. Ik heb voor jou het verkeer door Flitsmeister. En je luistert naar Radio Veronica. A7 Westerbroek-Bremen bij Oudeschans, 8 minuten vertraging. En de A12 Arnhem-Oberhausen bij Ouddijk, daar moet je 17 minuten aansluiten. Ja, en dan de A76 tussen Geleen en Keulen is de weg afgesloten. Om precies te zijn ter hoogte van Kundeberg. En daar doe je er 17 minuten langer over.
12: Dit is Radio Veronica.
13: Het station van Wout en Frank.
12: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
13: En nu
12: Marisa.
13: Met

Ik denk dus dat dit toch wel herkenbaar is voor heel veel mensen. Hè? Want voor een deel van het land is de vakantie natuurlijk al voorbij. Hè? De plicht roept weer back to life, back to reality. Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd, hoe zit dat met jou? Zit jij alweer helemaal in dat ritme? Ik moet heel eerlijk zijn, ik moet echt nog zo ontzettend wennen. Sowieso mijn jas te dragen natuurlijk, hè, dat moet ineens weer. Maar ook, ja, laat ik eerlijk zijn, ik moet gewoon ook wennen aan het feit dat ik niet meer tot in de late uurtjes lekker buiten kan zitten onder de sterren. Met wat gezellige vrienden en vriendinnen en appelrolletjes drinken. En ja, dat mis je dan toch? In dat kader is dit misschien wel een toepassing.

0: Advice.
1: Oh, dit is toch gewoon eigenlijk wel een van de allermooiste van Tears for Fears. Advice for the Young at Heart hier bij Radio Veronica. En als je het hebt over de Young at Heart, er komt eentje binnen.
2: Ja, ik dacht dat het gaat niet meer over ons. Dat advies is niet meer aan ons besteed.
1: Dat is zo. Op een gegeven moment kan je dat ook gewoon eigenlijk niet meer zeggen. Hé, maar wat leuk dat je er weer bent, Sander.
2: Ja, ik heb dus nog op de valreep even een lunchtrommeltje voor je, in je show.
1: Nou, en,
2: ik kan hem even laten horen.
1: Ah.
3: Een hele, hele grote hit. En
1: is het... Nee. Oh, Reggae Night.
3: Nee.
1: Jim, oh, nee, niet. Ik
3: heb nee, veel groter
1: Night.
3: Ik spoel nog één keer terug naar het key moment.
1: Ja, nee, oké. Okay.

0: het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus, alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
0: Oei!
1: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
0: Lekker hoor!
1: En alle Ariel, ook tweede gratis.
0: Zoé!
1: De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Yes! Hamster!
2: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1+1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor €1. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1+1 gratis. Aanbiedingen die jong ver blazen. Dat is die ja van Jumbo.
7: Volg de frisse neushaler in jou langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 4 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
8: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals alle Robijn 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
9: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat je plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
11: Dat zeg ik.
12: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
13: Wie was er aan de beurt?
14: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
13: Hit it!
15: Voor die twee.

0: Speelbewust 18+.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
2: Nu!
1: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van Voodoo.
1: Aldi.
4: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt. Met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op coreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
2: Nu
1: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
2: Nu!
1: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van Voodoo.
1: Aldi.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
7: vakantie!
6: ANWB en gaan.
8: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
10: Radio Veronica.
11: Met het nieuws. Het is 12 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. In Apeldoorn is een man opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam bij hem uit als verdachte na een nieuw DNA-onderzoek. Een vrouw werd in 1993 in haar huis in Apeldoorn bedreigd met een mes en verkracht. Toen werd er nooit iemand aangehouden. De telefoon van een van de drie verdachten in een moordzaak in het Brabantse Oosterhout is gekraakt, dat zei het OM in de rechtbank. Op de telefoon staan veel afbeeldingen van wapens en stapels geld. Ook worden er chats uitgelezen. De zaak draait om het doodschieten van drie mannen in maart vorig jaar in Oosterhout. Justitie denkt dat er nog drie doden zijn te linken aan de website Funcaps, waar illegaal geneesmiddelen werden verkocht. Daarmee staat het totaal op 21. En misschien 23, want het OM heeft nog twee zaken van overleden mensen in onderzoek, zei het in de rechtbank. Er staan drie verdachten terecht. En directeur Jan Lammers van de Grand Prix Zandvoort vindt het mooi en logisch dat Max Verstappen langer bij Red Bull blijft. Hij heeft verlengd tot en met 2030, waarmee geruchten over een overstap naar een ander team de kop in zijn gedrukt. Lammers zegt dat Max weet dat het gras niet altijd groener is aan de overkant. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanmiddag gaat het flink doorregenen met kans op onweer en zware windstoten. Heel af en toe kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 20. In de regen is het iets koeler.
13: Dankjewel Mario. Yahoo! Dan Veronica Verkeer door Flitsmeister. File op de A12 Arnhem richting Duitsland. 19 minuten voor de grens. En de A76 ook richting Duitsland. 17 minuten voor de grens. En sta je ergens anders in de file, die is sowieso korter dan 10 minuten.
14: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
15: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
14: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brikidis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
16: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
17: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
16: Beren goed, thanks bo.
17: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: En actie, olifant.
18: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
17: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
19: Fix die ruit voor je vakantie.
20: Opgelost. Autotaalglas.
0: Voel mij zo free.
7: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
19: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
19: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
20: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
21: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
20: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
21: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
22: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
23: Yes.
22: Esso. Omdat elke rit telt.
24: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
25: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
26: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
27: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
28: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.

0: En jullie hebben afgestemd op het juiste radiostation, want hier is Radio
1: Veronica.
0: Het station waar muziek is.
1: Join the club.

0: Kevin DeGraw. En Chariot bij Veronica. En ook nog Thriller, die past hier ook wel goed bij.
1: Veronica. Sander Hogendoorn.
0: Hallo. Welkom bij de lunchshow. Het is 13 over 12. Goed dat je er weer bij bent. Misschien ben je net weer terug van vakantie en ben je weer begonnen met werken. En zit je nu weer uit te staren over een saaie kantoortuin. Of je kijkt naar buiten en je ziet een beetje ja, dat van dat druilerige net niet weer en zo. Na al die mooie dagen. Misschien sta je wel op de bouwplaats. Kijk ook een beetje om je heen. Maar ja, het is allemaal weer een beetje meer. Het is allemaal weer begonnen. En dan het weer een beetje grijs en zo. Tenminste hier, misschien bij jou ook wel. Daar heb ik wel echt wat ultieme platen voor uitgekozen. Om dat toch een beetje lekkerder te maken. Ook een hele vrolijke liedjes onderweg hoor. Bijvoorbeeld Centerfold van Jay Giles Band onderweg. Maar wat dacht je van Bill Withers zometeen met Just the Two of Us. Echt zo'n

0: Veronica.
1: Heerlijk.
0: Hier hoor je de beste muziek aller tijden.

0: Fever Dream. Tijd om even lekker te puzzelen.
1: De Radio Crypto.
0: Kijk of jij even in mijn hoofd kunt kruipen om de Radio Crypto te ontcijferen. Hij is weer lekker complex, maar ja, het is ook donderdag, dus daar ben je wel klaar voor. Op maandag of vrijdag zou ik nooit dit soort opgaves doen. Maar ik weet dat jij er klaar voor bent, jij als vaste puzzelaar. Cryptische omschrijving van een liedje wat er zo meteen aankomt. Wat ga ik draaien als ik zeg? De 14e was het 's avonds heel leuk met Justin. Moet de achternaam erbij of weten... Oké, we doen even de achternaam er nog niet bij. En als het antwoord niet binnenkomt, dan kunnen we altijd nog bepalen welke Justin het dan specifiek is. Maar de 14e, gaan we eens even terug, hè, naar de 14e, was het 's avonds heel leuk met Justin. Als je dan een beetje gaat puzzelen, dan kom je er misschien wel achter welke Justin dat was. Waarmee ze dan samen was. Just the two of us.

0: Jij en ik vandaag tijdens de lunch met zometeen Britney Spears' Hit Me, Baby One More Time.
1: Wat is de echte voornaam van Lady Gaga? Hoe heet de drummer van Queen? Uit welke stad komt de band Oasis? Uit hoeveel leden bestond de Jackson 5? Nou, goed te doen toch?

0: en de leukste radiospelletjes? Meld je dan nu aan via radioveronica.nl.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl. Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
3: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.

0: Nieuwsquiz.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
2: Hallo,

0: Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo, in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
3: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Radio Veronica verkeer door Flitsmeister met de 3 langste vertragingen op dit moment. Rijden op de A1 Amersfoort Apeldoorn, dan kom je vanaf Kootwijk in een kwartier vertraging door een ongeluk. En ben je onderweg naar Duitsland via de A12, dan kom je voor de grens nog in 19 minuten vertraging. Maar sta je ergens anders in de file, dan is die sowieso korter dan 15 minuten.
5: Dit is Radio Veronica.
6: Het station van Gerard Ekdom.
5: Iedere werkdag vanaf 6 uur.

0: Cher bij Radio Veronica, if I could turn back time.
1: De Radio Crypto.
0: Opgave van vandaag, had ook een beetje met terug in de tijd te maken. De 14e was het 's avonds heel leuk met Justin. Ging niet over Justin Timberlake en Britney Spears. Dat zegt Phyllis. Take Back the Night van Justin Timberlake. Dat stuurt Steven. En Dick Tromp, niet te verwarren met Dick Tromp, stuurt Justin Bieber met Friday Night. De 14e was het 's avonds heel leuk met Justin. Over welke Justin ging dat? En welk liedje hoort erbij? Ja, Dick, kom er maar in.
2: Hey, Dick hier. Dat moet Katy Perry zijn met Last Friday Night.
0: Ja.
2: En Justin, dat is dan Justin Trudeau, de Franse premier. Hoi.
0: Probeer het anders nog een keer. Dat is niet de Franse premier en hij heet...
2: Justin Trudeau.
0: Ja.
2: Trudeau, de Canadese premier.
0: Ja, dat is wel helemaal goed inderdaad. Want de 14e was het 's avonds Last Friday Night. En Katy Perry is samen met Justin...
2: Justin Trudeau.

0: Lekker Crack Keen Band en Jeopardy bij Radio Veronica. En zometeen Biggie. Big, Mr. Big, zometeen met To Be With You als eerste. Veronica.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Utker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
6: Nu bij Otrium. 10% extra korting op sportmerken zoals Adidas en Fila.
7: Chris?
8: Ja?
7: Hoef jij niet te werken vandaag?
8: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
7: Dus, heb je nu...
8: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
7: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Oh, het riool is verstopt.
10: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
11: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
10: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
12: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
13: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
14: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit

0: ZZP'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk. Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
6: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
7: Ons CW-fotoboek is er.
8: Spannend!
7: Wat is die mooi geworden?
8: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
7: Het voelt alsof we er weer zijn.
9: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
10: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
9: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
11: Radio Veronica.
12: Met het nieuws. Het is 1 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Ruim 30 jaar na een verkrachting is een man uit Apeldoorn opgepakt. De politie kwam bij hem uit na een nieuw DNA-onderzoek. Een vrouw werd in 1993 in haar huis in Apeldoorn verkracht nadat ze was bedreigd met een mes. De politie heeft nog niet eerder iemand op het oog gehad als verdachte. Stuur je een AI-foto door via WhatsApp, dan verdwijnt per ongeluk het onzichtbare watermerk, blijkt uit onderzoek van BNR. Sinds deze maand is zo'n watermerk verplicht en bepaalde software kan daardoor herkennen dat het een AI-plaatje is. Maar dat blijkt te mislukken als WhatsApp ertussen zit. Het aantal doden door de Russische aanval vannacht op Kiev is opgelopen naar 15, dat schrijft de burgemeester op Telegram. Hij heeft voor morgen een dag van nationale rouw uitgeroepen. Onder meer bedrijven, een school en een kinderziekenhuis in Kiev werden geraakt. En steeds meer Nederlanders kamperen in Zweden. Vorig jaar steeg het aantal Nederlandse overnachtingen met ruim 7% tot ongeveer 400.000. We staan op plek 3 van buitenlandse gasten. De Zweedse campings denken dat de stijging dit jaar gewoon verder gaat. Het Veronica Weer van Weer Online. Er vallen stevige regenbuien met kans op onweer. Heel af en toe kan de zon doorbreken. Het is een graad of 20. Vanavond neemt het aantal buien af en klaart het op.
14: Dankjewel Mario. Yahoo! Dan Veronica Verkeer door Flitsmeister. Vielen op de A1 Amersfoort Apeldoorn tussen Kootwijk en Hoenderlo. 3 kwartier vertraging over 7 kilometer. En de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam vanaf Numansdorp. 4 kilometer file. Staat daar een te hoog voertuig voor de tunnel. En daarachter een half uur vertraging. Sta je ergens anders in de file? Die is sowieso korter dan 20 minuten. En je vindt ze allemaal in de Flitsmeister app.
15: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
16: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
17: Volg de frisse neushaler in jou, langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker, tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 4 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
16: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
18: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
19: Zijn we er al?
18: En je team naar de uitwedstrijd brengen. en verzekerd zijn.
19: Oh ja, verzekering.
18: En weer door met de Ora autoverzekering.
20: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
21: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
22: Anders ga je mis.
23: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
24: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
25: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
26: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
27: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.

0: Speciaal voor een aantal vrienden van mij. Die voelen zich niet zo lekker, die zijn een beetje ziek. Genesis.
1: Veronica. Sander Hogendoorn.
0: Met zometeen Billie Eilish. En echt een liedje om lekker zo je hoofdje op te drinken. Echt zo'n neck-snapper. The Neck komt eraan met Mai Sharona en ook Nelly Furtado onderweg met I'm Like a Bird. En daarna gaan we rustig die proefopgave spelen van het top 3000 milliseconden. Mocht je mee willen spelen, laat het dan vooral even weten via een appje. En zometeen over 10 minuten krijg je dus de proefopgave te horen. Mocht je daar dan doorheen komen, of mocht je in ieder geval het goede antwoord sturen via de Veronica WhatsApp, dan maak je dus kans op een hele tas vol prijzen. Te weten een Veronica t-shirt, een Ekdom in de Morgen kurktrekker en het spel Remember the Music. Zodat je eigenlijk dat hele top 3000 milliseconden spel nog gewoon een keertje thuis kunt spelen met vrienden en familie. Dus dat is superleuk. Komt

0: gekwalificeerd voor het top 3000 millisecondenspel. En hoe kun je nou meedoen? Nou, waag jezelf gewoon even aan deze proefopgave. Weet je deze en je laat het even weten via een appje? Dan is de kans groot dat je de rest ook wel weet. Welk liedje ga ik zo meteen draaien als ik je dit laat horen?
1: 1000 milliseconden.
0: Dat ging heel snel, maar waarschijnlijk heb je hem wel gehoord. Laat het even weten via een appje, via de gratis Radio Veronica WhatsApp. En laat even weten welke trein dat is. Het was niet deze trein. Dit is namelijk de trein van de Pasadena's.

I'm Like a Bird. Ik heb een hele mooie tas met prijzen hier in de studio staan. Veronica T-shirt, Ekdom in de Morgen kurkentrekker en het spel Remember the Music. Een leuk gezelschapsspel als je van muziek houdt. Nou ja, je luistert naar Veronica. Neem aan dat je van muziek houdt. Anders dan, ja, wat doe je dan? Nou, toch leuk dat je er bent. Ik heb die hele tas met prijzen hier weg te geven. Kun jij kans op maken als je jezelf even...

zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.

0: Business.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
6: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN... standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
9: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Veronica verkeer door Flitsmeister, een uur vertraging op de A1 Amersfoort-Apeldoorn vanaf Stroel. Een uur vertraging dus door een ongeluk en de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Beekbergen en Hoendelo ook nog eens 18 minuten. De rest van de files is korter dan een kwartier. Ja, dan maar de trein. Runaway Train komt eraan.
11: Dit is Radio Veronica.

0: for Soul Asylum, Runaway Train.
1: Het top 3000 milliseconden spel.
0: Spelen wij vandaag met Roland Prisé uit Brouwershaven. Goedemiddag, Roland.
2: Hoi.
0: En we staan aan op het hele kantoor, toch, bij jullie?
2: Ja, en in de loodsen en in de graafmachines. Iedereen luistert Veronica hier.
0: Nou, wil je dan even een shout-out doen aan de bedrijf waar je werkt?
2: Ja, nou jongens, werk een beetje nog wat harder door. Ja, en maak niet te veel herrie, want dan word ik wakker op kantoor.
0: Misschien kun je nog even het bedrijfsnaam noemen. Dat is goed, dan krijg je misschien nog opslag.
2: Ja, firma Fase. Het is een loonbedrijf. Wij trekken alle boerderijen leeg qua hooi en dat soort dingen.
0: Kijk.
2: En we hebben een stukje... Dus we doen ook nog graafmachineren.
0: Ook dat nog. Nou, dat is niet niks allemaal. Maar tussendoor wel even de tijd gekregen, want ik begreep dat jij ook van alle collega's wel de muzikaalste bent. Dus jij moest het maar proberen, toch?
2: Ja, dat vind ik zelf dan vooral.
0: Oké, heel goed. Nou, we gaan erachter komen of dat klopt. Ik heb 3 fragmenten voor je klaarstaan uit de Radio Veronica Top 3000. Die over een kleine week ook weer gaat beginnen op Radio Veronica. 3000 liedjes achter elkaar in de juiste volgorde. Maar laten we even beginnen met 3 fragmenten. Die dus de hele tijd korter worden. En hoe korter het fragment, hoe groter de prijs. Dat is het eigenlijk.
2: Ja, oké, top.
0: Eerste prijs is een Ekdom in de Morgen Kurkentrekker voor dit fragment.
1: 3000 milliseconden.
3: I'm an educated fool with money on my mind.
2: Ja, dat is Coolio.
0: Ja.
2: En moet je er dan nog een titel bij hebben?
0: Nou, het zou leuk zijn, maar... Of hoeft niet per se, want het is al goed.
2: Goh, welke was dat nou, joh? Ja. Oké, nou als die goed is, dan is hij goed.
0: Oké.

0: Lekker bezig. Die kurkentrekker die kunnen we alvast in de platentas stoppen. Die had je sowieso net trouwens al gewonnen.
1: Ja.
0: Dus deze twee prijzen kunnen we hier niet meer afpakken. Maar leuk als we er natuurlijk ook nog een Veronica t-shirt bij kunnen doen.
1: Ja, zeker, want ik heb een keer gewonnen, maar die was te groot. En ik kreeg geen kleinere. Dus ik hoop dat die nou dan op de goede maat is. Dus ik ga hier echt voor.
0: Ik heb het idee dat de kleintjes ook uitverkocht zijn, maar dat fixen we wel backstage. Eerst maar eens even winnen. Wat is dit?
2: 2000 milliseconden.
1: Ja, dat is It's Raining Man van The Pointer Sisters.
0: Ja, dat, nou ja. Het was The Weather Girls.
1: Oh, sorry. Bijna.
0: Jerry Halliwell had ook nog goed geweest van de Spice Girls. Maar It's Raining Man, dat was gewoon goed. T-shirt in de pocket. Okay. Nou, daar hebben we het zo meteen nog wel even over de goede maat. Eerst maar eens even het spel Remember the Music binnenhalen. Dat is een superleuk gezelschapsspel wat je misschien een keer op de vrijdagmiddagborrel ook op je werk kunt spelen. En het volgende fragment is dusdanig kort. Je krijgt hem twee keer te horen en dit is de eerste. Oh, nou, het gaat lekker dit. Met mijn dikke vingertjes. Ja, komt-ie.
2: 1000 milliseconden.
0: Het is helemaal moeilijk dit. Heb je al iets van herkenning dat je denkt, ja, ik weet het wel een beetje, of...
1: Ja, de sound herkende ik. Alleen, ik zit nog even te zoeken naar wat dan een melodietje zou kunnen worden.
0: Oké, hou dat vast, die sound, en dan ga ik hem hier nog een keer laten horen.
2: 1000 milliseconden.
1: Ah, godzonde.
0: Ja, je hoeft in principe alleen de band goed te hebben. Dus als je een beetje die sound weet, dan kunnen we misschien al scoren.
1: Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, als je hier relaxed zit, zeg maar, dan pak je hem altijd wel door in jou. Maar nu zit je natuurlijk echt aan de tekst. Hoe moet je dat wel doen?
0: Puntje van je stoel natuurlijk.
1: Ik denk niet dat hij verder gaat komen in mijn
0: hoofd. Ach, ik ga
1: maar
0: het antwoord
1: laten. Maar ik had al een Veronica shirt, maar dat ging natuurlijk.
0: Ja, oké, heel goed.
1: Ja, verdorie.
0: Het waren de Stones.
1: Ja, ja.
0: Ja, we zijn ook niet met een beginnend bandje geëindigd, moet ik zeggen.
1: Nee.
0: Echt wel een grote band.
1: Nee, maar het is wel...
0: De
1: sound en de tijd... Ik zat qua tijdsound zat ik goed, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar ik had hem niet door dat het dit liedje was.
0: Nou, geeft helemaal niks.
1: En ook die van de Rolling Stones.
0: Het t-shirt heb je in ieder geval binnen. En ook de Ekdom in de Morgen kurkentrekker en de Veronica platentas. Dus het is een hele mooie, vruchtbare dag geworden. En volgens mij kun jij jezelf zo meteen nog in de gangen vertonen.
1: Ja, volgens mij ook.
0: Okay. Maak er een mooie dag van. Dankjewel voor het meespelen.
1: Ja, jij ook bedankt.

Radio Veronica. Nou, dit gedeelte is ingeruimd voor een klein stukje promotie jegens het volgende programma. Oh, lekker drumfilletje trouwens. Zometeen een nieuwe editie van de Bonanza, waarbij je weer mag aanvragen wat je wil. Dus speak even in je platenkast of in je iTunes-bibliotheek en stuur een goede suggestie door. Dan hoor je me zo.

0: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
1: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
0: Wat dan?
1: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
0: Oh, mag ik mee?
1: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Hey, ben je er weer?
4: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
3: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
4: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
3: Ja, lekker. Je voelt je

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
6: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
7: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Laptops snel leeg? Voor notebook-accu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
9: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
10: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
11: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
12: De kippieplank. 100 hapjes, kant en klaar. Dat is makkelijk.
13: Kippie.
14: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Is?
16: Ja?
15: Hoef jij niet te werken vandaag?
16: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
15: Dus, heb je nu...
16: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
15: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
17: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
18: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
19: Nu!
18: Fluoride wasmiddel voor maar €7,99.
19: Nu halen, hè? Dus niet straks.
20: Hands van voordeel.
18: Aldi.
21: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
18: Nu ook bij Aldi, verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar €1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar €1,95.
20: Fans van voordeel.
18: Aldi.
22: Radio Veronica.
23: Met het nieuws. Het is 2:00.
24: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. Om de grote natuurbrand in België te kunnen blussen is een Nederlandse helikopter weer beschikbaar. Die hielp eerder al bij het bestrijden van de brand in de Ardennen, maar kreeg technische problemen. Hulp is hard nodig in het gebied in België. De brand is na bijna een week nog niet onder controle. En door een storm was blussen vannacht lastig. Bij een zwaar ongeluk in Duitsland zijn 2 tieners omgekomen, onder wie de bestuurder van 15. 6 anderen raakten zwaar gewond. De auto botste op de verkeerde weghelft tegen een aanhanger, waar vervolgens een vrachtwagen op botste. Daarbij raakten ook 2 wegwerkers gewond. Hoe de tieners aan de auto kwamen is nog onduidelijk. En Max Verstappen was dichter bij stoppen in de Formule 1 dan bij een overstap naar een ander team. Dat zei hij op een persconferentie over zijn nieuwe contract bij Red Bull. Begin dit jaar zag je het even niet meer zitten, maar nu het team volgens hem stappen heeft gezet, heeft Verstappen bijgetekend tot 2030. Het weer dan buien. Stevig zijn ze met kans op onweer. Tussendoor soms ook zon. Het is rond de 20 graden. Morgen weer een wisselvallige dag. Een paar files die nu opvallen, zoals de A1 Amersfoort-Apeldoorn voor Hoenderlo 11 minuten door een eerder ongeluk. Weg is inmiddels wel weer vrij. Dan de A16 Rotterdam-Breda voor Ridderkerk 12 minuten door een pechgeval. Daar is de rechterrijstrook op de parallelbaan dicht. Ook nog een ongeluk gebeurt op de A27 Gorkum-Utrecht voor Rijnsweerd. Zo'n 5 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn daar nu dicht. Compleet overzicht in de app van Flitsmeister.
0: Get ready for the OG. All y'all bitches sound
1: looking like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
25: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
26: Hey, wakkerliggers. Bij Cloud Pillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloud Pillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1+1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
27: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
28: Wie was er aan de beurt?
29: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
28: Hit it!
27: Voor die twee...

0: Speel bewust 18 plus.
1: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus, alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
3: Oei!
4: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
3: Lekker hoor!
4: En alle Ariel, ook tweede gratis.
3: Zoé!
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Yes!

0: know you're one of my kind.
1: Je zet de mannen. You're one of my kind. Justus wilde in excess en need you tonight. Tot aan 4 uur is de hele playlist van jou. Ik wil het even benadrukken. Ja, wij verzamelen hier gewoon alles wat je in die bak van Radio Veronica zet in de app. En dan gaan we lezen en dan hopen we natuurlijk leuke verhalen, leuke liedjes.
2: Juichen.
1: Juichen hopen we natuurlijk ook. Smiley.
2: Ja.
1: Ja, precies. Liefdesbetuigingen. Maar eigenlijk gaat het vooral om dat ene mooie verzoekje dat precies nu past. Moet gewoon heel Nederland horen. En ver daarbuiten. Als je een suggestie hebt, deel hem met ons. Misschien is die straks op de radio, want dit is een programma helemaal van jouw hand. Wat wil je horen? App ons bij Veronica. Mr. Brightside. Oké, okay, dus... And I make this about me.

0: Ja, dat kan wel eens kloppen, ja. Mr. Brightside, de Killers, aangevraagd door Linda Kisser. Die heeft haar man hierop leren kennen.
1: Oh.
0: En dat was bij een festival ver uit Nederland vandaan. Waar zijn dat daar geweest?
1: Zo, ik heb geen idee.
0: Glastonbury of zo? Linda wil graag het hele verhaal vertellen.
1: Ja.
0: Of is het een illegaal festival waar je was? Dat zou kunnen natuurlijk.
1: Zijn de mooiste.
0: Ja. Paul, die vraagt deze aan. En ik zag net op links Caroline, die keek mij aan zo van... Robbie.
1: Ja.
0: Ja, ik hoop niet dat de bedoeling is dat ik naar de tekst moet luisteren.

Linda zegt inderdaad, Glastonbury was het. 2005 zo uit mijn hoofd. Dat ging over de Killers. Paul, you were my friend. Het was toch geen boodschap, Caroline, dat je deze er heel graag wilde horen? Nee. Dat is omdat het Henk Westbroek, die het eigenlijk een beetje geleend heeft. Jochie, ik leen al mijn rijmpjes. Eén keer trek je de conclusie, vriendschap is een illusie, was ook de strekking van dit nummer uit de 70s van de Shy Coltrane. You were my friend. Deze is van Maarten, of onze liefje.

0: zit hier live bij de traumaverwerking van Carolien. Bij You Were My Friend hadden we natuurlijk al Shy Coltrane. SC Limburg zegt nog, mijn collega Robbie vindt dit een geweldig nummer. Nou, Carolien heeft ook een Robbie dit een geweldig nummer vindt. Zeker. Dat ook een collega is. Ja. En hopelijk zijn we nog steeds vrienden. En jij vertelt mij dat je tamelijk betrekkelijk bang was voor dit nummer Lullaby van The Cure.
1: Ik vond het een heel beangstig nummer. Ja, vond je niet? Het klonk heel duister. Hij was er ook heel duister bij.
0: Ja.
1: Ja, ja. Het was nou niet dat ik dacht, hé, dan ga ik eens even lekker op dansen met mijn tas ertussen.
0: Ik wil gewoon het hoesje pakken over het clipje, dan had je ook nog

0: Een gezellige computervorm en of staat het voor de gele M van de McDonald's? Return of the Mac, daar kun je alle kanten mee op.
1: Is het commercial uit de jaren 80?
0: Het zou wel alleen kunnen zijn, ja. Mark Morrison en Return of the Mac. Ik heb net gehoord van Jaap dat hij eigenlijk helemaal niks terugbracht. Niks Return of the Mac en dat hij daarom lang in de bias heeft gezeten.
2: Ja, dat klopt, ja. Ja.
0: En niet alleen dat, hij bracht ook geen liedjes terug. Dit nummer schijnt, heb ik van diezelfde Jaap Brine. Jaap, als ik lieg, dan moet je het zeggen.
2: Ja, ja.
0: Ik probeer het te reproduceren. Alles behalve de zang is gesampled,
2: ja,
0: dit nummer.
2: Alles.
0: Ja, nou, we hebben net het lijstje gezien, ik kan het wel opnoemen, maar Genius of Love van de Tom Tom Club, daar hield de kennis verder wel mee op.
2: Ja, voor mij ook, hoor.
0: Ja. Niets heeft hij teruggebracht, Mark Morrison met zijn Return of the Mac. Zometeen, oh ja, het is eigenlijk, ja, eigenlijk wel tijd voor Siets, maar ja. Ja, Siets, professioneel of onprofessioneel, wat wil je?
3: Laat me gaan.
0: Laat me gaan.

0: al zoveel weggesnoept van het intro plus zang. Ik laat het muziekdoosje even gaan. Supertramp en Dreamer, die is aangevraagd door Tom Hegeman in The Rebound. It's Raining Again had ook nog gekund, want het schijnt op diverse plekken in Nederland te regenen, waarvan akte. Dat klopt, we hebben een klein stukje van de parkeerplaats naar binnen.
1: Dat was goed nat, zeg.
0: Ja, heb ik de wet look gehanteerd. Pieter zegt nog even, Mac is ook een regenjas, in Engeland in elk geval. Ook die was weer terug deze week. JP, lekker in het nummer van The Cure. Wordt ook gegeten door een spin die Robert Smith opeet om nog iets leukers te maken voor Caroline.
2: Wist ik.
0: Dat is waar, hè?
2: Ja.
0: Je moet hem eens opzoeken hoe die er nu uitziet, Robert Smith. Lig je weer 2 uur wakker. Ja, dat laat ik zeggen, het is het type man waarvan veel moeders zouden zeggen, hij is onverzorgd.
2: Ja, ik vind het wel een paradijsvogel.
0: Dat is het, ja. En Jacomien zegt, enge video's. Oh, Another Brick in the Wall, die vond ik eng. Kindjes door de gehaktmolen. En How You Gonna See Me Now van Alice Cooper. Prachtig nummer, maar die enge make-up van Alice Cooper. Ja. En de familie die de gevangenis in ging. Ja, die clip is met Alice Cooper in het dwangbuis.
2: Ja.
0: Zit hij ergens in een hoekje. Dat ziet er ook inderdaad niet
2: heel eng uit. Ja. Heel naargeestig.
0: Ja, dat bleek nog over zijn echte leven te gaan ook. Want hij was iets te veel aan de alcohol verslaafd. Zo verslaafd dat hij zei, ik had mijn vrouw, waar ik toch inmiddels al een tijdje bij was, die had ik nog nooit nuchter gezien. Dat is toch wel een pittige uitspraak. Misschien wel een indicatie dat je eventjes naar een rehab moet.
2: Hij is nu weer verslaafd?
0: Ja.
2: Aan golf.
0: Oh ja, volgens mij veel
2: veilig.
0: Heel veilig, ja. Hé, hey, Sietse, ik ga zo meteen even een beetje ruzie met je maken over gekke voetbalgewoonten.
3: Oh.
0: Maar laten we het eerst eens gewoon over het harde nieuws hebben. Waar gaat het zo meteen over?
3: Nou, dat is weer gerelateerd, want het gaat er stormachtig aan toe op sommige plekken.
4: De reclame minuut.
5: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
4: Ja, als Siets gewoon had uitgenodigd voor het nieuws en die Dreamer nog had ingestart, had ik kunnen zeggen, het is exact 2:30, dat kan nu niet meer. Siets, het is er iets overheen, maar wat is het allerlaatste nieuws over het weer zwaar?
5: Het is af en toe onstuimig buiten. Het leidt in de kustgebieden tot waterhozen. Mm-hmm. Daarbij wordt door een slurf boven zee of het IJsselmeer water opgezogen. Het KNMI waarschuwt ervoor met code geel. Waterhozen zijn wel minder gevaarlijk dan windhozen, die op land veel schade kunnen aanrichten. Het ziet er spectaculair uit, maar ga maar beter niet het water op.
4: Ja, ja. En hoeveel graden wordt het?
5: Het is een graad of 20 en dan kan ook hier daar onweer bij de buien zitten.
4: Nu jij toch bent,
5: ja.
4: Hoe is het op het Nederlandse wegnet?
5: Nou, het valt allemaal nog wel mee hoor met de files. 2 die nu opvallen, de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Daar wordt gecontroleerd een kwartier extra en op de A16 Rotterdam-Breda voor Ridderkerk 10 minuten.
4: Dankjewel. René Geboers was trouwens de aanvrager van de Cure Lullaby.

0: vindt Robert Smit echt leuk. Deze foto van een jonge Robert Smit staat bij mij in de woonkamer. Ja, goed toch? Laat ik zeggen dat mijn moeder dan zou hebben gezegd...
1: Ja, ben ik gezet zo onverzorgd. Kun je niks aan hoe haar?
2: Ik ken er niks van haar haar af.
0: Sylvia, deze is voor jou. You Too, Unforgettable Fire.

0: YouTube Unforgettable Fire van Sylvia. Ik kan het me voorstellen, Bouwman die zegt, ik ben een beetje klaar met YouTube, maar ja, dan hoor je toch deze. Ja. Kun je toch weinig bezwaren tegen maken. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Het is inderdaad een schitterend liedje. En AS, die ik niet AS durf te noemen, die wil ook Unforgettable Fire van YouTube even een compliment geven. Ja, het is toch wel heerlijk. Het is gewoon een heerlijk nummer, toch?
1: Zeker.
0: Dan zitten wij in de richting van deze man, LL Cool J. Weet je nog waar LL voor staat?
1: Love and togetherness.
0: Tuurlijk.

0: zijn er inmiddels uit, toch? Hoe die heet?
1: Ja, ik zat er weer half naast, weet je wel. Ja, want...
0: Ik weet wel waar je mee in de war was, trouwens, denk ik.
1: Ja, LTD. Ja, ja, LTD, ja, precies.
0: Dat komt wel in de buurt, maar LL Cool J, je wordt geholpen hier. Ladies Love, Long, Lean, Legend, mijn hemel, wat een rap. Een van de eerste LP's die ik van mijn eigen zakgeld kocht op de middelbare school. Hij zit erbij, van mijn eigen waarschijnlijk.
1: Mooi, mooi.
0: Ja, zit het ook tussen haakjes. Chris, ja. Ladies Lover, dacht ik. Fred van Polanen zegt nee. LL staat volgens mij voor Ladies Love.
1: Ja, ik heb het even gegoogeld natuurlijk, hè.
0: Mm-hmm.
1: En het staat voor Ladies Love, Cool James. En Cool James, dat is hij.
0: Het is allemaal zo overzichtelijk.
2: Lang niet meer gehoord.
0: Ik heb er nog wel een kleine klacht over. Er is ooit iemand geweest, dat is Nico Dijkshoorn. Ik had van de platenmaatschappij had ik zo'n mooi jasje gekregen. LL Cool J. En toen kreeg ik het benauwd. Ik dreigde bijna te stikken. En Nico Dijkshoorn heeft dus mijn leven gered. Dus die heeft mij gewoon uit dat jasje geknipt. Alleen precies tussen de L en de L van LL Cool J, daar was ik best een beetje kwaad over. Mijn leven wel gered, maar hij had wel mijn LL Cool J shirt had hij gewoon verruineerd.
1: Wat een hond.
0: Niet te geloven, ja. Toen ik eenmaal blij was dat ik weer leefde, heb ik het in elk geval toch in dank aanvaard. Dus ik stuur hem nog elk jaar een klein berichtje met LL Cool J.
1: Ja,
0: ja. I Need Love, die is overigens aangevraagd door Jolanda. Ach, ik heb het al zo vaak aangevraagd, maar nog niet gehoord. Kan aan mij liggen dat ik gemist heb? Nou ja, ik had hem vorige week vrijdag een keer gedraaid tijdens het schakelshowtje. Maar we hadden er zin in. I Need Love. Josje Terhorst, die zegt, jullie draaien vaak Joe Cocker, maar eentje wil ik expliciet horen. En dat is The Letter. Het is een mooie versie van de Box Tops, hè. Dat is de originele versie. Maar deze versie, joh, er zit met een partij soul in. Geniet ervan, Joe Cocker. De live versie van The Letter.

0: Een legendarische tour, mag je wel zeggen. Mad Dogs and Englishmen, zo heet de tour. Waar een hele hoop kopstukken bij waren. Joe Cocker uiteraard was de hoofdact. De Ladder, die is dus aangevraagd door Josje Torst, was het, ja. Hè? Dominique, de Ladder van Joe Cocker. Helemaal top, dank je. Nooit op de radio. Cocker hield wel geteld $70 over aan die Mad Dogs and Englishmen tour. Ja, de rest heeft hij volgens mij als apotheekkastje gegeven. En dan de Gallegal. Francis Leidens, die wil Love Me Not horen. Maar ik wil nog even Joske Hissink, die zegt: Carolien, kom jij uit Tilburg? Noem een huisdier met een N.
1: Ik kom niet uit Tilburg.
0: Nee, maar dat zegt Joske.
1: Oh, wat zegt ze?
0: Dat is een hond.
1: Een hond. Een hond. Oh, die ga ik onthouden. Een paard.
0: Ja, goed, ja. Ik zag nog een hele hoop fijne reacties binnenkomen op deze Joe Cocker. De Ladder, dankjewel. Als je een moderne ladder wilt sturen, een appje naar Radio Veronica, ben je uitgenodigd. Want we hebben nog een uur bonanza te gaan. Deze had ik net aangekondigd, hè? Love Me Not.

0: Loves me, he loves me not. Het is een beetje B&B, hè?
1: Tot zo, Rob.
0: Jee.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
10: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
8: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
11: Jongens, eten!
12: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
13: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
14: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
16: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
15: Oh, Otrium?
16: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
17: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
18: Nu bij Otrium. 10% extra korting op sportmerken zoals Adidas en Fila.
19: Ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.

0: alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken op stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Elsia van Jumbo.
3: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
5: Pas je

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 3:00.
5: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam.
6: Hoi.
5: Ondanks de regen van de afgelopen dagen worden de maatregelen tegen de droogte nog niet versoepeld. Na overleg zeggen waterbedrijven, Rijkswaterstaat en andere organisaties dat het tekort nog te groot is. Daarom mogen bijvoorbeeld boeren in veel regio's nog geen slootwater gebruiken om te sproeien. Ook blijft het Twentekanaal dicht vanwege de lage waterstand. De NS vraagt reizigers om afval vandaag niet meer in de trein weg te gooien. Een deel van de schoonmakers staakt, daarom worden de prullenbakken in de trein minder vaak geleegd. De vakbond organiseert de staking vandaag omdat sommige medewerkers minder doorbetaald zullen worden bij ziekte. En geen zorgen in Europa nu de gasvoorraden kleiner zijn dan vorig jaar om deze tijd. De Europese Commissie denkt dat er in de winter wel genoeg gas zal zijn, ondanks de hoge prijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. In Nederland is de gasvoorraad voor nog maar 43% gevuld. Het was een jaar geleden nog 64%. Het weer dan stevige buien met kans op onweer en windstoten. En boven zee ook kans op waterhozen. Tussendoor is er ook wat zon bij zo'n 21 graden. Morgen ook buien en 20 graden. Het is nog niet heel druk op de weg, zo'n 20 meldingen. Vooral wat kortere vertragingen. Deze vallen op de A2 Maastricht-Eindhoven voor Valkenswaard. 10 minuten extra door een pechgeval. Dan de A12 Utrecht-Arnhem voor Waterberg 7 minuten. A12 Arnhem richting de Duitse grens. Daar wordt gecontroleerd 9 minuten extra. En tot slot de A50 Apeldoorn Arnhem voor Hoenderloo 10 minuten extra. Compleet overzicht vind je in de app van Flitsmeister.
7: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1+1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
8: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
9: De maaltijden van Kippie, zoals kipsaté met Bami. Lekker,
10: Kippie!
11: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Utker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
12: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
13: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
14: IAMS bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAMS kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAMS.
15: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
14: Vier mee met IAMS. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAMS.nl/radio.
16: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
3: Fluoril wasmiddel voor maar 7,99.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
10: Hands van voordeel.
19: Aldi. Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
6: Nu
3: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
3: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
6: Nu halen, hè. Dus niet straks.
10: Hands van voordeel.
3: Aldi.
20: Is Radio Vil-

0: voor de P staat een cursus alfabet. Moest daar toch van de week even om beginnen. Nou, volgens mij was het vanmorgen zat dit nieuws. Weet je dat wij zo gelachen hebben toen wij Follow You, Follow Me draaiden van Genesis? Mm-hmm. Dat wij het over die Teliac-cursussen hadden, ja, die er allemaal waren. En die zijn dus helemaal hip en happening. Want die zijn bij beeld en geluid inmiddels allemaal online. En alle scholen maken daar weer gebruik van die Teliac. Ja, dus ik zo om lachen. Denk, we hebben het daar uitgebreid over gehad. Pas op toe.
1: Ja, precies.
0: Neem je handdoek altijd mee naar het strand. Met een geweldige persiflage ook nog van de Creatief met Kurk team. Hè? Ja, je ziet het niet meer voor. Ja, ja, ja. Nou goed, dus die cursus, ik moest er even aan denken. En dat komt allemaal door de P en de O. Gewoon spelenderwijs mensen het alfabet bijbrengen. David Bowie en China Girl, die is trouwens aangevraagd door Jaap Hiemstra. Daar heeft hij nog een mooi verhaal bij. Hey Rob, we gaan op 12 september naar China voor een roetsreis met z'n vieren. We gaan dan langs het kinderhuis waar mijn dochter gezeten heeft. En nog mooie plekjes bezoeken. Daarom zou ik graag China Girl horen. David Bowie, groetjes van Jaap.
1: Mooie reis.
0: Dat denk ik wel.
1: Ja.
0: Waar heb je nog meer zin in? Dat is toch nog steeds de basisvraag. Wij zorgen ervoor dat het een leuke playlist wordt, maar het begint bij jou. Laat me weten via de app van Veronica. Pascal, Antonissen maken we blij met Sam Sparrow en Black and Gold.

0: Sam Sparrow. Hij zou de nieuwe Paul McCartney zijn.
1: Is niet gelukt.
0: Nooit meer wat van gehoord.
1: Nee.
0: Wat is er met Sam Sparrow gebeurd? Dat weet jij, Siets.
2: Ik zoek het even voor je uit wat ermee gebeurd is.
0: Als Carl Antonissen vraagt het aan, en toevallig niet alleen hij. Christel zegt, hé, wat een toeval, die heb ik ook aangevraagd. We hebben alle bakken doorgenomen, ja. Christel. Ook voor jou.
1: Klopt.
0: Ja. Joost de Bruin die meldt zich nog even. Die zegt, hallo Veronica Crew. Komen jullie er vandaag aan toe om Eagles te draaien met New Kids in Town? En de S staat tussen haakjes. Het is voor mijn zwangere dochter Mirte en schoondochter Rome die ons opnieuw opa en oma gaan maken. Ik hoor dat er weer wat te vieren valt.

0: Het is wat ongepast, deze uiting van vreugde. Ja, maar het is ook op verzoek.
1: Ja, het was een verzoek.
0: Ja, Phyllis zegt, kan er een yeeha soundbite doorheen? Dan kan ik inderdaad wel in de computer gaan zoeken. Dan kan ik hem wel vinden, maar ik dacht, nou ja, laat ik het zelf maar doen.
1: Beetje sneller.
0: Hierbij, ja. Marion is blij, Leider blij, Joost Bruin, allemaal blij. Joost was ook de aanvrager van deze Eagles en een New Kid in Town. Als jullie het toch over New Kids in Town hebben, zegt Patrick Smit, die zit goed mee te luisteren, die wil graag Baby Cool hebben. Yeah, you know, he's crazy, like a fool, Baby Cool. En die heet Evelyn en het blijkt eigenlijk een puppy te zijn. Dat die wordt nothing but pee.

0: Leentje Boer bij de Material Girl van Madonna. Ja. Madonna bracht een Baby Cool voor. Daarom is het ook Madonna. Baby Cool Evelyn is de nieuwe single van Nothing But Thieves voor Patrick Smith aangevraagd. Ja, Siets, hoe zit het nou met Sam Sparrow?
1: Ja, die is eigenlijk een beetje uit de mainstream muziekindustrie gestapt en voor zichzelf gaan rommelen. Maar dat heeft weinig succesvol soort geleverd.
0: Zelf gaan rommelen? Hoe moet ik daar maar even voorstellen?
1: Ja, gewoon allemaal remixjes maken en artiesten. Ik word er helemaal emotioneel van.
0: Ja, ik zie het.
1: Ja, en gewoon een beetje draaien en optreden. Ja.
0: Zo'n beetje mijn leven dus. Bedankt. Caroline Rob, op onze trouwdag zitten we de hele dag in de auto. Van Zwitserland terug naar Friesland. Roelina bepaalt de hele reis de muziek. Maar hopelijk krijg je ook een nummer door. Gisteren 37 jaar verkering, vandaag 27 jaar getrouwd. Wij zijn uit de tijd van Milli Vanilli. Of van de Pasadena's. Nou, die Pasadena's hebben we dan al bij Sander gehoord. Dus pak ik dan maar Milli Vanilli, ja?

0: Milli Vanilli. Ik dacht dat ik het nooit iemand zou horen zeggen, maar het is nu in dit geval toch wel weer waar. Mark Reeman is naastig op zoek naar de documentaire over Milli Vanilli, genaamd The Real Milli Vanilli. Even op Netflix gestaan en om duistere reden is hij eraf. Dus mocht jij in het bezit zijn, op wat voor manier dan ook, van de documentaire The Real Milli Vanilli, stel je dan onmiddellijk in verbinding met Mark Reeman. Waar kunnen ze je vinden, Mark?
1: Op de app nu.
2: Ja, maakt niet uit als hij hier door de schermen is gehaald. We plakken hem weer aan elkaar. Zo, ik zat er helemaal vol in.
0: Dit heet niet door elkaar praten door het bericht. Dit heet...
3: Nagekomen berichten.
2: Ja, oké. Okay. Er zijn heel veel nagekomen berichten. Zal ik er even doorheen lopen met jou, Rob Stender?
0: Is goed.
2: Even kijken. Jacco Casius die zegt bijvoorbeeld... Doe ook even Eric B. en Rakim P. Die voelde direct achteraan. Makkelijke doorstart is er gewoon niet. Die loopt gewoon door. En Christel is er blij mee. Die zegt, ja, ook al was het nep, het blijft leuk. Maar er zijn heel veel nagekomen berichten. Zo komt Erik Boerman bijvoorbeeld nog steeds terug op Joe Cocker. Dat was toch volgens mij aan het begin van dit uur of vorige uur. Ja. Beetje laat, maar afgelopen uur was Joe Cocker met een live nummer op de radio. Sta je te schilderen met mijn dochter van 19 die dat nog mooi vond ook. Ja. Toch nog iets goed gedaan met de opvoeding.
0: Ja, wat een heerlijk nummer.
2: Ja, wij zaten er ook echt lekker in, in de letter. Ja. En Baby Cool, Barry Bloomberg zegt dank je voor deze heerlijke plaat. Marten zegt woe, dank je voor het draaien van Nothing But Thieves. En Michael Hubbers zegt, die zeggen Madonna, ik vind het ook een hoog Weezer gehalte hebben.
0: Ja, is ook allemaal
2: is ook zo.
0: Sitsi, wat heb je zo meteen in het nieuws zitten? Het
4: gaat over een dode man gisteren in Rotterdam. Er zijn nu verdachten opgepakt.
0: Okay. Ja. Over een minuut horen we er meer over.
3: De reclame minuut.
5: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
6: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: snel.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
5: Het is ietsjes over 3:30. Wij worden bijgepraat over het allerlaatste nieuws door Sitsi zelf.
6: Na de dood van een man in een luxe appartement in Rotterdam gisteren zijn 3 verdachten opgepakt. De 2 vrouwen en man komen alle 3 uit Rotterdam. Volgens de Telegraaf werd het huis van het slachtoffer gebruikt om drugs voor criminelen op te slaan. Buren hebben het over ongure types die vaak langskwamen en zeggen dat het wachten was tot het mis zou gaan.
5: Dan wil ik ook nog even weten hoe het is op het Nederlandse wegennet. Waar heb je ze allemaal neergezet, ziet? Het tekstboekje van Gerard Ekdom, ja. Maar ik vind dat zo leuk, ja.
6: En gewoon mij verantwoordelijk houden voor alle meldingen. Nou, het zijn er 40 in totaal, nu meer dan 100 kilometer. Dit zijn de meest opvallende, de A8 Amsterdam richting Zaanstad. Voor Zaanstad-Koog 17 minuten door een pechgeval. A16 Rotterdam-Breda voor Ridderkerk 18 minuten. En op de A325 Nijmegen-Velperbroek voor Presikhaven een kwartier extra.
5: Bedankt, Sietse. En ik heb zo meteen nog een kritische voetbalvraag aan je. Jean-Paul wil graag Jim Croce, of wij dat ook willen.

0: Jim Croce en Bad Bad Leroy Brown, zijn ex-vrouw, zegt altijd als mensen zeggen we hebben hem gekend. Ik ben Bad Bad Leroy Brown.
1: Ja.
0: Dan op het begin dacht ze nog van nou ik ga even vragen, want het is mijn eigen kroeg, een restaurant. Heb jij, te laatst even zien, maar op een gegeven moment had ze iets van als iedereen die zegt dat hij Leroy Brown is, hartelijk welkom, hier heb je een consumptie. Fijne avond, doei doei. Bad Bad Leroy Brown, leuk plaatje, Jim Croce. Frank Sinatra heeft het ook opgenomen, ja. Volgens mij met vooral één verschil, zeg ik even uit mijn hoofd. Volgens mij is de Junkyard Dog aan het einde te horen.
1: Oef, oef.
0: Ja, volgens mij wel, toch?
1: Ja. Klopt.
0: Ja, even spoelen, even kijken hoor.

0: Running Up That Hill van Kate Bush is dus aangevraagd door Frank. En alle andere suggesties nemen wij ook nog wel even in overweging. Want die zijn allemaal leuk genoeg.
1: Ja, name of the game. Wow.
0: Ja, prachtig. Paulien zegt, hoe gaat het met de inzamelingsactie hier voor Muk? Onze vijfjarige vriendin die aan kinderdementie leidt. Nou, Wouter Frank gaat er zo meteen na vieren uitgebreid over hebben. Maar ja, hoe ver zijn wij?
1: Nou, dat zal ik je vertellen. Er zijn eigenlijk twee sporen. Wij hebben natuurlijk namens ons heeft Danny Vera een concert aangeboden. Dat hebben wij gevraagd. En die zei, dat doe ik in mijn eigen huiskamer. Daar kun je op bieden en dat kan via stichtingmuk.nl. Hij wilde er minimaal 5.000 euro voor hebben. Het staat nu op 10.000 euro. Maar ik hoor in de wandelgangen, het loopt vanavond om 23:59 af, dat er nog wel eens een beetje firework omheen zou kunnen komen. Dat gaan we meemaken. De hele teller, die staat op dit moment op 832.000 euro, ruim. Ze hebben een miljoen nodig, zou je zeggen. Nou, dan ben je er toch bijna. Maar nog steeds 168.000 euro wel of niet op je rekening. Ja. Het maakt verschil. Dus als je zin hebt om te helpen en je hebt bijvoorbeeld 10 euro over, ga naar stichtingmuk.nl. Muk is nu 5. Die heeft kinderdementie. Haar ouders knokken voor wat ze waard zijn om haar te helpen. En met dat miljoen kan ze naar Amerika voor een hele belangrijke behandeling.
0: Ja, jij zegt 10 euro.
1: Als je het kan missen, je helpt enorm.
0: 1 is ook goed, hè?
1: 1 euro is ook goed.
0: Als je dat kan missen.
1: Ja. Ja,
0: alles helpt via stichtingmuk.nl. Alvast hartelijk dank. Dat is wel wat minder belangrijke zaken. Dit leef ik overweeg hier een ego-tipje van te maken. We stoeren er erg op aan gisteren. De Womack Sisters, de nieuwe, die heet If I Let You.

0: Het ultieme liefdesliedje. Mats heeft hier zijn vrouw op ten huwelijk gevraagd. Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen. En het werd een dikke ja. En dat is vandaag precies 6 jaar geleden.
1: Oh, mooi.
0: Het is niet helemaal afgerond. Maar het is geen lustrum. Maar er is toch aandacht aan besteed.
1: Ik gok dat ze Iris heet.
0: Daar heb ik niet over nagedacht. Ja, brengt mij wel trouwens. Iris is natuurlijk een van de hoofdkarakters van...
2: En dan nu 30 seconden. BNB vol liefde.
0: Jeroen. Iris, ja, wil je het daar nog over hebben? Ze is zich aan het ontwikkelen als media personality.
1: Ja, ik wil het altijd over iedereen bij BNB hebben. Maar jij loopt voor, dus praat mij bij.
0: Nou, er is ergens dus een man. Ja. En ik zal verder niks noemen, want anders zijn er natuurlijk doorspoelmensen die dat niet doen, die zijn dan kwaad.
1: Ja.
0: Er is dus een man die zegt, na 1 dag, hè. Ja, hier liggen de lepels niet op volgorde. Het is een beetje rommelig.
1: Nee.
0: Nee, de borden staan dus niet op de juiste plaats. Ja, ik denk dus niet dat ik geschikt voor jou ben.
2: En nu is het klaar.
0: Zo, afgelopen.
1: Is dit echt?
0: Dit is echt. Dit gebeurt, ja. En die vertrekt dus zelf, want het ligt allemaal niet op volgorde. En dat kan dus niet. Zo kan ik echt niet leven. Ja, dat jij zo kan leven. Ik niet.
1: Ik wens hem heel veel succes met zijn verdere leven.
0: Ik wens hem ook heel veel succes met zijn verdere leven. We hebben nog een lekkere karaoke, we waren het erover eens. Koen die vroeg hem aan dit toch eens te draaien. En Richanel.

0: Geinig om weer eens te horen. Richanel en Dance Around the World. Ik moet toch nog even naar Sitsi toe. Ja. Weet je, hij is echt van de sport. Hij kijkt alle sporten. Alles. Maakt niet uit. Olympische Spelen, postbode duiven schieten. Hij kijkt het allemaal. Weet je,
1: dag en nacht.
0: Ja. 3 meter gras groeien. Hij kijkt het. Ja. Dat is allemaal geen punt. Hij is altijd een voetballiefhebber. Ja. Dus gisteren, hey NSC, we gaan wel even kijken toch? En we hebben wel even, nee Rob, ik ga daar niet naar kijken. Waarom niet?
2: Nee, ja, ik vind het nu allemaal nog niet zo heel belangrijk. Kijk, ik ben geen supporter van de clubs die nu in actie komen.
0: Weet je allemaal wel kijkt?
1: Ja, wel kijkt, nee, ja.
2: Steeds minder hoor.
0: Oh, steeds minder. Okay.
2: Ja, steeds minder. Alleen, ik kijk alleen de echt grote, belangrijke, spectaculaire clashes. Oh, ja.
0: En dus vanavond kan Ajax ook de boom in van je. Ja. En er zit bovendien nog even, kijk, je moet iets downloaden om Ajax te kunnen kijken.
2: Ja, je moet bij kijk.nl van Talpa zijn en dan €5 betalen. En dan mag je naar de legendarische wedstrijd Sion-Ajax kijken. Ja,
0: nou, spannend. Ja. Of Ajax wel of niet doorgaat in Europa.
1: Ja. En ik ook hoor. Ja. Je kijkt ook schaatsen en schieten.
0: Ja, precies.
1: Ja, kijk dit dan ook. Ja.
2: Ja. Ik wacht tot de knock-out fase.
0: Ja, dat is ook goed. Nou, tot zover dan. Ik denk dat Wouter Frank heel graag hun zendtijd terug
1: wil. Ja, denk ik ook.
3: Tot zo.
0: Allemaal aan de lange reclame. Hoi. We zijn wat laat vandaag.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000
0: competitorsiets
4: verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light. Verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
4: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
8: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor €1. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Score nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
12: Ons CW-fotoboek is er.
13: Spannend!
12: Wat is die mooi geworden?
13: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
12: Het voelt alsof we er weer zijn.
14: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
15: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
16: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
15: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
16: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
14: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
17: Jongens, eten!
18: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
19: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
20: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
21: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Voel mij zo free.
17: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
22: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
17: Wow, dit is echt nice.
22: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
21: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
23: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
24: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
25: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
26: Voor wie zijn we ook alweer?
25: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
27: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron. Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
28: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
29: Radio Veronica.
30: Met het nieuws. Het is 4 uur.
1: En dat nieuws dat krijg je van Siets Roskam.
31: Goedemiddag. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is na bijna een week onder controle, zeggen regionale bestuurders tegen Belgische media. Honderden brandweermensen en vrijwilligers hebben de afgelopen dagen geholpen met blussen. Vanuit ons land gebeurde dat met blushelikopters. Door het ruige terrein en soms slechte weer is de brand moeilijk te bestrijden. Bij snelwegdemonstraties moet de politie overal in het land ingrijpen, zegt de Nijmeegse burgemeester Bruls namens alle burgemeesters. Het stoort hem dat in de ene regio boeren met trekkers op de snelweg anders worden aangepakt dan in andere delen van het land. Door die onduidelijkheid gaan boeren de grenzen opzoeken, denkt Bruls. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 17 veroordeeld. Zijn straf van 43 dagen jeugdgevangenis is net zo lang als zijn voorarrest, dus mag hij naar huis. Verder moet de jongen hulp zoeken en zich aan een avondklok houden. En 6 Nederlandse voetbalclubs hebben voor de eerste keer een gezamenlijke cao voor vrouwenvoetbal. Daarin staat onder andere dat de spelers worden doorbetaald tijdens zwangerschap en dat ze recht hebben op minimaal 22 uur werk per week. De grootste clubs in de vrouwen-eredivisie doen nu mee. De vakbonden hopen dat het er snel meer worden. Het weer dan, felle buien met kans op onweer en windstoten. Tussendoor ook wat zon. Het is 17 graden in de buien tot 23 in de zon. Morgen ook buien bij zo'n 20 graden. De vierde stand, de meeste in Noord- en Zuid-Holland en ook in Gelderland is het al aardig druk. Zo'n 60 meldingen, 250 kilometer in totaal. Dit zijn nu de meest opvallende. Te beginnen met de A1 Amsterdam-Apeldoorn voor Voorthuizen 14 minuten. A9 Amstelveen-Alkmaar voor Akersloot een kwartier. Dan de A16 Rotterdam-Breda. Voor Ridderkerk ruim een half uur extra. Door een ongeluk is de parallelrijbaan dicht. Dan naar de A28 Groningen-Zwolle voor Westerbork een kwartier extra. En tot slot de A50 Zwolle-Arnhem. Voor Waterberg is de spitsstrook dicht om veiligheidsmaatregelen. Vertraging 20 minuten.
32: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
33: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
34: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
33: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
34: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
35: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
36: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
0: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
2: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kopstee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
6: Kampioenen!
4: En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora.

0: Zeker wel, zeker wel, zeker wel. Het is donderdagmiddag. Het is vandaag 20 augustus 2026. Dit is de middagshow van Radio Veronica. Wij zijn Wouter Frank. En het is een mooie dag.
1: Hoezo is het een mooie dag?
0: Omdat het gewoon een mooie dag is. Het is een dag met een gouden randje. Het is een dag met een misschien wel droom die uitkomt en een uitdaging waar ik ontzettend veel zin in heb, maar die ik ook heel spannend vind.
1: Ik heb echt geen idee waar het naartoe gaat.
0: Mooi, hè? Luister, Frank, ik heb een verrassing voor ons alle twee. In zoverre, ik weet al wat het is, maar jij weet het dan niet.
1: Ik heb geen idee.
0: Ik kreeg vandaag een audioberichtje van iemand. En ik wil dat audioberichtje heel graag aan je laten horen, maar ik denk dat met dit audioberichtje het begin wordt gezet voor iets heel bijzonders wat wij samen moeten gaan doen. Luister goed, dit is het bericht, het is voor ons alle twee, wat ik vandaag binnenkrijg.
2: Hoi, Wouter en Frank, Robert Zand hier, stadion speaker van Telstar. Mannen, ik zit met een klein dingetje en ik richt me even tot jullie. Mijn dochter Jasmijn is aan het studeren in Noorwegen en naast als een goede vader betaamt, wil je daar natuurlijk toch even gaan kijken. En dat moet allemaal gebeuren in de herfstvakantie, want als je in het onderwijs werkt heb je dan vrij natuurlijk. Ja. Maar Telstar speelt ook thuis en dat doen ze op zondagmiddag 11 oktober tegen ADO Den Haag, aftrap om 2:30. En nu is mijn vraag, zouden jullie voor één keer die middag mijn taken als stadionspeaker willen overnemen? Ja. Dus stadionspeaker zijn bij Telstar.
0: Ja. Nou, en wat is daar op uw antwoord?
1: Nou, 100% ja.
0: Yeah. Wauw.
1: Dit is kick, hè? Ja, dat is wel lachen, ja. Maar dit kan ook gigantisch misgaan, hè?
0: Nou ja, dat gaat het waarschijnlijk ook.
1: Want supporters zijn heel kritisch, hè, in het stadion.
0: Dat mag ook, dat mag ook. Maar we moeten er gewoon bij zeggen, we gaan voor het eerst van ons leven gaan we stadionspeaker zijn. We gaan ons huiswerk doen. Dat hele team, het hele stadion, alle ins en outs moeten we kennen voor die tijd. In principe, dit programma heb ik ook geen tijd meer voor. Ik wil me hier volledig op focussen. Maar gaan we dit doen of niet?
1: Ja, dat gaan we zeker doen. Ik vind het fantastisch.
0: 11 oktober tegen ADO.
1: Heel leuk.
0: Cool,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, gaan we zeker doen.
0: Nou goed. Nou ja, de hele dag heb ik hier al lol om.
1: Ja.
0: Mensen, we hebben een bomvolle show vandaag.
1: Vandaag groot nieuws. Max Verstappen tekent een nieuw contract bij Red Bull Racing. Maar waarom doet hij dat? Amber Brandsen die legt het zometeen bij ons uit. Maarten van der Weijden is na een dagje ziek te zijn geweest vanochtend weer verder gegaan met zijn 22 stedentocht. Hoe het met hem gaat, hoor je ook zometeen. En verder spelen we de kale uithalen, woordenjacht, gaan we popquizzen en hoor je muziek uit de top 40 van 4 juni 1994 in het hitarchief na 6 uur.
0: Wij zijn Wouter Frank, we maken een radioprogramma en we zijn stadion.

0: Wij zijn Wout en Frank. Binnenkort voor één keer stadion speaker bij Telstar.
1: Ja, maar we hebben daar wel een klein beetje hulp bij nodig, hoor. Want ik zie het al helemaal gebeuren dat dan is er een goal gemaakt. Die blijkt dan toch buiten spel te zijn. Hebben wij geroepen voor hoeveel mensen zitten in dat stadion? 40.000 man of zo?
0: Nou, dat is een beetje overdreven.
1: 20? Ja, ja, ja. Veel mensen wel, toch?
0: 10.000 man.
2: Ja, zoiets, ja.
1: Ja? Ja, of dat bedoel... Dan kan je geen fouten maken, Wout.
0: Jongens, terugkomen, terugkomen. Oh, het is rust.
1: Weet je dat? Nee, we zijn niet helemaal door een uil uitgebroed, toch?
2: Nee, dat is ook zo.
0: Maar heel even, Hardeveld, waar speelt hij?
1: Hardeveld is natuurlijk rechtsvoor.
0: Nou, is wel voor, ja. Heel goed.
1: Ja.
0: En Rossen?
1: Rossen? Ja, Rossen is wel echt... Dat is een middenspeler, hoor.
0: Heel goed, heel goed, heel goed. En Visser?
1: Visser?
0: Ja?
1: Die zit echt achter.
0: Nee, die speelt niet. Zit niet in het elftal.
1: Maar jij zit bij seintjes te geven. En je zit me gewoon vals te instrueren. Pannenkoek.
0: Over spelletjes gesproken. We hebben een toffe popquiz waarmee we door Nederland gaan. Dat is de beste muziekquiz aller tijden. Dat heeft te maken met het feit dat we op 31 augustus... dat is over iets meer dan een week... gaan beginnen met onze Radio Veronica Top 3000. En terwijl ik dat zeg, denk ik... jongens, stem alsjeblieft. Breng je favoriete liedjes. Geef ze door via radioveronica.nl. Dan komen ze in die Top 3000 terecht. Maar wij geven dus ook een popquiz.
1: Zeker, en dat doen we op verschillende plekken in het land. Gouda hebben we al gedaan. We gaan nog naar Café Hoender en Hop.
0: Ja.
1: Dat is komende maandag op de Grote Markt in Den Haag. En volgende week vrijdag staan we in de Q-Factory in Amsterdam. Er zijn echt nog maar een paar plekken te krijgen. Dus als je het leuk vindt om in een heel team met je vriendenclub die kant op te komen, ben je van harte uitgenodigd. Ga dan ook naar diezelfde site radioveronica.nl.
0: In de quiz zit als onderdeel...
3: Kale! Uithalen!
0: Die kunnen we alvast wel een klein beetje oefenen. Wat je dan hoort, is een uithaal uit een plaat. Maar dan zonder de muziek. De vraag is, wie hoor je en uit welke plaat komt het?
1: Ja.
0: Gisteren was een ingewikkelde.
1: Maar dat was Whitney Houston.
0: Ja, met Love Will Save the Day.
1: Love Will Save the Day. Dat was een ingewikkelde.
0: Deze is makkelijker, denk ik.
1: Oké. Okay.
0: Wie is dit en uit welk liedje?
1: Toch? Ja, deze is zeker te doen.
0: Wie is dit? En uit welk liedje komt het? Als je het weet. Doe jezelf een lol en als je enigszins veilige door kunt geven, doe dat dan. Dat kan gratis via de app van Radio Veronica deze kant op. Wie is dit?
3: Wow.
0: En minstens zo belangrijk, uit welke plaat komt het?

0: Wakefield. Saturday Night. Straks om 6 uur hebben we een top 40. De lijst van 4 juni 1994. En daar staat die plaat van Wakefield in.
1: Verder hebben we een uithaal. Aan jou de vraag van wie is deze uithaal? Komt de audio op je binnen van Arnoud Lippmann?
2: Hi Wouter Frank. Het is een makkie deze. Dit is Eddie Murphy met Hatta.
3: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
0: Het is niet goed, het is niet goed. Wie is het wel? Mag je doorgeven, Siets, wat zit er zo in je nieuws?
4: Snelwegdemonstranten aangepakt en Zandvoort gaat Formule 1 missen.
5: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze.
6: Veronica. Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we al van weer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef vestpakketten en maaltijden.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
4: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
5: De maaltijden van Kippie, zoals gegrilde kippenpoten. Lekker!
6: Kippie!
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.

0: 50 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.

0: Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Veronica Weerbericht.
2: Felle buien met kans op ik begin opnieuw. Nee, ik doe het gewoon niet. Ik ga naar Siets. Ik verleg het probleem. Sorry, we hadden even de slappe lach. Siets, ik hoop dat jij beter bent hierin dan ik. Bijzonder goedemiddag. Oh, wacht, je microfoon moet ook aan. Dat scheelt.
3: Dat zou handig zijn. Ja, goedemiddag. In het hele land moet de politie op dezelfde manier ingrijpen bij snelwegdemonstranten, vindt de Nijmeegse burgemeester Bruls namens alle burgemeesters. Nu worden trekkers bij boerenacties op de snelweg niet overal tegengehouden. Ook tegen klimaatactivisten op de snelweg moet worden opgetreden, is het idee. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is bijna helemaal onder controle, zegt de binnenlandminister van België. Honderden brandweermensen en vrijwilligers zijn sinds vrijdag al aan het blussen. Uit meerdere landen kwamen blushelikopters helpen, ook Nederlandse. En de burgemeester van Zandvoort gaat de vibe rond de Formule 1 in het dorp heel erg missen. Zo zegt hij het zelf in aanloop naar de laatste Grand Prix van Zandvoort komend weekend. Hij is trots op de enorme betrokkenheid van het dorp en zegt dat Zandvoort dankzij de Formule 1 enorm is opgeknapt.
2: Toppertje, thank you. Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. De meeste files staan in Noord- en Zuid-Nederland en in Gelderland. De meeste vertragingen op dit moment op de volgende wegen. Overigens 88 meldingen en 402 kilometer in totaal. Volgende wegen vallen op. A4 Den Haag-Amsterdam. Tussen het Prins Klausplein en Hofvliet. Daar 1 uur vertraging. Vanwege kapotte auto zijn daar 2 rijstroken dicht. De A16 Rotterdam-Breda tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk. Daar 27 minuten door een ongeluk. Parallelbaan is daar dicht. De A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Waterberg en Hoenderlo. Daar 20 minuten vanwege veiligheidsmaatregelen. En diezelfde A50 de andere kant op. Apeldoorn-Arnhem tussen Apeldoorn en Waterberg. 15 minuten veiligheidsmaatregelen. Spitsstrook is dicht.
4: Ik kiss aan, thank you so much.
2: Wow.
4: Ja, er zijn wel veel goede antwoorden al, geloof ik. Hè? Maar nog heel even, uit welke plaat komt deze uithaal en van wie is die?
2: Wow.
4: Als je het weet, mag je het rap doorgeven via de gratis app van Radio Veronica.

0: Vanessa Carlton en 1000 Miles. Aftellen is begonnen 31 augustus. Dat is komende maandag over een week. Dan begint de Radio Veronica Top 3000. De lijst met de beste muziek aller tijden op de juiste plek. Stemmen kan via radioveronica.nl. En ik noem maar even gewoon het voorspel van de Top 3000. Is natuurlijk het feit dat we door Nederland heen crossen met een quiz.
1: De beste muziekquiz aller tijden noemen we op diverse plekken in Nederland. Je vindt de data en de plekken op radioveronica.nl. Maar een beetje als opwarmertje hebben we ook de kale uithaal. Dat is een onderdeel dat we spelen bij ons in de quiz.
0: Ja, en dat is eigenlijk, je hoort een uithaal. De opgave nu was, en dan is de vraag, uit welk liedje komt het en wie is het? Nou, dat eerste is best wel vrij makkelijk. Dat tweede kan dan wel eens moeilijk zijn. Dat ging maar goed nu, geloof ik, hè?
1: Stefan Wijnen, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Stefan.
1: Hoe gaat het?
2: Ja, prima. Ja? I feel good. Ja.
1: Dames en heren, dat is goed!
0: Ja, dat komt er aan. En even nog voor de volledigheid. Jij zegt het liedje heet I Feel Good. En hoe heet de zanger in kwestie?
2: James Brown, hè?
0: James Brown, nou goed. Nou,
2: ja, dit is moeilijk.
0: Nee. Dat was de opgave en het antwoord.
1: I feel
0: good. Er waren veel mensen die het goed hadden, hè?
1: Ja, zeker.
3: I feel good.
4: Dat is natuurlijk James Brown met I Feel Good. Yeah.
5: Het is I Feel Good van Mr. James Brown.
3: James Brown en I Feel Good.
6: Ik denk dat het James Brown is met I Feel Good.
7: Het is James Brown met I Feel Good. Goed, ja. Bastiaan.
8: James Brown natuurlijk met I Feel Good. Yeah.
9: Kom je nadoen, James Brown, I feel good. Du-du-du-du-du-du-du-du.
0: Gisteren was hij een stuk moeilijker. Vandaag waren er wel foute antwoorden of helemaal niet?
1: Nou, er kwamen twee foute antwoorden binnen. Eentje was Living in America.
0: Over James Brown, nee, klopt.
1: En die andere was Eddie Murphy.
0: Nee.
1: Dat is ook niet goed. Inderdaad, het merendeel van de mensen had deze goed. Dus morgen gaan we even een tandje moeilijker, hoor.
0: Hey Stefan, je was de eerste die hem goed had. Dus we hebben jou teruggebeld. Je krijgt een prachtig gevulde platentas van Radio Veronica. En dank dat je meedeed, man.
2: Ja, graag gedaan. En dankjewel voor de leuke prijs.
0: Top, fijne avond. Iedereen die naar de quiz toe wil, check radioveronica.nl. En misschien tot aanstaande maandagavond in Den Haag.
10: Radio Veronica. Veronica.

0: de Bauza en Magnetic.
1: Bij Radio Veronica vandaag, op deze donderdag, de 20e augustus, de dag dat, en daar ben ik toch wel heel blij mee, onze grote held Maarten gewoon weer het water in is gesprongen.
2: Ja, ik heb net even zitten kijken. Hij is op dit moment is hij in de buurt van Schoonhoven. Hij doet natuurlijk 22 steden aan. Hij gaat tot de komende zaterdag zwemmen om zoveel mogelijk geld op te halen voor het Prinses Maxima Centrum. Maar gisteren waren er toch wat kleine strubbelingen. Gisteren kon hij niet starten.
1: Maarten van der Weijden, gisteren had hij een filmpje dat hij zich ziek voelde. Hij zat volgens mij in zijn woonkamer. Hij was 's ochtends misselijk geweest. Redelijk gedetailleerd legde hij uit dat het echt niet goed met hem.
2: Nee.
1: Maar, en dat vond ik toen al bijzonder, dat hij zei, ja, ik hoop toch dat ik morgen weer kan gaan zwemmen. Toen dacht ik, nou, Fried, doe even rustig aan. Ja, weet je, ja. je hebt je punt wel gemaakt.
2: Ja, ja.
1: We storten wel, we doneren wel. Maar volgens mij is hij gewoon gaan zwemmen vandaag. Gaat het best goed.
2: Vanochtend is hij gewoon weer het water in gedoken. En iemand die dat op de voet gevolgd heeft, een ambassadeur is van het Prinses Maxima Centrum, is Bas Smit.
3: Ja, leuk. Bas. Hey, Bas.
4: Goedemiddag, mannen.
5: Goedemiddag. Hallo.
1: Niet normaal wat die gast doet, toch? Dat hij gewoon weer het water in gaat vanmorgen.
4: Ja, het is echt onmenselijk. Het is gewoon... gisteren was het inderdaad, wat je zegt, het was echt spannend. Ik had er een beetje een hard hoofd in, want hij zat er echt doorheen. Hij bleef maar spugen en had maagklachten. En je wil ook niet met pijn in je pens in zo'n wetsuit. Weet je, dat kan net even verkeerd gaan. Dus hij heeft gisteren zijn rust gepakt. Kreeg hij nog een beetje koorts. Maar het is echt een strijder. En vanochtend stond hij er weer. Ja. En als je hem dan ziet zwemmen. Ja, ik weet niet of jullie willen zwemmen. En ik weet niet of jullie kunnen borstcrollen. Ja, we doen allemaal wel ons best op vakantie. Maar dit is gewoon... Ja, mensen fietsen ernaast gewoon. Ja. Zo hard gaat het. Ja. Het is echt onvoorstelbaar. En dat gewoon 50 kilometer aan één stuk.
2: Ja, bizar.
4: Ja, het is echt... sensationeel.
2: Jij was er vanochtend bij. Hoe trof je hem aan? Was hij helemaal gewoon in goede staat?
4: Ja, nou, hij lag gewoon keurig in het water. Want ik half zeven vond ik wat te heftig. Maar ik was er 50 kilometer.
1: 50 kilometer. En jij vindt half zeven even een beetje te heftig?
4: Nou, dat vond ik even te pittig. Ja, ik moet je eerlijk zeggen. Ik had een feestje gisteren. Ja, nee, dus...
1: Het is allemaal leuk.
4: Sorry, maar
1: moet
4: Maarten, ik kom bij de koffie. Ja, nee, dus...
1: Nee, maar ik snap je wel. Nee, maar even serieus. Hoe zeg maar, gaat hij dit volhouden? Is hij weer helemaal de oude?
4: Ja, dit zijn de zwaarste dagen. Want het is, hij komt zaterdagavond bij het Maxima zwemt hij binnen. Uh-huh. Dus het is die dinsdag, woensdag, dan is het nog zo ver weg. Vandaag ging het goed. Ik was met hem aan het seinen. Dus dan deed ik zo'n half duimpje omlaag, een duimpje naar het midden, een duimpje naar boven. Uh-huh. En hij deed het duimpje naar boven. Ja, uh-huh. Dan zit hij er echt goed in. Uh-huh. En de mensen langs de kant. Echt waar, jongens, kijk op waarismaarten.nu. Dat is een site. En dan zie je waar hij zwemt. Ja. Als hij bij je in de buurt is, neem de moeite om even bij hem te kijken. Want dat draagt hem door, dat trekt hem door die lek, door die IJssel, door overal waar hij zwemt. Ja. Want hij hoort iedereen, hij ziet ze klappen. Ja, en dan zie je hem gaan, dan zie je die mensen langs de kant gaan. Er staan mensen langs de kant met een kindje wat onder behandeling is in het Maxima. Dus iedereen heeft daar zo zijn reden. Maar het is gewoon gaaf om te zien en die sfeer met elkaar mee te maken. Ja, het is gewoon heel cool. En er wordt ongelooflijk veel geld ingezameld. Dus waarvoor dank. En geweldig ook dat jullie de aandacht aan besteden. Top.
1: Zeker. En ook heel leuk dat jij jezelf nog eventjes in de strijd hebt geworpen. Want we kwamen ook deze oproep van je tegen op jouw Insta.
6: Morgen voor 10 uur. Dan zijn we ongeveer in Haastrecht. Net bijna bij Gouda. Als jullie voor morgenochtend 10 uur... 50.000 euro aan tikkies doen, spring ik achter hem aan. Ik ga dan wel vanmiddag nog even flippers regelen en dingen aan mijn handen, want ik wil minimaal 3 meter weer mee kunnen zwemmen. Want die gozer heeft het tempo.
1: Ja, nou, hoe loopt dat?
4: Nou, ik zou je zeggen, ik heb de flippers vast gehaald vanmiddag. Ja? Want het gaat lekker. We zijn er bijna, jongens. Goed, het is echt... dit gaat wel lukken.
1: En bij 60.000 euro...
4: Mensen willen maar net iets te graag in mijn wetshirtje zien, zeg
1: nou,
4: maar.
1: Zeker nog, laten we zeggen, bij 60.000 euro doe je het om 6:30 ochtends. Ja. Nee, zonder gekheid. Ah,
4: voor een tonnetje doe ik het in het speedootje van Dries.
1: Ja. Toch even over geld gesproken... 22stedentocht.nl, daar kunnen we doneren aan Maarten. En we houden hem in de gaten. Maarten van der Weijden, die aan het zwemmen is en die het supergoed doet. Bas Smit, als jij Maarten ziet. Je kunt weinig met hem kletsen, want de man is geconcentreerd aan het zwemmen. Maar doe even een duimpje omhoog namens ons naar hem. Wil je dat doen?
4: Ga ik zeker doen. En onwijs bedankt en jullie luisteraars bedankt. echt, jongens, met elkaar krijgen we die klote ziekte de wereld uit. Dus echt super bedankt.
1: Heel goed.
2: Dames en heren, Bas Smit.
1: Bas Smit, dankjewel. En nogmaals, 22stedentocht.nl, daar kun je doneren.

0: dit is Radio Veronica. Zometeen serieus kans op behoorlijk wat geld.
1: We spelen namelijk zometeen Woordenjacht. Wil jij behoorlijk wat geld winnen? App dan nu Woordenjacht naar de gratis Radio Veronica app.
0: Misschien tot zo dan.
2: Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches sounding looking like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
3: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
10: Klussomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
11: Fix die ruit voor je vakantie.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
15: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
16: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
17: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
18: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
19: nu
18: Fluriel wasmiddel voor maar €7,99.
19: Nu halen, hè? Dus niet straks.
11: Hands van voordeel.
18: Aldi.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
1: Jojo.
18: Nu ook bij Aldi, verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar €1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar €1,95.
11: Hands van voordeel.
18: Aldi.
6: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
20: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
21: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 5:00.
0: En daar is Siet Roskam. Goedemiddag. Een groot deel van de natuurbrand in de Belgische Ardennen is onder controle, zegt de binnenlandminister. Al bijna een week zijn brandweermensen uit België en andere landen aan het blussen. Vanuit ons land helpen helikopters mee. De grote brand is nog niet uit, maar wel beter te bestrijden dan eerder deze week. Voor de dood van een man in een luxe appartement in Rotterdam gisteren zijn 3 verdachten opgepakt. De 2 vrouwen en man komen alle 3 uit Rotterdam. Volgens de Telegraaf werd het huis van het slachtoffer gebruikt om drugs voor criminelen op te slaan. Buren hebben het over ongure types die er vaak langskwamen. Na de zonsverduistering van vorige week hebben zeker 18 mensen schade aan de ogen opgelopen, onder wie 5 kinderen. Het gaat vooral om vlekken in het zicht, maar ook heftigere klachten. Of iedereen herstelt, kunnen de oogartsen nog niet zeggen. Voor de zonsverduistering werd nog gewaarschuwd om niet zonder eclipsbril in de zon te kijken. En goed nieuws voor autosportliefhebbers vandaag. Max Verstappen blijft ook de komende jaren racen in de Formule 1. Hij heeft zijn contract verlengd tot 2030, ondanks twijfels eerder dit jaar. Toen dacht Verstappen zelfs even aan stoppen, gaf hij vandaag toe. Wouter Frank gaat zo meteen met Viaplay-presentatrice Amber Brandsen over Verstappens contractverlenging en de laatste Grand Prix van Zandvoort praten.
22: Oh, wat leuk.
0: Ja, weet je dat vast?
22: Ja, wat goed.
0: Het weer dan ook vanavond nog pittige buien. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen ook buien, amper zon. Het wordt rond de 20 graden. Het is druk op de weg, vooral in Noord- en Zuid-Holland. En ook in Gelderland behoorlijk wat files. Er zijn er nu zo'n 100 in totaal. We gaan al richting de 500 kilometer. Dit zijn de meest opvallende nu. De A4 Amsterdam-Den Haag voor het Prins Klausplein. 23 minuten extra. Linkerrijstrook is dicht. Per geval op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor Akersloot 20 minuten extra. Dan de A12 Utrecht-Arnhem voor Waterberg, 34 minuten, komt door drukte op de A50. Laat ik die gelijk even doen dan. Dat is de A50 Apeldoorn-Arnhem voor Waterberg. Kwartier extra door veiligheidsmaatregelen is daar de spitsstrook dicht. Tot slot nog de A20 Gouden Hoek van Holland voor Rotterdam-Delfshaven. Een vertraging van 11 minuten.
22: Thank you.
23: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
24: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
23: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
24: Social Deal deals die je niet mag missen.
25: Hallo.
26: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boordeleen?
25: Ja hoor.
26: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
25: Tuurlijk.
26: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
25: Ja.
27: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
24: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
28: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
29: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
30: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
28: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl. Ons CW-fotoboek is er.
31: Spannend!
28: Wat is die mooi geworden?
31: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
28: Het voelt alsof we er weer zijn.
32: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
33: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
32: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
34: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
5: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier. Let's go!
2: Dit is Radio Veronica.
8: Word wakker en ga je shit fixen.
2: Jij luistert naar Veronica.
9: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
2: Radio Veronica.
0: Echt

0: Radio Veronica, dit is de Wereldshow. Wij zijn Wouter Frank met Anouk. En are you kidding me? Zometeen leggen we je uit hoe jij misschien binnenkort wel een thuisconcert kunt hebben van Danny Vera.
1: Ja.
0: Zometeen maar eerst.

0: kan zomaar wat geld opleveren. Frankie, wie is onze woordenjager van vandaag?
1: We hebben Miranda Wesselman aan de lijn uit Hoofddorp. Miranda, een hele goede middag.
2: Goedemiddag.
1: Jij bent onze woordenjager. Jij mag zometeen de woorden proberen te raden die Wout en ik gaan proberen te omschrijven. Ja. Wij kennen die woorden vooraf niet, dus het kan een beetje stuntelig overkomen. 1 minuut de tijd krijg je voor dit hele verhaal. En ieder goed geraden woord levert jou 20 euro'tjes op.
2: Kijk, dat is altijd leuk.
1: Nou, kan snel gaan ook, hè, Miranda? Nou,
0: we hebben een duur weekie, want het gaat best goed qua geld uitkeren.
1: 140 euro begin van deze week. Gisteren 100 euro.
0: Hoppa, kan zo
1: hard gaan, hoor.
0: Miranda, wat wilde je zeggen?
2: Ik wou zeggen, ik kan ook gaan klungelen natuurlijk.
0: Ja, er kan van alles misgaan. Laten we daar niet te veel bij stilstaan. Nee, dat even belangrijk is, als je de pong hoort, dan mag je het antwoord geven. Ja. En als jij er klaar voor bent, dan zijn wij het ook.
2: Nou, ik ben er helemaal klaar voor.
0: Nou, gaan we doen. Frank, begin jij?
1: Ja.
0: Alright. Miranda, succes sowieso. En jouw minuut woordenjagen start nu.
1: Gebruik
0: je
1: om
0: spullen
1: in
0: te
1: dragen.
2: Tas.
0: Om
1: de
0: vinger
1: te
0: getrouwd. Ja,
2: trouwring.
0: Ja, goed zo. Gaan we door.
1: Zit
0: aan
1: de
0: zij
1: van
0: je
1: auto.
0: Kut.
2: Spiegel. Zijn spiegel.
0: Speel
1: je
0: mee
1: op
0: een
1: veld.
2: Voetbal.
1: Zit
0: je
1: achter
0: op
1: je
0: werk.
2: Computer.
0: Maakt
1: extra
0: geld
1: bij
0: een
1: fles.
2: Statiegeld.
1: Oké.
0: Ja, we moeten een klein beetje even rommelen. Even een beetje.
1: Nou ja,
0: niet te streng hoor, want dat vind ik niet terecht.
1: Eerste omschreven wij inderdaad een tas. Ja. Nou, die kunnen we dus wat dat betreft goed rekenen. Vervolgens hadden we het over een. Een ring?
0: Ja.
1: Ja.
0: Je zei trouwring, maar
1: die
0: kunnen we gewoon goed.
1: Die kunnen we ook goed.
0: Ja.
2: Okay.
1: Vervolgens kwamen we met een spiegel, inderdaad aan de zijkant van je auto.
0: Ja.
1: Ook die had je goed. Toen hadden we het over, je speelt het op een veld. Bij, bedoelde een bal, maar voetbal rekenen we zeker goed.
0: Is een bal.
1: Zit je achter op je werk? Jij zei een computer.
0: Is niet goed.
1: Nee, moest een bureau zijn.
0: Moest een bureau zijn.
2: Oh, ja, dat is zo.
1: En laatste statiegeld. Ook die had je goed. Betekent 1, 2, 3, 4, 5 goed. Betekent
0: 100 euro.
2: Yes. Lekker hoor. Joehoe. Dat is altijd leuk.
0: Miranda, zoals ze bij mij thuis zeggen, meiertje komt jouw kant op. Staat rap op je rekening. Dankjewel dat je meedeed.
2: Nou, super. Jullie heel erg bedankt. En ik wil mijn 100 euro graag schenken aan Stichting Charlotte's Angels.
1: Nou, dat is supergoed dat je dat doet.
0: Wat is dat voor stichting?
2: Ja. Dat is een stichting die honden opvangt in Nederland en België.
0: Ja.
2: En zij doen in broodfok honden herplaatsen. En honden die het niet zo goed hebben thuis, of als de baasjes daar niet zo goed voor kunnen zorgen. En ja, die kunnen iedere cent gebruiken. Dus ja, dat is toch een mooie donatie voor ze.
0: En dat heet Stichting Charlotte, zei dat?
2: Ja, Charlotte's Angels.
0: Charlotte's Angels, ik vind het prachtig. Nou, nog blijer dat jij 100 euro hebt gewonnen, Miranda. Dankjewel, ook namens de stichting en alle hondjes.
2: Nou, graag gedaan. En jullie onwijs bedankt voor het meedoen.
0: Fijne avond.
3: Liefde wie en Holmhart, wat dit wat nou al was. De middagshow met Walter Goes en Frankie Tof op

0: Jarige muk leidt aan kinderdementies. Verschrikkelijk verhaal. Enige uitweg is een behandeling in Amerika. En daarvoor is heel veel geld nodig. Miljoenen euro.
1: Ja.
0: En er wordt al flink gedoneerd. Hè? Ze zijn behoorlijk op weg. Maar we hebben dat laatste duwtje nog even nodig. Ja. Dat laatste duwtje moet nog even gegeven worden. En Rob en Carolien zijn er heel hard mee bezig geweest. En daarom hebben ze met Danny Vera weten te regelen dat er een thuisconcert komt van Danny Vera.
2: Als ik met dat kattengeblaar van mij iemand een betere toekomst... of niet, als we ergens een klein steentje bij kunnen dragen, dan met alle liefde. En eigenlijk dacht ik, het wordt veel bijzonderer, want ik heb een heel leuk pakhuis. Ja. En er zit ook een soort studiootje in en een bar. En toen dacht ik, nou, misschien is het veel leuker dat ik een huiskamerconcert bij mij doe. Dat mensen daarop kunnen bieden. Dus als jij gewoon met z'n tweeën wil en je hebt gewoon best wel wat serieuze knaken...
0: Ja.
2: Dan kan je gewoon met z'n... Samen met je vrouw kom je gewoon lekker bij mij in de keuken zitten, speel ik een paar liedjes voor je. Uh-huh. Of heb je een vriendengroep van max 25 man, omdat je gewoon iets minder in de slappe was zit, maar je wilde toch wel graag heen en iedereen tikt toch even een paar dikke euro's af. Uh-huh. Dat is ook prima.
0: Ah, te gek hé, dat dit niet doet. Ja, mooi. Vandaag was er een kleine update vanuit Carolien.
3: Het staat nu op 10.000 euro, maar ik hoor in de wandelgangen... Het loopt vanavond om 23:59 af... dat er nog wel eens een beetje firework omheen zou kunnen komen. Dat gaan we meemaken.
0: Firework?
1: Firework.
0: Nou, betekent dus dat je nog kan doneren, vandaag nog. Je hoort het eindtijdstip, dat kan nog tot vanavond laat. Je kan nog stemmen, of in ieder geval bieden op dat concert... via de site, dat is stichtingmuk.nl. Staat boven in een kop... Danny Vera voor Muk staat op dit moment op 10.000 euro. En ja, als je dus daar nog iets meer voor wil bieden... dan gaat het en naar een goed doel... en kan jij samen met je partner of met vrienden naar Danny Vera... bij hem thuis aan de keukentafel.
1: Muk schrijf je gewoon M-U-K. En ik vind 10.000 euro serieus geld, dat begrijp ik niet een keer. Maar het kan wel ietsje meer worden, toch nog? Jawel, gaat nog gebeuren. Firework noemde...
0: Een klein

0: super leuk dat dit uiteindelijk gewoon is gelukt, hè?
1: Ja, het is ook een ontzettend lekker nummer, dit.
0: Staat inmiddels in de top 40 en daarmee is het officieel een hit. En dat heeft wel even een paar maanden nodig gehad. We hebben het grijs gedraaid met eervolle vermelding voor Rob Stenders, die er heel vroeg mee is begonnen. Maar ik vind het zo fijne plaat.
1: Ja, dat is fijn.
0: Ella Langley en Choose in Texas in de middagshow.
2: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
1: En dit is Siet Roskam. Siet, wat heb jij zometeen in het nieuws?
3: Ziekenhuizen zouden medische missers beter moeten aanpakken. En schoonmakers voeren actie.
2: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met

0: Veronica.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.

0: weerbericht.
1: Ook vanavond nog pittige buien. Vannacht koelt het af, graadje of 13. Brrr, morgen zijn er buien. Amper schijnt de zon. Het wordt zo rond de 20 graden. Maar ergens volgende week moet het wel weer een keer goedkomen. 6:01. Dit is het nieuws. En daarom is hier Sietz Roskamp. Sietz, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Veel ziekenhuizen pakken onderzoek naar medische missers niet goed aan, zegt de inspectie tegen Nieuwsuur. Er wordt te vaak gekeken naar de arts die de fout maakt als iemand bijvoorbeeld ernstig letsel oploopt of zelfs overlijdt. Volgens de inspectie moet ook naar de omstandigheden worden gekeken. Elk jaar zijn er zo'n 11.000 medische missers in ons land. Bij de stevige onweersbuien vandaag is een fietser bij Dokkum in Friesland geraakt door de bliksem. Hij of zij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurt ieder jaar zo'n 5 tot 10 keer in ons land dat iemand wordt geraakt door de bliksem. En honderden schoonmakers hebben actie gevoerd bij het hoofdkantoor van de NS in Utrecht. Ze zijn tegen het plan om niet iedereen meer volledig door te betalen bij ziekte. Ook op Schiphol zijn om die reden stakingen onder de schoonmakers.
1: Thank you. Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. Het is druk op de weg. 117 meldingen, totale lengte van 551 kilometer. Dit zijn de 5 meest opvallende de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar 28 minuten. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoflied en het Prins Klausplein. Daar 3 kwartier vertraging. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Velzen en Kooimeer. 24 minuten wegdek is daar in slechte toestand. A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en Waterberg. Daar 22 minuten. En de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Haps. Daar 19 minuten. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers vind je in de app van onze vrienden van Flitsmeister.
3: Ja, dikke vrienden zijn er door.
1: Mensen, dit is de middagshow. Wij zijn Radio Veronica, Wout en Frank. Het is 3 minuten over 6:30.

0: Dit is Radio Veronica, Maroon 5, Christina Aguilera en Moves Like Jagger. Vandaag, donderdag 20 augustus 2026, de dag van Max Verstappen.
1: Ja, die was groots in het nieuws vandaag.
0: Nou, zeker. En niet alleen maar omdat hij vlak voor zijn thuis Grand Prix zit in Zandvoort. Maar vandaag in het nieuws. Eigenlijk vanmorgen, einde van de ochtend, kwam er een pushbericht. Hij heeft een contract getekend. Hij heeft verlengd bij Red Bull Racing. Nou, dat vind ik super tof. Dat vind ik fijn. Dat scheelt een hoop gedoe. Maar wat ik het meest interessante vond, is dat je ziet dus op heel veel sites, zie je een foto van Max Verstappen. En die zie je dan zeg maar bij zijn pas getekende contract. En dan schudt hij de hand van Frank van het Hof. En dat vind ik heel erg gek.
1: Ja, ik moest jou dat nog vertellen. Maar ik heb dus een soort van snabbeltje nog. Dat af en toe dan klus ik een beetje bij Red Bull Racing.
0: Nee, het is een grappig verhaal. De teambaas is Laurent Mekies, heet hij. Maar is iets serieus? Die gast die lijkt toch. Ik bedoel, dit is toch gewoon een kopie van Frank van het Hof?
2: Het is de knappe versie, ja.
1: Het is
2: de knappe
1: versie. Ja, maar het is heel grappig. Want ik krijg dus altijd op het moment dat hij in het nieuws is met iets, krijg ik altijd wel weer op Instagram een berichtje van iemand die dan stuurt van, joh, jij lijkt echt op die
0: Ze zeggen dat iedereen een dubbelganger heeft. Ja. En die van jou, die zit in de formulering.
1: Ja, nou ja, dat blijkt maar weer, ja.
0: Die doet het helemaal niet verkeerd. Nee. Maar het is wel fijn dat hij heeft bijgetekend.
1: We willen natuurlijk alles weten hoe dat zit met dat nieuwe contract van Max en zijn toekomst bij Red Bull Racing. Daarom dachten we even bellen met iemand die daar alles over kan vertellen. Leukste presentatrice en F1 Watcher van Nederland, Amber Brandsen van Viaplay.
0: Applaus ook gewoon.
3: Hallo, goedemiddag.
0: Jij kan die vergelijking beter maken, maar zij lijken toch enorm op elkaar, die Laurent en Frank?
3: Ja, zeker. Maar Frank moet nog wel een beetje meer een soort matje of zo kweken. Dan is het af.
0: Een matje?
3: Dan komt het goed. Ja, het is een matje. Zo,
0: Dan raak je een heel gevoelig punt, namelijk haargroei. Dat is bij Frank iets anders.
1: Dat gaat er alleen maar vanaf. Het komt er niet meer bij.
3: Dat is de verkeerde kant op.
1: Ja, precies.
0: Hey Amber, waarom heeft Max Verstappen zo'n contract verlengd bij Red Bull Racing? Want het was niet dat echt voor de hand lag, hè, volgens mij.
3: Nee, zeker niet. Ook omdat hij al een contract had tot en met 28. Dus er was niet echt haast om bij te tekenen. Eerder dit jaar zei hij zelfs, ja, die reglementen, Red Bull heeft het niet voor elkaar. Ik denk erover, misschien stop ik wel. Ik vind het gewoon helemaal niet meer leuk.
0: Nee.
3: Nou, de afgelopen races maken ze echt wel stappen. Dus nou, dat is positief. Maar goed, hij staat nog steeds zesde in het kampioenschap. Dat is echt niet waar hij voor gaat.
0: Nee.
3: Dus het was best wel een verrassing. Aan de andere kant kennen we Verstappen ook wel als een man die heel loyaal is. Hij was heel goed met de oprichter van Red Bull, Dietrich Mateschitz. Die is inmiddels overleden. Maar hij heeft gezegd tegen hem, ik wil eigenlijk tot mijn pensioen bij Red Bull blijven. Dat is eigenlijk het fundament. Dan is er altijd een tenzij er dit gebeurt, tenzij dat. Maar hij heeft gewoon het beste gevoel bij Red Bull. Hij heeft 4 titels met dat team voor elkaar gekregen. Daar zeg je niet zomaar gedag tegen. Ja. En kennelijk was het aanbod was fijn. En misschien was er ook wel niet per se een ander team dat nu ruimte voor hem had. Of dat zijn voorwaarden wilde honoreren.
1: En wat was dat aanbod, Amber?
0: Ja, hoeveel geld gaat het over?
3: Ja, ik weet natuurlijk niet precies wat er in een klein lettertje staat. Maar hij is wel een van de best betaalde coureurs. En dan heb je het over tientallen miljoenen per jaar.
0: Tientallen heb je het over 10, 20, 30, 40, 100 heb je het over?
3: Ik durf daar niet zo heel veel, maar
0: ik las ergens 90 miljoen.
3: Ja, ik sluit niet uit dat dat waar is.
1: Maar ik hoorde die Tom Coronel ook weer roepen dat met sponsordeals erbij dat ook zomaar eens 200 miljoen kan zijn.
3: Ja, dat is natuurlijk ook. Hè. Je hebt het contract, maar daarnaast verkoopt hij ook heel veel merchandise. En zijn er inderdaad ook nog sponsoren die hij op zijn helm heeft staan, waarmee hij nog meer geld verdient. Dus het contract is zeker niet het enige.
0: 90 miljoen, weet je hoeveel dat per maand bruto is?
1: Hey.
0: 7,5 miljoen. Dan betaal je heel veel belasting.
3: Dat is bizar. Maar het moet wel gezegd, het is wel echt een racer puur sang.
0: Als
3: Red Bull hem sportief gezien niks kan bieden, dan is hij ook gewoon weg. Dan gaat hij echt ergens anders naartoe. Gaat hij misschien zelfs uit de Formule 1. Maar kennelijk, hij weet natuurlijk veel meer over de ontwikkeling waar zij staan achter de schermen, wat de plannen zijn, dan wij kunnen zien van buitenaf. Dus hij gaat altijd eerst voor het sportieve. Kijk, hij heeft genoeg geld. Voor het geld hoeft hij niet te doen.
0: En deze man wil gewoon winnen. Denk jij dat zeg maar het feit dat we vlak voor de Zandvoort race zitten, dat hij daarom ook nu dat naar buiten brengt, dat hij heeft verlengd?
3: Ja, dat is natuurlijk wel het ultieme moment om het te vieren, zeg maar. Het zou gek zijn als hij dat ineens over 2 weken in Monza gaat doen of zo. Dit is het vieren met het Nederlands publiek. Ook echt wel een signaal afgeven. Ik blijf bij Red Bull, stop met vragen stellen hierover. Het is vermoeiend. Dus iedereen wordt ook meteen de mond gesnoerd. Ik blijf bij Red Bull en that's it.
0: En jij bent nu in Zandvoort, hè?
3: Ja, klopt.
0: Hoe is het daar?
3: Het is nu nog rustig. Het is echt letterlijk stilte voor de storm. Het weer, we hebben alle seizoenen in 1 dag al gehad. Het ging even helemaal los. Toen brak de zon door en werd het ineens warm. Maar morgen komen natuurlijk komen de fans. En we hebben een bomvol weekend. Dus morgen wordt er al een sprintkwalificatie gereden. En zaterdag is het sprintrace en kwalificatie. Zondag natuurlijk Grand Prix. Dus er is heel veel te beleven. Dus vanaf morgen wordt het echt één groot feest. En ja, weet je, de organisatie wil ook eruit gaan met een bang. Het is de final lap, de laatste keer Zandvoort. Dus ja, er wordt groot uitgepakt. Ik verwacht niet minder dan feest. Of het gaat regenen of niet, maakt allemaal niet uit.
0: Max gaat verrassen dit weekend.
1: Ja?
0: Ja, dat denk ik, voel ik. Max gaat gewoon even. Ja, we hebben net contractjes geregeld.
3: Dat
0: voel ik goed. Ja,
1: dus de vibe is goed.
0: De vibe is goed en ik zou het fantastisch vinden. Dat hij gewoon even gewoon laat zien, jongens, uiteindelijk ben ik gewoon wel de baas. En voor de rest allemaal leuk wat jullie doen, maar ik ben wel gewoon de chef hier. Dat zou ik mooi vinden.
3: Dat gun je hem en dat gun je ook de fans. Dat zou toch top zijn.
0: En we gunnen het jou. En Bernanse, dankjewel. Fijn weekend daar. Hè.

0: lekker. Level 42 en Love Games bij Radio Veronica, bijna 6 uur. Zometeen een mooie oude top 40 in dit archief. Welke lijst hebben wij?
1: We hebben de lijst van 4 juni 1994. Die lijst staat zometeen centraal. En daarna spelen we ook een leuke popquiz. Ik ga 3 vragen stellen over die lijst. Heb je ze alle 3 goed, dan win je de gouden Wout en Frank popquizbokaal.
2: Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Hands van Voodoo.
3: Aldi.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al.
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Nu
3: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Hands van voordeel.
3: Aldi.
9: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Chris?
11: Ja?
10: Hoef jij niet te werken vandaag?
11: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
10: Dus, heb je nu
11: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
10: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
13: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
14: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
16: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
17: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
18: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
16: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
19: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
20: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
21: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken op stukken 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat zie je van Jumbo.
20: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
21: Aanbiedingen. producten die je omver blazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
7: Voel mij zo free.
8: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
22: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
8: Wow, dit is echt nice.
22: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
23: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 6 uur.
1: En dat nieuws dat krijg je van Siets Roskam.
0: Goedenavond. De Merwedebrug is verzwakt. En dat wist Rijkswaterstaat 6 jaar geleden al, meldt het AD op basis van een document uit die tijd. De brug op de A27 zat al onder de minimale veiligheidseisen. Toch werd toen besloten om al het verkeer gewoon door te laten rijden en de geplande vervanging van de Merwedebrug in 2031 af te wachten. Sinds vorige maand mogen vrachtwagens er niet meer overheen om het veilig te houden. Het kabinet staat te weinig open voor veranderingen in de begroting, vindt oppositiepartij PRO. Op zoek naar een meerderheid wordt onderhandeld met meerdere partijen. PRO vindt het tijd voor het kabinet om een duidelijke keuze te maken, met links of rechts samenwerken. Eerder vandaag sprak minister Heijnen van Financiën met JA21 en SGP. Bij medische missers moeten ziekenhuizen niet alleen naar de arts kijken, maar ook de omstandigheden waarin het misging. De inspectie zegt tegen Nieuwsuur dat veel ziekenhuizen de missers niet goed aanpakken. Elk jaar zijn er in ons land zo'n 11.000 medische missers, waarbij mensen ernstig letsel oplopen of zelfs overlijden door een fout van het ziekenhuis. En bij snelwegdemonstraties moet de politie overal in het land ingrijpen, zegt de Nijmeegse burgemeester Bruls namens alle burgemeesters. Het stoort hem dat er verschillen zijn tussen de regio's. Boeren worden in het ene deel van het land strenger aangepakt als ze de snelweg oprijden met hun trekkers dan op andere plekken. Het weer nog steeds buien, het wordt er wel minder. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen weer een dag met buien. Er is bijna geen zon en het wordt 20 graden. In het weekend vaker droog met soms zon. De files worden nu wel duidelijk wat korter. Het zijn er nog minder dan 70, 280 kilometer in totaal. En dit zijn de meest opvallende. Te beginnen met de A2 Eindhoven-Utrecht voor knooppunt Empel 20 minuten extra. Dan de A2 Utrecht-Den Bosch voor Zaltbommel 17 minuten. A9 Amstelveen-Alkmaar voor Akersloot 18 minuten. Daar ligt het wegdek er niet goed bij. Dan de A10 Koenplein richting Koenplein. Dat is de hele ring rond Amsterdam rond tussen Amsterdam-West en Zeeburg. Over 12 kilometer een vertraging van 17 minuten. Tot slot nog de A44 Amsterdam-Den Haag voor Wassenaar een kwartier.
24: Wie was er aan de beurt?
25: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
24: Get it! Voor die 2

0: Speel bewust 18 plus.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
3: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
5: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor 85 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met 225 euro voordeel. Pak hem snel.

0: met kipstukjes. Lekker
1: kippie.
2: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.

0: Radio Veronica.
1: Top 40 Hit Archief.
2: Luisteraars, goedenavond. Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Iets na 6 uur tijd voor het Top 40 Hit Archief. Een oude Top 40 die centraal staat. Een uur lang vanavond de lijst van 4 juni 1994. Maar behalve deze liedjes is er meer.
3: Namelijk dat we een leuke quiz spelen. Een popquiz. De Wout en Frank popquiz. Ja. Yeah. Als je mee wilt spelen, is het heel simpel. 3 vragen stellen we over deze lijst. Heb je nou alle 3 de vragen goed? Zou het zomaar kunnen zijn dat we je terugbellen?
2: Yeah.
3: En dan maak je kans op de gouden Wout en Frank popquizbokaal.
2: Ja. Ja. Ja. Oké, dus we gaan beginnen. Quizzen en de top 40. 4 juni 1994. En we beginnen helemaal onderaan.
0: Radio Veronica.
1: Top 40 Hit Archief. Nummer 40.

0: Blur en Girls and Boys staat in de top 40 van 4 juni 1994. Leuk weer eens te horen. Nummer 34 aan de voor Take That en Everything Changes, dat was nummer 40. Mooie muziek uit een prachtige top 40 die terug te vinden is op de site van de Stichting Nederlandse Top 40. Daar kun je hem eventueel downloaden, je kunt hem zelfs printen. Dan heb je een geprint exemplaar.
1: Ja, dat is lekker. Dat is ook leuk voor op het toilet bijvoorbeeld. Ik kun je hem ophangen als hij uit jouw geboortejaar komt. Dat is heel leuk.
0: Zeker, zeker. 4 juni 1994.
1: Ja! Oh!
0: Los van de liedjes in deze lijst zijn er ook een paar

0: Het zijn dus drie vragen in totaal. Dit is vraag nummer 1.
1: En die gaat over de nummer 31 in deze lijst. Daar staat Toni Braxton met Another Sad Love Song. Deze Toni Braxton zat eind jaren 80 in een groepje met haar jongere zusjes.
2: Ja.
1: Maar de vraag is, hoe heette dat groepje? A. En Vogue. B. The Braxtons. Of C. The Pointer Sisters. Dus die Toni Braxton zat met haar zusjes in een groep. Hoe heette die groep? A. En Vogue. B. The Braxtons. Of C. The Pointer Sisters. Geef het juiste antwoord door via de Radio Veronica app. En maak kans op die gouden Wout en Frank popquizbokaal.
3: Veronica.
0: Nummer 31, zei jij.
3: Top 40 hit archief.
0: En dat klopt, daar staat ze. Het gaat over deze plaat. Toni Braxton. Another Sad Love Song.

0: meteen een stuk vrolijker.
1: Bruce Springsteen, een prachtige Streets of Philadelphia. Staat in de top 40 van vandaag. 4 juni 94 is de lijst die centraal staat. Op nummer 30 en daarvoor Tony Braxton. Dat was Sad Love Song, nummer 31.
2: Mag ik nog wel even een vraagje stellen over die Bruce Springsteen die je zojuist hoorde? Vind je dat leuk?
3: Ja.
2: Dat is namelijk meteen vraag 2 in de popquiz. In welke Amerikaanse staat ligt de stad Philadelphia?
3: Oh.
2: Je hoorde natuurlijk net Streets of Philadelphia. Waar ligt die stad? Is dat A, Texas? Is dat B, Pennsylvania? Of is dat C, California?
0: California.
2: Dus in welke Amerikaanse staat ligt de stad Philadelphia? Is dat A, Texas? Is dat B, Pennsylvania? Of is dat C, California? Geef het juiste antwoord door via de gratis Radio Veronica App en maak kans op die gouden Wouter van Popquiz bokaal.
1: 4 juni 1994. Op nummer 25 staat Ace of Base en Don't Turn Around.

0: Land extra bewaken.
1: Oké.
2: Radio Veronica.
1: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
5: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
4: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.

0: grappig in de top 40 van 4 juni 94. Ezel Bees en Don't Turn Around. Ik was deze een klein beetje vergeten. Deze uitvoering kende ik nog wel. Van Aswad, weet je wel, die had je ook nog. Ace of Base deed het ook wel lekker hoor. Nummer 25 in deze prachtige, mooie top 40 waar we zo meteen mee verder gaan.
1: Maar eerst Siets Roskam zo meteen met het nieuws. Siets, wat heb jij in het nieuws?
2: Aantal beschadigde ogen na zonsverduistering bekend.

0: Volg de frisse neushaler in jou, langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker, tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 4 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar €1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
3: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch.
6: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Stam.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaarig abonnement.
2: Veronica Weerbericht.
3: Nou, nog steeds zijn er buien, maar het wordt er wel steeds minder. Vannacht koelt het af, 13 graden. Morgen ook een dag met buien. Bijna geen zon, 20 graden. In het weekend is het vaker droog en zien we vaker de zonneschijn. Even het over 5:30 inmiddels, 6:30 zelfs al. Dit is het nieuws. Sint Roskam, goedenavond.
4: Goedenavond. Vandaag is duidelijk geworden hoeveel mensen last van hun ogen hebben na de zonsverduistering van vorige week. Zeker 18 mensen hebben schade, zeggen oogartsen, onder wie 5 kinderen. Of ze er allemaal van herstellen, is nog maar de vraag. Niet alleen de NAVO-landen in het oosten van Europa worden extra bewaakt. Ook het luchtruim van IJsland in het noorden wordt beter beschermd. Het zou nodig zijn vanwege activiteiten van de Russische marine die met drones bezig is in het gebied. En nog één voorronde moeten FC Twente en Ajax zien door te komen om de komende maanden Europees voetbal te kunnen spelen. De play-offs van de Conference League beginnen vanavond. Twente speelt om 8:00 tegen Karabach uit Azerbeidzjan. En om 8:15 begint Ajax aan de uitwedstrijd bij het Zwitserse Sion.
3: Kijk eens aan. Thank you.
5: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. Op dit moment 23 meldingen, nog 61 kilometer. Dit zijn de drie meest opvallende A2 Utrecht en Bos tussen Beest en Waardenburg. Daar 5 minuutjes. A28 Amersfoort Zwolle tussen Harderwijk Zuid en Harderwijk. 10 minuutjes. En de N201, dat is Hoofddorp Zandvoort tussen Aardehout en Zandvoort. Staan er echt al mensen in de file richting circuit?
3: Oh, dat zou zomaar kunnen.
5: Een 30 minuten vertraging. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers vind je in de app van Flitsmeister.
3: We hebben vanavond de top 40 van 4 juni 1994 in het hitarchief. En het mooie is dat in het begin van de jaren 90 de dancemuziek, de house, de clubmuziek ook steeds populairder werd. En soms kwamen zelfs dat soort platen in de top 40 terecht.
2: Radio Veronica.
6: Top 40 Hitarchief.

0: Timeless en Where is the Love. De top 40 van 4 juni 1994. Dat was nummer 10. En daarvoor hadden we die knater, die pomper van Atlantic Ocean Waterfall. En die staat op nummer 20. En dan is het tijd voor vraag nummer 3 in de popquiz.
1: Om te kijken, maar volgens mij Timeless treedt ook nog steeds op, toch? Alleen dan onder de naam New Timeless.
0: Dat is correct. Ik moest laatst ergens draaien, daar waren ze. En dat was echt, ze doen nog wel deze, maar dan in een soort nieuwe house-uitvoering.
1: Oh, wat vet. Van
0: nee, dat was helemaal kut.
1: Oh. Nou, dan...
0: Ja, nee, ik ben gewoon eerlijk, weet je wel.
1: Nee, en je kan maar beter eerlijk zijn in dit soort situaties.
0: Nee, maar ik vond dit wel een heel leuk liedje.
1: Nou, ze vinden jou in ieder geval leuk. We doen heel even een kleine round-up qua vragen. Dus als je net inschakelt en je wil nog meespelen met de popquiz, kun je lekker meespelen. Want alle drie de vragen moet je goed hebben. Vraag 1 was Toni Braxton. Die heeft vroeger ook met haar zusjes in een groep gezeten. Hoe heette die groep? A, En Vogue. B, The Braxtons. Of C, The Pointer Sisters. Tweede vraag ging over Bruce Springsteen en The Streets of Philadelphia. Dat was een zware avond. In welke Amerikaanse staat ligt de stad Philadelphia? A, Texas. B, Pennsylvania. Of C, California. Dan vraag 3 gaat over Real to Real. I like to move it, move it.
0: Gaan we zo draaien.
1: Gaan we zo meteen draaien. In welke bekende tekenfilm uit 2005 zit dat liedje? Is dat A, The Lion King? Is dat B, Madagascar? Of is dat C, Shark Tale? Dus in welk liedje zit, of sorry, welke film zit I Like to Move It, Move It van Real to Real? A, in The Lion King. B, in Madagascar. Of C, in Shark Tale? Als jij het juiste antwoord weet en alle drie de vragen goed hebt, dan zou het zomaar kunnen zijn dat jij de Gouden Water Popquizbokaal wint.
0: Joshua Caddison, zijn verhaal over Jesse op

0: Nummer 2 in de voor Joshua Caddis en Jesse. Nummer 6 in de top 40 van 4 juni 1994.
1: Wout en Frank, popquiz.
0: Ja, we hebben nog 3 vragen en dus ook 3 antwoorden, vriend.
2: En voor de popquiz hebben we Glyn Bakker aan de lijn uit Zwammerdam. Hallo, Glyn.
3: Hey, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Of goedenavond.
2: Jij gaat, nou inderdaad, ja. Potverdikkie, hè. Je hebt het niet door, maar voor je het weet is ineens avond. Hey, jij gaat binnenkort lekker op vakantie, hè?
3: Over een maandje, ja. Naar Roemenië.
2: Naar Roemenië?
3: Ja.
2: Ik kijk heel even naar links. Daar zit mijn vriend Niek van der Brugge. Dat is zo'n land waar jij dan wel eens naartoe gaat, toch?
4: Ja, ja, ja.
2: Heb je wat goede tips?
4: Ja, je hebt daar een van de mooiste wegen van Europa ook. Met die slingerweg is dat, hè? Daar in de Roemeense bergen.
2: Dat is heel mooi, ja.
4: Ja. Nee, hij weet wel wat ik bedoel.
3: Vooral mijn vriendin, die doet alle planning. En ik, zoals een goede vriend betaamt, is mijn functie hier.
4: Nou, ik ging om een hele andere redenen naar Roemenië. En dat had niks met een vriendin te maken, kan ik je vertellen.
2: Moet je weer een vraagje ophalen?
3: Nee.
2: Niks zit natuurlijk een beetje in de import-export. Oh, dus,
4: exportbruidjes.nl.
2: Oh. Hey, zullen we heel even de quiz doorlopen?
3: Ja hoor.
2: Heel goed, beginnen we met vraag 1. Op 31 in deze lijst hoorde je Toni Braxton. Another Sad Love Song. Ze zat ook met haar zusjes in een groep. Hoe heette die groep? A, En Vogue, B, The Braxtons of C, The Pointer Sisters?
3: Ja, dat is B.
2: B is hartstikke goed. Vraag 2. Bruce Springsteen draaide with Streets of Philadelphia. In welke Amerikaanse staat ligt de stad Philadelphia? A, Texas, B, Pennsylvania of C, California?
3: Ook B, Pennsylvania.
2: Is hartstikke goed. Real to Real, I Like to Move It, Move It. Je hoort hem voorbij komen. Komt uit een bekende tekenfilm uit 2005. Welke tekenfilm? A, The Lion King, B, Madagascar of C, Shark Tale?
3: En ook B.
2: Nou, dat is 3 keer B. Dat is hartstikke goed.
0: B, B, B.
2: Jij krijgt de gouden...

0: En heel fijne vakantie in Roemenië. Fijn dat je meedeed. Mooie avond, hè?
1: Hetzelfde, dankjewel.
2: Doei.
0: Het is dus de top 40 van 4 juni 94. En de symbool, tenminste, zo heette hij op dat moment. We kennen hem ook als Prince. En de artist formerly known as Prince. En alle namen bij elkaar. The most beautiful girl in the world is...
3: Nummer 1.

0: 6 uur. Veronica.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. AH verse pasta's, noedels en sausen. Tweede gratis.
1: Boeie.
2: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels. Ook tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: En Amerk mondverzorging. Ook tweede gratis.
1: Zoé.
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Yes. Hamster.
3: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
4: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
5: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
6: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
8: Ons CW-fotoboek is er.
9: Spannend!
8: Wat is die mooi geworden?
9: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
8: Het voelt alsof we er weer zijn.
10: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Pak deze zomer uit en maak je cw-fotoboek op cewe.nl.
2: Oh, het riool is verstopt.
3: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
4: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1+1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
3: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
7: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Tegendeel. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. Get ready for the OG. All y'all bitches
1: wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes!
3: Esso, omdat elke rit telt.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
5: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 7 uur.
7: Goedenavond.
8: Ik ben Sietse Hoskam. Het kabinet moet kleur bekennen in de begrotingsonderhandelingen, vindt oppositiepartij Pro. Die wil een keuze tussen Pro zelf of JA21 en SGP voor de samenwerking. Pro wil de bezuiniging op uitkeringen van tafel en ziet het niet zitten om samen met JA21 het kabinet te steunen. De verdwijningszaak van een vermiste man uit Dronten is toch nog niet opgelost. Vorige week zijn er botten gevonden, maar die blijken na onderzoek van iemand anders te zijn. De vermiste man werd voor het laatst gezien toen hij ruim 2 jaar geleden bij een bos fietste. Daar had hij een afspraak met iemand via een dating-app. En door het warme weer van de afgelopen tijd hebben de reddingsbrigades het erg druk gehad. Ze moesten dit jaar al 1700 keer uitrukken, 20% vaker dan vorig jaar. De meldingen bij de reddingsbrigades gingen vooral over kleine incidenten op het water. Het aantal verdrinkingen is gelijk gebleven. Het weer dan, nog steeds buien, wel wat minder dan eerder vandaag. Het koelt vannacht af naar zo'n 13 graden. Morgen weer buien, bijna geen zon en rond de 19 graden.
7: Heerlijk. Dankjewel.
9: Verkeer, goede avond. Er staat een aantal files staan er nog. Vanaf 12 minuten of met een bijzondere oorzaak ga je horen. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland, de A12. En de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Wezep en Epe. Daar is de vertragingstijd een kwartiertje. A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam tussen Sabina en de Volkrakbrug. Daar 13 minuten en de N201 tussen Hoofddorp en Zandvoort. Tussen Vogelenzang en Zandvoort. Dat zijn de eerste mensen richting het circuit, denk ik. De vertragingstijd is daar 17 minuten over 3 kilometer. Nog eentje op de N296, Zuster en Maaseik. Voor Roosteren, daar een kwartiertje vertraging. Zometeen Eagle Eye Cherry, de Kings of Leon komen eraan. En ook die Barge met de Rhythm of the Night.
10: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
11: Met deze week in de bonus, alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
10: Oei!
11: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
10: Lekker hoor!
11: En alle Ariel, ook tweede gratis.
10: Zoé!
11: De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Yes! Hamster!
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
13: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
14: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
15: IAMS bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAMS kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAMS.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
15: Vier mee met IAMS. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAMS.nl/radio.
17: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op! Karwei, maak het mooier.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Utker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.

bijzonder appje krijg ik binnen van Linda. Ze zegt, You Somebody was mijn scheidingsplaat. Ik wist helemaal niet dat het überhaupt een thema was ook. Het huis is voor jou, de kinderen doen we 50-50. Hier zijn de Banger Boys. Ja, er zijn eigenlijk ook geen gezellige scheidingsplaten.

Jadim en Man I Need op Radio Veronica. Marieke uit Utrecht is studie en heb je Henny, goeie avond. Waarom klinkt muziek uit de ethisch altijd zo groot? Ja, omdat alles zo groot was toen in de ethische autoradio's, telefoons, schoudervullingen. Weet je, je mobieltje was toen dezelfde afmeting als een huidige airfryer. Maar ja, weet je, je hoeft 82 helemaal niet meegemaakt te hebben om er heimwee na te krijgen. Als je Icehouse hoort, nu bij Veronica. Need op Radio Veronica. Marieke uit Utrecht is studie en...

0: Radio Veronica, je weet het, in het weekend veel meer ethisch. Vanaf 10 uur tot 6 hoor je ethisch only bij Radio Veronica. Zometeen hier Train met Drive By en deze komt eraan van de Peppers.
1: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
5: Een nieuw schooljaar.

0: Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we alweer?
4: Nu

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Vrolijke verkeer. Goedenavond. 7:30. Actuele situatie op de weg. A1 Hengelo-Osnabrück voor de Nederlandse grens daar. 7 minuten vertraging. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland. 13 minuten daar over 3 kilometer. En de N201 Hoofddorp richting Zandvoort tussen Bentveld en Zandvoort. Daar is de vertragingstijd op dit moment 9 minuten over 1 kilometer. N296, Susteren-Maaseik tussen de afrit bij Roosteren en Roosteren. 10 minuten vertraging, de weg is dicht. Er wordt er geflitst op de A1 Deventer-Hengelo bij Holte. 121,9. De A12 Maarn richting Utrecht bij Driebergen. Daar staan ze bij 75,0. A15 Gorkum richting Rotterdam bij Ridderkerk bij 65,6. En A27 Almere richting Hilversum bij Almere. Daar controle gezien, hectometerpaaltjes 112,3.
4: Dit is Radio Veronica.
5: Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien.
4: Maandag tot en met donderdag vanaf 2 uur.
5: En nu,
4: Nick van der Brugge.

0: Drive-By. Train bij Radio Veronica. Je hebt het afgelopen week misschien al voorbij horen komen hier bij Radio Veronica. Stenders, Rob Stenders vraagt aandacht voor Muk, een meisje van 5 met kinderdementie. Muk heeft San Filippo type A, dat is een ernstige progressieve ziekte, waarbij ze vaardigheden kan verliezen die dan niet meer terugkomen. Haar familie die zamelt geld in om klaar te staan wanneer een mogelijke behandeling met gentherapie beschikbaar is. En daar is heel veel geld van nodig, bijna 1 miljoen. En is, ja, het is hartverwarmend om te zien eigenlijk wat er allemaal binnenkomt door de luisteraars van Radio Veronica. Er is momenteel 165.000 euro nodig nog. En Rob Stenders besloot erom zijn muzikale vriend Danny Vera te bellen. Danny heeft zelf een dochter van 5 en vertelde hoe hard het verhaal van Muk bij hem binnenkwam. Bij, ik denk, iedereen die kinderen heeft. En hij gaat iets bijzonders doen. Hij gaat een concert geven waar jij naartoe kan bij hem thuis. In zijn eigen mancave. Daar kan je bij zijn. Alleen, ja, daar moet wel wat geld binnenkomen ook. En dit is de tussenstand.
1: Het staat nu op 10.000 euro, maar ik hoor in de wandelgangen. Het loopt vanavond om 23:59 af, dat er nog wel eens een beetje firework omheen zou kunnen komen. Dat gaan we meemaken.
0: Nou ja, ik heb ze niet liggen, 10.000 euro. Misschien ken jij wel iemand. De hoogste bieder mag 25 gasten meenemen naar een privéconcert, wat 1,5 uur duurt. Inclusief de cocktails en de hapjes. Check even stichtingmuk.nl. We hebben het geld hard nodig en namens de familie alvast de

0: 2000. Radio Veronica.
1: Eind deze maand, vanaf 31 augustus, gaan we helemaal los met de top 3000 van Radio Veronica. Dat doen we niet zonder jou. We hebben je nodig voor de muziek. Wat moet er in die lijst komen? RadioVeronica.nl. Stemmen kan al. Marcel die stemt op Elton John. Ach, wat fantastisch. Dat is zo'n artiest waarbij je denkt, ja, die man heeft echt alles al meegemaakt. Hè? Wereldhits, miljoenen platen, gigantische brillen, de afkeerkliniek, koninklijke onderscheiding. Toch heb je het gevoel dat hij gewoon... Dat ook hij wel eens gewoon staat te stofzuigen thuis, weet je wel? Marcel uit Horen zegt, Elton John is bij ons de enige artiest die wel mijn moeder leuk vindt, mijn vrouw als mijn dochter. Nou, Marcel, koester dat. Dat is geen artiest meer. Dat is gezinstherapie met een piano.

0: Nee, hè?
1: Dag, buurvrouw. Sleutels vergeten?
0: Ja, weer eens.
1: Nou, of jij even?
0: Oh ja?
1: Ik heb net koffie gezet.
0: Lekker.
1: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
2: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
3: Kleurzomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik. Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
5: Hij is de zeilen. Een stem op de beste muziek aller tijden. Het kan allemaal. Stem op jouw favorieten voor de Radio Veronica Top 3000... en maak kans op een droomcruise van Corendon. Wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus ga naar radioveronica.nl, breng je stem uit voor de top 3000 en los de ankers.
6: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
7: Zon, zee en elke dag een nieuw avontuur. Stap aan boord van jouw droomcruise en vaar naar de mooiste plekken. Met Corendon krijg je altijd meer cruise voor je geld. Want cruises boek je bij Corendon.
8: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
9: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
8: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
10: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
11: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
10: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
12: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
15: IAMS bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAMS kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAMS.
16: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: Vier mee met IAMS. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAMS.nl/radio.
17: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
18: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
19: Wie was er aan de beurt?
20: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
19: Hit it!

0: die je omver blazen. Zoals alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
1: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 8 uur.
4: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee is massaal afscheid genomen van een omgekomen brandweerman. Die kwam deze maand bij het blussen van een duinbrand in Oudorp onder een brandweerwagen terecht. Hij overleed in het ziekenhuis. Honderden mensen, onder wie veel collega's, brachten hem vandaag een laatste groet. Een kapperszaak in Vlaardingen moet van de burgemeester een maand langer dicht blijven. Er zijn nog altijd zorgen over de veiligheid rond de zaak, waar dit jaar allerlei explosies zijn geweest. Volgens regiozender Rijnmond denkt de kapper dat de aanslagen te maken kunnen hebben met de lage prijzen die hij rekent. Tuinbouwers in het Delfland mogen nog een week doorsproeien. 2 weken lang was het verboden om water uit sloten en beken te gebruiken. Het waterpeil was te laag door de droogte. Het verbod werd eerder deze week al tijdelijk versoepeld. Want het had geregend en daar komen nu nog een paar dagen bovenop. Op het WK hockey moesten vandaag de mannen tegen Japan en dat ging minder vlot dan bij de vrouwen. Oranje won dan wel met 4-1, maar simpel ging dat niet. Pas in het laatste kwart kwamen de hockeyers op gang. De uitslag maakte sowieso weinig uit, want Oranje was al door naar de volgende ronde. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond en vannacht blijven in de kustgebieden buien mogelijk. Morgen verandert er weinig, er trekken opnieuw stevige buien over. En met 19 graden blijft het koel.
5: Goed Frans, oké.
6: Dankjewel, naast Frans van der Beek.
5: We go way back.
6: Voor de kleurentelevisie was dat nog. A1, daar staat een file. Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens. 5 minuten. En 201, Hoofddorp-Zandvoort. Tussen Bentveld en Zandvoort. 8 minuten. Ik hoop dat het dit weekend vanzelf gaat allemaal. Daar, de N296 Susteren-Mazijk voor Roosteren, daar 5 minuten. En de N306 Harderwijk-Kampen tussen Biddinghuizen en Walibi. Ook daar voor de draaimolen even aansluiten, 5 minuten.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
7: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
9: Oh, het riool is verstopt.
10: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
12: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
13: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
12: Steun onze redders op zee. Doneer nu op KNRM.nl.
14: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit misserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
15: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
16: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per

eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.

Veronica. Ze hebben nog Worm hier. I'm Your Man komt eraan. En nou, de laatste tijd veel contact aan het aanboren in Limburg. Vooral bij mijn collega's van L1. Dat is de Limburgse regionale omroep. Die hadden we laatst al in de show met die eclipsbrillen. Weet je wel, in Brunsum liep het helemaal uit de hand. Mensen elkaar allemaal voor de voeten lopen en zo. Maar nu hebben ze ook iets leuks bij L1. Toevallig een van die gasten, die ken ik van vroeger, een oud-collega. Pascal van Linden van L1, die heeft, vond ik heel geestig, voor het eerst een echte Limburgse variant gemaakt van de Fabeltjeskrant.

0: dieren zijn precies wie mensen. Met dezelfde mensen wensen. En dezelfde mensen streken. Dat komt allemaal in de gezet. Van Fabeltjes Lunch. Van Fabeltjes Lunch.
1: Ah, ik vind dat heel grappig gedaan. Limburg heeft zijn eigen fabeltjeskamp.
2: Veronica.

0: Veronica. De man die alles kan. Weet je, je hoort Prince, je hoort James Brown, je hoort Motown Funk, je hoort 80s Funk, 90s R&B, het zit er allemaal in. Veronica, met zometeen nog Alphabeat hier, Fascination. En deze, oh, het is wel een beetje een tranentrekker hoor. Just Another Day, John Cicada. En ook In Excess komt eraan.
1: Wat is de echte voornaam van Lady Gaga? Hoe heet de drummer van Queen? Uit welke stad komt de band Oasis?

0: en de leukste radiospelletjes? Meld je dan nu aan via radioveronica.nl.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo!

0: minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: Scherp zien zonder bril of contactlenzen? Feio. levenzonderbril.nl.
3: Nieuw bij National Geographic.
4: It's been 25 years.
3: Overlevenden van de aanslag op 11 september. En de mensen die hen redden.
4: Without both of them, I would have never made it out.
3: Herenigd om eindelijk dankjewel te zeggen.
4: I've always wanted to say thank you.
5: Thank you for saving my life.
3: 9/11 Reunited. Zondag, 8 uur, National Geographic. Of stream op Disney+.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem.

0: Veronica, goedenavond. Nederland is eindelijk filevrij. Het is 8:30, dus dat... mooie. Er wordt dan wel geflitst op de A12 Maarn-Utrecht bij Driebergen-Rijsenburg bij 75,0. A15 Gorkum richting Rotterdam bij Ridderkerk bij 65,6. En A27 Almere-Hilversum bij Almere bij 112,3. A30 Ede-Barneveld bij Lunteren bij 16,3. De A50 Apeldoorn richting Zwolle bij Beemte-Broekland bij 213,3. En de laatste, de A58 Vlissingen-Goes. Daar staan ze bij 161,2.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Het station van Gerard Ekdom.
1: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
2: En nu,
1: Niek van der Brugge.
2: Met

0: Afrobeat en Fascination.
1: Stem nu voor de Radio Veronica Top 3000.
0: Hij komt eraan. Stemmen komen op radioveronica.nl op de Top 3000. Verras ons met jouw fantastische muzieksmaak, want samen maken we de mooiste lijst die ooit gemaakt is. 3000 nummers die gewoon gehoord moeten worden. Stemmen kan dus op radioveronica.nl, waar je kans maakt op hele gave prijzen. Carina, heb jij al gestemd trouwens?
2: Nee, nog niet. Dat moet ik nog doen. Maar ik heb het zo druk gehad deze week.
0: Maar je gaat het nog wel doen. Je hebt nog even de tijd, hoor. Even kijken, 30 augustus. Dat moet wel lukken, toch?
2: Oh, dat ga ik van dikker doen.
0: Van uitstel komt afstel, hè? Dat is wel zo vaak. Dus dat...
2: Ja, maar als ik dan luister, dan baal ik. Dus ik stem altijd wel. Dus
0: Oh, dat is een mooie stok achter de deur.
2: Ja.
0: Stemmen kan op radioveronica.nl. Je favoriete tracks in de handige stemtool. En als je stemt, maak je ook nog kans op een geweldige crew. Een fantastische reis voor twee personen. Check radioveronica.nl om te stemmen. Dit is NXS, Original Sin.
3: You might know of the original sin.

Don't Start Now bij Radio Veronica. Nummer dat eigenlijk één lange dansbare versie is van nee, je hoeft nu niet eens weer te appen. Want dat doen mensen, hè? Relatie gewoon voorbij. 6 maanden niks. Je bent gewoon verder. Nieuwe baan, nieuwe bank, plant gekocht. Plant leeft ook nog zelfs. En dan in één keer op een donderdagavond om 11:45. Hé, vreemdeling. Nee, Jeffrey, je moet niet je ex appen. Je hebt je kans gehad. Dat is de gevaarlijkste app ooit. En helemaal gevaarlijk is, ik moest ineens aan je denken. En dat is nooit waar. Weet je zat gewoon dronken op de bank. Netflix vroeg voor de derde keer van, kijk je nog, weet je wel. Nooit appen met drank op. Leg je telefoon weg. En red je pride.

0: Jackson. Dan bij Veronica.
1: Hey, wakkerliggers. Bij Cloud Pillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloud Pillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1+1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
2: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
5: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: IAM's bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
7: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1+1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
6: Vier mee met IAM's. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAM's.nl/radio.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN... standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten... de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar... en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv... voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
13: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
14: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
15: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
14: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
16: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light. Verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
16: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold, 750 gram voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
18: Radio Veronica.
19: Met het nieuws. Het is 9 uur.
20: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. In Nigeria is een boot omvergeslagen en het ongeluk heeft meer dan 50 mensen het leven gekost. De meeste slachtoffers zijn kinderen. Boten waar veel te veel mensen op zitten, kapseizen wel vaker in Nigeria. Ze zijn slecht onderhouden en niet iedereen houdt zich aan de veiligheidsvoorschriften. Vorige maand ging het ook al een keer mis. Boze voetballiefhebbers die wilden kijken naar de Europese uitwedstrijd van Ajax tegen het Zwitserse Sion. Die kunnen ze alleen volgen via streamingsdienst Kijk. Maar door een storing misten ze het eerste kwartier. Op social media regent het klachten van mensen die 5 euro hadden betaald, maar alleen een storingsmelding te zien kregen. De hockeymannen hebben op het WK met moeite van Japan gewonnen. En dat is opmerkelijk, want op papier had het een makkie moeten zijn. Pas in het laatste kwart gaf Oranje gas en werd het 4-1. Op zich maakte dat weinig uit, want de hockeyers hadden zich al geplaatst voor de volgende ronde, waarin India en Engeland de tegenstanders zijn. Een slijterij in het Zeeuwse Sluis is beroofd. Niet van geld, maar van 2 bijzondere Japanse flessen whisky. Normaal staan ze achter slot en grendel. Maar toen een medewerker de kast wilde aanvullen, verstopte de dief de flessen onder zijn jas en liep hij naar buiten. De flessen zijn samen meer dan 3000 euro waard. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond en vannacht blijven in de kustgebieden buien mogelijk. Morgen verandert te weinig. Er trekken opnieuw stevige buien over. En met 19 graden blijft het koel.
0: Dankjewel. Veronica Verkeer, goedenavond. Geen files gemeld nu. Wel flitsers, de A4-berg of zo, maar richting Heiningen bij Dunvelhoort bij 215,1. A12 Maarn richting Utrecht bij Driebergen staan ze bij 75,0. A12 Maarn richting Ede bij Maasbergen bij 83,2. A28 Zwolle richting Amersfoort bij Hulshorst bij 59,7. A50 Apeldoorn Zwolle bij Beemte-Broekland. Controle gezien daar bij 213,3. En dan laten we de A67 Eindhoven richting de grens met België. Kijk uit als je je tank gaat voltanken daar. In België bij Eindhoven staan ze bij 18,1. Hoe is jouw band met de schoonmoeder? Als je het durft in te spreken met de WhatsApp van Radio Veronica, dan zou je mij dan plezier mee doen. Dus hoe is de band met je schoonmoeder?
10: Nu
21: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
10: nu
21: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
10: Nu halen, hè? Dus niet straks.
22: Hands van voordeel.
21: Aldi.
23: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
21: Nu ook bij Aldi, verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar 1,95.
22: Hands van voordeel.
21: Aldi.
24: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
25: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
26: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
27: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
28: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
29: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
30: Dat zeg ik.
28: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
31: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
32: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
31: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
32: Ja, klinkt logisch.
33: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
34: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
35: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.

Aalt bij Radio Veronica. Goedenavond. Ik ben Niek van der Brugge. Stemmen kan nog steeds op de top 3000. RadioVeronica.nl. Doe dat vooral. Dank daarvoor als je jouw favoriete muziek even doorgeeft, zodat wij een mooie lijst kunnen maken. RadioVeronica.nl. Vroeg je net trouwens, hoe is de band met je schoonmoeder? Nou, Kevin die komt hier de app in. Hij zegt, mijn schoonmoeder die heeft de sleutel van ons huis. Kevin, dat is geen sleutel. Dat is een abonnement. En het gevaarlijke is ook dat je schoonmoeder dan ook waarschijnlijk niet meer aanbelt. Hè? Dat je de zaterdagmiddag zit je in je onderbroek Formule 1 te kijken, weet je wel, op Zandvoort. Hallo, daar ben ik. Ik was toch in de buurt. Ik woon 25 kilometer verderop, weet je wel. Maar het is wel zo. Android 3000 van Outkast, die deed wat iedere volwassen man zou moeten doen als het escaleert met zijn schoonfamilie. Niet weglopen, niet schreeuwen, maar gewoon rustig naar huis.

0: met Radio Veronica, hallo.
1: Radio Veronica?
0: Zeker.
1: Heeft u mij gebeld?
0: Nee, ik heb niet dat ik weet.
1: Nou, dan ben ik het ook niet. Bedankt.
0: Oké.
1: Doei. Dag.

Misschien is dat uiteindelijk wel This Charming Man. Niet die mysterieuze vent met perfecte kleding, maar degene die na 20 jaar nog steeds vraagt. Hey, moet jij ook nog iets hebben als ik ga? Johnny Marr op de gitaar, Morrissey met de complete menselijke ellende eroverheen. En op wonderbaarlijke wijze wordt het dan toch vrolijk. De Smits bij Radio Veronica. Zometeen Coldplay hier met Higher Power en deze banger van Armin van Melden komt eraan.

0: euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.

0: koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: De maaltijden van Kippie, zoals Kip Dunner. Lekker,
3: Kippie.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Nu bij Otrium. 10% extra korting op sportmerken zoals Adidas en Fila.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
8: Hollands Nieuwe heeft iets

0: asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Goedenavond, dit is Veronica. De actuele verkeersinfo. Er staat één file op de A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Breukelen en Maarsen. Daar is de parallelrijbaan nu dicht. De weg is afgesloten. Naar verwachting gaat alles weer open rond een uurtje of 5 vannacht. Dat je denkt, oh, dan rijd ik dan wel. Nee, dat ook niet. Dan begint de ochtendspits weer. Flitsers, die staat er ook nog op de A10. Koentunnel de Nieuwemeer bij Amsterdam. Bij 29,1 wordt geflitst. De A27 Hilversum richting Utrecht bij Groenekan bij 86,1. A50 Apeldoorn-Zwolle bij Beemte-Broekland bij 213,3. A50 Os richting Arnhem bij Hilsum. Hilsum bij 162,9. En de A58, daar staan ze ook nog. Vlissingen richting Goes

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
2: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro.

0: Higher Power bij Veronica. Morgen vroeg weer vanaf 6 uur Ekdom in de morgen. En iedere dag tijdens de ochtendshow wordt het woordenboekspel gespeeld. Een spel waarbij een woord uit de dikke Van Dalen wordt gekozen. Waarvan jij dan de betekenis mag raden. Je krijgt dan 3 definities voorgeschoteld. En het is aan jou dan welke juist is. Het ging vanochtend om het woord bouclé. Nou, werd vanochtend gespeeld met Frank. En dat gaf stof tot nadenken. En de spanning liep hoog op.
1: Ik zit echt eventjes aan bouclé.
2: Voelt die paniek heel erg.
3: Het is echt de keuzestress. Ja. Ik heb nog nooit iemand zo in de keuzestress doorgegaan als Frank hier.
1: Nee, dat klopt. Ik ben echt helemaal in paniek geworden.
2: Laten we rustig blijven.
3: Laten we eerst rustig blijven.
1: Ja, dat probeer ik. Dat probeer ik. Jeetje.
3: Doe er wel stof op. Okay.
1: Ja, nou, dan weet je wat. Dan ga ik voor dat kussentje.
3: Het kussentje ga je voor?
1: Ja.
3: Okay. Is dat je definitieve antwoord, Frank?
1: Dat is mijn definitieve antwoord, ja.
3: Nou, dan gaan we eens luisteren of dat waar is. Jongens, ik ben helemaal in de stress ook nu gewoon. Is het waar? Ja, is het waar?
4: Bouclé is een geweven stof met een kenmerkend bobbelig oppervlak dat bestaat uit kleine lusjes en knoopjes.
3: Ja, hou er maar op. Ja, prima. Ja. Yes. Net op tijd, hè.
0: Ja, je bent niet te oud om te leren, want hij won het boek van de Beatles. Dat vergeet hij nooit meer waarschijnlijk.
1: Ja, daar ben ik echt super, super, super blij mee gewoon.
3: Ja, want
1: echt
3: jij bent super. Ook fan hè, van de Beatles. Jij gaat ook naar Abbey Road.
1: Ik ben echt een super fan.
0: Tijdens de finale dag trouwens van de Top 3000 geeft Gerard zijn plek weg achter de microfoon. Hè? Ik weet niet of dat erbij gekregen van Ekdom in de Morgen. Eenmalig voor alle duidelijkheid. Wil jij die plek winnen? Dat kan. RadioVeronica.nl. Je hoort hem morgen vroeg weer. 6 uur sharp. Gerard Ekdom met Ekdom in de Morgen. Ja.

moet het wel willen, hè. Je moet wel willen. Je moet het gewoon willen winnen. Als je het niet wil, dan kan je het niet winnen. Dat is een beetje de strekking achter deze plaat. You can win if you want. More than talking. Bij Radio Veronica. Zometeen non-stop de beste muziek aller tijden. Ik spreek je aanstaande maandag weer. Dit is Roxette.

0: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
2: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis. 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
4: Hij is de Zeilen. Een stem op de beste muziek aller tijden. Het kan allemaal. Stem op jouw favorieten voor de Radio Veronica Top 3000... en maak kans op een droomcruise van Corendon. Wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus ga naar radioveronica.nl, breng je stem uit voor de top 3000 en los de ankers.
5: Oh, serieus? Ik wil een douche, niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
6: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
7: Zon, zee en elke dag een nieuw avontuur. Stap aan boord van jouw droomcruise en vaar naar de mooiste plekken. Met Corendon krijg je altijd meer cruise voor je geld. Want cruises boek je bij Corendon.
8: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
9: Ons CW-fotoboek is er.
10: Spannend!
9: Wat is die mooi geworden?
10: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
9: Het voelt alsof we er weer zijn.
11: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
12: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
16: Yes.
15: Esso. Omdat elke rit telt.
17: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
18: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Radio Veronica.
22: Met het nieuws. Het is 10 uur.
23: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek.
0: Land- en tuinbouworganisatie LTO heeft met het kabinet gepraat over de stikstofplannen. En na afloop waren ze best tevreden. We hebben onze eisen stevig op tafel gelegd, zegt iemand van LTO. En we kregen te horen dat er ruimte is om het stikstofpakket aan te passen. Na het gesprek deden premier Jette en minister van Essen mee. De verdwijning van een man uit Dronten is nog altijd niet opgelost. In de zoektocht waren botten gevonden, maar de politie zegt nu dat de botten van iemand anders zijn. De man werd voor het laatst gezien toen hij ruim 2 jaar geleden naar een bos fietste voor een afspraakje met iemand via een dating-app. De brandweer is tot na middernacht bezig met het nablussen van een grote stalbrand in het Brabantse Zevenbergen. Bij die brand kwamen 5 stieren om die niet konden ontsnappen. En ook de stal is niet meer te redden. Een deel van het dak is ingestort. 2 honden, die vlakbij in een hok zaten, hebben het wel overleefd. Het wordt voor FC Twente nog een hele klus om het hoofdtoernooi van de Conference League te bereiken. In de laatste voorronde verloren ze in eigen huis met 1-0 van Karabach. Volgende week is de return in Azerbeidzjan. En die moet Twente dus winnen om door te gaan. Het Veronica Weer van Weer Online. Morgen verloopt opnieuw wisselvallig. Met een noordwestelijke wind worden flink wat buien aangevoerd. Tussen de buien door schijnt de zon en wordt het 19 of 20 graden.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Nu.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Ajax bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
2: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
1: Vier mee met IAM's. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAM's.nl/radio.
3: Het is weer Hamster bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus, alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
3: Oei!
4: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
3: Lekker hoor!
4: En alle Ariel, ook tweede gratis.
3: Zoei!
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Yes! Hamster!
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
7: Laptop snel leeg? Voor notebook-accu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
11: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis.
12: Mediamarkt. Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
13: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
14: Simpel.

0: je luidkeels mee. Welke ballad ontroert je elke keer weer?
1: Hallo.
0: Bij welke plaats sta je te dansen op de bar? Kortom, wat mag er niet ontbreken? In de Radio Veronica Top 3000. Dat bepaal jij. Ga naar radioveronica.nl en stem.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
5: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
6: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar €1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
5: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: lijst met 3000 nummers. Houdt Nederland in zijn greep.
1: Ik kom van mijn therapie af, ik kom zo weer terug.
2: Iedereen is bezig met die ene vraag. Wat staat er dit jaar in de Radio Veronica Top 3000?

0: Toto.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: Nieuw bij National Geographic.
3: It's been 25 years.
2: Overlevenden van de aanslag op 11 september. En de mensen die hen redden.
3: Without both of them, I would have never made it out.
2: Herenigd om eindelijk dankjewel te zeggen.
3: I've always wanted to say thank you.
4: Thank you for saving my life.
2: 9/11 Reunited. Zondag, 8 uur, National Geographic. Of stream op Disney+.
5: De beste muziek aller tijden.

0: Veronica.
1: Echt, Veronica is helemaal top.
2: De beste muziek aller tijden.

0: jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
0: Vier mee met IAM's. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAM's.nl/radio.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
5: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
8: Ben je ook nieuwsgierig?

0: Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Klufzomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
5: Volg de frisse neushaler in jou langs betoverend mooie herfstkleuren. En je innerlijke sfeermaker tijdens lange avonden bij de open haard. Kortom, volg deze herfst je natuur bij Centerparks. Alleen nu boek je een verblijf voor 4 personen en 4 nachten vanaf €259. Je hebt nog maar 4 dagen, dus ga snel naar centerparks.nl.
6: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
7: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Radio Veronica.
12: Met het nieuws. Het is 11 uur.
13: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Het is vanavond flink tekeer gegaan in het Brabantse dorp Achtmaal, dicht bij de grens met België. Daar zijn tijdens een zware onweersbui met harde windstoten zeker 7 bomen omver geblazen. Volgens regionale media raakte daar niemand gewond. Eerder vandaag werd een fietser in Friesland geraakt door de bliksem. Die raakte zwaar gewond. Het kabinet heeft met de boeren gesproken over de stikstofaanpak. En volgens premier Jetten was het een stevig gesprek. De boeren werden vertegenwoordigd door LTO en die zeggen de belofte te hebben gekregen dat er nog aan de plannen gesleuteld kan worden. Er is dus ruimte om het stikstofpakket te verbeteren, is de conclusie van de boeren. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is na 6 dagen helemaal onder controle. Het blussen was lastig omdat het terrein moeilijk begaanbaar was. Onder andere Nederlandse en Duitse blushelikopters en vliegtuigen hielpen mee. De hulpdiensten blijven het gebied goed in de gaten houden, zodat het vuur niet opnieuw oplaait. En Ajax is een stap dichter bij de Conference League na een zege op de Zwitserse club FC Sion. De Amsterdammers kwamen vroeg op achterstand, maar invallen Stolu Arokodare en Davy Klaas zorgden in de slotfase alsnog voor een ruime overwinning. Het werd 2-4. Volgende week dan is de return, dan komen de Zwitsers op bezoek in de Johan Cruijff Arena. Dan is Veronica weer van Weer Online. Aan zee nog enkele buien. Verder blijft het vannacht droog en koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen, net als vandaag, wisselvallig en dan 19 tot 20 graden.
14: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
18: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken.
2: Op asr.nl/aan-de-wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
19: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
20: Scoor nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
21: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
22: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
23: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
24: Oh, iets heel leuks. Kijk al dagen naar uit.
23: Wat dan?
24: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
23: Oh, mag ik mee?
24: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
25: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
26: Radio Veronica. De beste muziek aller tijden.
27: Dit is Veronica.
28: Pieter top me selecta.

0: eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.

0: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
5: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Stadel.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: De beste muziek aller tijden.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
1: Yeah. Hij gaat lekker.
3: Hoppa!

0: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Hij is de Zeilen. Een stem op de beste muziek aller tijden. Het kan allemaal. Stem op jouw favorieten voor de Radio Veronica Top 3000... en maak kans op een droomcruise van Corendon. Wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus ga naar radioveronica.nl, breng je stem uit voor de Top 3000 en los de ankers.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Zon, zee en elke dag een nieuw avontuur. Stap aan boord van jouw droomcruise en vaar naar de mooiste plekken. Met Corendon krijg je altijd meer cruise voor je geld. Want cruises boek je bij Corendon.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Het riool is verstopt.
10: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
11: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
10: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
12: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
13: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
12: Oh, Otrium?
13: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
14: Jongens, eten!
15: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
16: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
17: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Nu bij Otrium. 10% extra korting op sportmerken zoals Adidas en Fila.
19: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
20: Psst, Hollands Nieuwe.

0: Weekend.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Bri Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
3: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
5: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 12 uur.
7: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. In Tilburg is een man gewond geraakt bij een ruzie op straat. Volgens Omroep Brabant zou hij gestoken zijn. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe hij eraan toe is. De politie heeft 2 verdachten aangehouden. In de Amerikaanse staat New York is een 35-jarige vrouw gearresteerd die een terroristische aanslag plande. Ze had het gemunt op het parlementsgebouw in de hoofdstad, Albany. De vrouw werd gepakt nadat ze agenten in Burger vroeg of ze explosieven bij hen kon kopen. Ook bezocht ze het doelwit vaak om de aanslag voor te bereiden. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is na 6 dagen onder controle. De brandweer heeft in het gebied wel een zeldzame korhoen gered. De Belgen proberen al 10 jaar om die bedreigde vogel te helpen, juist in het gebied dat nu in vlammen is opgegaan. Van de 13 uitgezette korhoenders is de helft nu zoek naar de brand. En FC Twente-trainer John van der Brom baalt van de 1-0 nederlaag in eigen huis tegen Karabach in de play-offs voor Europees voetbal. We speelden tegen een goede tegenstander, dan moet je zelf ook goed zijn, en dat waren we niet, zei hij. Ajax was dat wel, zij wonnen in Zwitserland van Sion met 4-2. Dan is Veronica Weer van Weer Online. Aan zee nog enkele buien, verder blijft het vannacht droog en koelt het af naar 13 tot 16 graden. Overdag wordt het opnieuw wisselvallig en dan wordt het ongeveer 19 tot 20 graden.

0: Veronica. Met het nieuws. Het is 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Een vrouw van 35 is in de Amerikaanse staat New York opgepakt omdat ze een aanslag plande. Ze wilde explosieven af laten gaan in het regeringsgebouw in de hoofdstad Albany. Volgens justitie is de vrouw onderdeel van IS en werd ze in de val gelokt door undercoveragenten. Ze kan tot 20 jaar cel krijgen. We hebben steeds vaker een juridisch conflict met verkopers van auto's, motoren en andere voertuigen. Dat zeggen verzekeraars. De auto's zijn technisch complexer en de ruzie gaat dan ook vaak om kapotte software of elektronica. Klanten zetten ook vaker AI in om hun klacht juridische kracht bij te zetten. Pech voor wie komende tijd de A50 moet hebben tussen Apeldoorn en Arnhem. Daar blijft de spitsstrook namelijk dicht en dat komt door overhangende takken die het zicht van de veiligheidscamera's belemmeren. En dat zorgt nu al voor files, schrijft Omroep Gelderland. Het duurt nog zeker 2 weken voordat de spitsstrook weer open kan. En een opvallend verbod in het Noord-Italiaanse Como. Je mag er niet meer door het centrum fietsen. De burgemeester voerde de regel in, maar krijgt nu veel kritiek. Hij werd namelijk zelf aangereden door een fietser die hij een monster noemt. Tegenstanders zijn het er niet mee eens. Zij vinden dat hij van zijn probleem nu het probleem van de stad maakt. Dan is Veronica weer van Weer Online. Het blijft vannacht op de meeste plekken droog, maar later in de ochtend kan het weer gaan regenen. En het wisselvallige weer, dat houden we dan de hele dag. Het wordt een graad of 20.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Alleenstaande mensen die normaal verdienen maar verder niet echt spaargeld hebben, maken steeds minder kans op de huizenmarkt. Op Funda zijn er voor die mensen in heel Nederland nog maar 1000 huizen te vinden die ze kunnen betalen, schrijft het AD. Vorig jaar lag dat aantal relatief gezien een stuk hoger. Steeds vaker loopt een ruzie tussen klanten en verkopers van auto's of motoren uit op een juridisch conflict. Rechtsbijstandverleners signaleren dat ze er vooral niet uitkomen als het gaat om klachten over bijvoorbeeld elektronica of software. Ook zetten mensen met klachten vaker AI in om een juridisch uitziende klachtenbrief te schrijven. In Nigeria is een boot omgeslagen en daarbij zijn meer dan 50 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers zijn kinderen. Het gebeurt vaker in Nigeria dat boten kapseizen. Vaak zijn ze slecht onderhouden en zitten ze overvol. Vorige maand ging het ook al een keer mis. En de Franse wielrenner Alaphilippe stopt per direct met fietsen. Dat meldt sportkrant L'Équipe. Alaphilippe was in 2020 en 2021 wereldkampioen op de weg en won 6 Tour de France etappes. Hij reed vaak mee om de winst, maar was daar in die eindsprint lang niet altijd even succesvol. En dat zou ook de reden zijn om te stoppen. Dan is Veronica Weer van Weer Online. Blijft vannacht op de meeste plekken droog. Later in de ochtend kan het weer gaan regenen. En het wisselvallige weer houden we dan de hele dag. Het wordt een graad of 20.